0: Ferry, Vincent van Q-Music, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Club Brugge heeft gisteren met 3-4 gewonnen van Inter Milaan. Is ongelooflijk. Maar we hadden het gisteren over voetbalsupporter zijn van een voetbalclub die niet bij jou in de buurt is. En jij kan erover meepraten, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik ben al een aantal jaren een van de chauffeurs van de supportersbus van een Hense supportersclub voor Club Brugge.
0: Ah, oké. Dus dat zijn allemaal mensen die in Gent wonen, die geen fan zijn van een Gentse voetbalclub.
1: Nee. Die zijn allemaal een hart en nieren voor Club Brugge.
0: Stadsverraders zijn het, hè?
1: Ja, zo noemen ze dat in Gent, ja.
0: Ja, maar je woont zelf ook in Gent. Ben je dan ook een Club Brugge supporter?
1: Ik ben voor Club Brugge en voor Gent.
0: Ah ja, oké. Wauw, dat is de kerk mooi in midden gehouden, Ferry.
1: Ja, mijn vader was een Gentenaar en mijn moeder was een Brugse. Dus,
0: oké.
1: Dat is
0: goed.
1: Het gemakkelijkste.
0: Ja, exact. En dan is het natuurlijk oké om mensen te vervoeren van Gent naar Club Brugge. Hè? Toch, ja.
1: Ja, we rijden ook voor Gent supporters, dus... Samengevat.
0: Ja. Oh, wacht, zijn er ook soms Bruggenaren die naar Gent moeten worden gebracht?
1: Nee, dat niet.
0: Maar heet dat wel Bruggenaren Bruggelingen? Is dat Bruggelingen?
1: Bruggelingen, hè?
0: Ja, Bruggelingen. Ja. Oké, nee, dat niet. Dus Bruggelingen zijn over het algemeen geen supporters van een Gentse ploeg. Oké, goed.
1: Nee. Hey, ik woon zelfs tussen twee voetbalspelers. Dus,
0: Ah zo, de welke?
1: Dante van Zijer. En die speelt nu bij Cercle Brugge. En dan aan de andere kant Lopez van Gent.
0: En jij woont er tussenin?
1: Tussenin, ja.
0: Wauw. Hey, goed. Dus je praat wel eens over voetbal met die gasten?
1: Ja, heel veel.
0: Hey Ferry, dankjewel. Fijne ochtend.
1: Geen probleem.

0: bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Inter Milaan tegen Club Brugge is gisteren dus 3-4 geëindigd. Ongelooflijk, daar zal je vandaag nog wel heel veel over horen. Ik had het gisteren volledig gemist, maar gisteren was het 16 jaar geleden dat de toenmalige programmadirecteur van Q-Music mij heeft gevraagd of ik Q-DJ wilde worden. En als je je afvraagt of ik daar ja of nee op heb geantwoord, het feit dat je nu naar mij luistert, dat zou dus duidelijk moeten zijn. Het heeft dus nog wel 2 maanden geduurd voor ik mijn debuut had gemaakt, want dat was pas in december. Maar gisteren was het dus 16 jaar geleden dat de vraag werd gesteld. Ik kan je zeggen, de rest van die dag heb ik niet meer gewerkt. Ik was extatisch, helemaal door het dolle. En kijk, hier zit ik dan. Ja, dat is een gevolg van een vraag die dus gisteren 16 jaar geleden werd gesteld. En ik zit hier voor jou, hè. Wie doet er mee vandaag? Wie is er wakker? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

0: are the best, een waarheid als een koe. Hè? Tina Turner in de vroege ochtend.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
0: Nancy uit Ansegem zegt goedemorgen, Vinnie. Zee van Brugge, zet je van achteren. Oké. Gwenda uit de Pinte zegt goedemorgen, Vincent. Vele groeten uit Amerika. Deze namiddag land in Boston. En nu op weg naar New York met natuurlijk Q-Music in de auto. Oh, dankjewel, Gwenda. Doe de groeten daar aan iedereen in New York. Sandra uit Genk zegt good morning. Veel te vroeg om te beginnen, maar we maken er het beste van. En Peggy uit Nienhoven zegt niet kunnen slapen, dan maar naar Q luisteren vanuit het ziekenhuis in Jetten. Fijne woensdag allemaal. Heel veel beterschap, Peggy. Berichtje van Jelle.
2: Goedemorgen.
0: En nog een berichtje van Bart.
3: Bessen. Goedemorgen.
0: Hallo.
3: Nou, wanneer kunnen we ons kweeën en een dag zit er al op, hè.
0: Succes.

0: Foute 128. Maar dan heel traag.
1: Elke ochtend tellen we af. Gisteren nummer 97, vandaag dus nummer 96. En daarvoor moet ik terug naar mijn studententijd. Het jaar 2007. Ik weet nog waar ik was. Ik studeerde in Brussel en ik was op een feestje. En de DJ was best wel een foute DJ. En hij draaide... Jij bent zo, van Jeroen van der Boom.
0: Nummer 96.

gisteren in de namiddag op bezoek bij mijn vader. Die is nu 1,5 jaar met pensioen, dus meestal wel thuis. En mijn vader zat in de living op de grond aan de salontafel. Hij heeft een salontafel laag tegen de grond, lage salontafel van glas. En beelden van vroeger kwamen terug, van toen ik nog thuis woonde, dus echt al lang geleden. Vroeger zat mijn vader ook aan die salontafel op de grond. Zijn nagels te knippen op die tafel. En met nagels bedoel ik alle nagels, ook zijn teennagels. Heb ik altijd heel vies gevonden. Nagels knippen in de woonkamer heb ik nooit begrepen. Doe dat toch in de badkamer. Teennagels vliegen overal naartoe. En hij zat daar dan meestal 's avonds in zijn pyjama, dus dat zag er allemaal zo wat vies uit. Goor, zijn nagels te knippen boven een salontafeltje van glas. Ik ben vandaag op zoek naar gelijkaardige verhalen, gezinsleden die vieze dingen doen. Vertel me jouw verhaal over jouw gezinsleden die echt goor zijn. Nu in de Q-app, dankjewel.

0: Self-aware, Temper City, 3:05. Eloïse uit Ieper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gore gezinsleden, daar hebben we het over vandaag. Wat doen jouw gezinsleden die echt vies zijn?
1: Oh, oh ja, hoor, ja, ik vind het al vies. Met de oudste zoon kan dat even goed. Ja, we eten ook vaak aan het salontafeltje voor de televisie, omdat dat ons enige tv-moment is. Dat ik vroeg ga slapen. En ik kwam dan ook zo goed, maar zijn tenen had ze afbeten.
0: Hé, hey, wat? Ja. Met zijn vinger? Ja, ja, ja. Niet met een schaar of met een nagelknipper?
1: Nee. Ja, toen een kindje. Maar ja, dan zit hij met zijn tenen in zijn mond. En allee, ja, ho. Hij beet dat dan af met zijn... En dat vind ik echt vies. Dat vind ik... Ja. Ja. Dat, ja.
0: Wacht even.
1: Hoort niet.
0: Maar, hoe oud is hij?
1: Hij wordt 10.
0: En ja. Hij kan zijn tenen in zijn mond steken en dan gaat hij op zijn teennagels zitten sabbelen?
1: Maar ja, ja, hij beet ze af. Echt, ja, ja, ja, ja. Dus niet dat hij op zijn teen sabbelt, maar hij beet echt zijn teennagels af.
0: En ja, goor, ja, goor. Nu, de gore verhalen hoeven niet allemaal te gaan over teennagels en salontafels. Het mag van alles zijn. Maar ik vind dit wel echt nog een goorder verhaal dan mijn vader. Oh.
1: Okay. Ja, vies.
0: Ja, vies, ja. Vies. Dankjewel, Eloïse, voor het verhaal. Fijne ochtend.
1: Fijne ochtend. Yo.

0: Love you, babe.
1: Gore verhalen over gezinsleden, vieze verhalen over gezinsleden. Glenn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We blijven nog even over nagels praten en salontafels. Jouw broer deed dat ook.
2: Ja, nu niet meer, denk ik. Hoop ik. Maar vroeger als kind, ja, lukte dat.
1: Die stak ook zijn tenen in zijn mond, zoals de zoon van Eloïse van daarnet. Oh.
2: Ja, inderdaad.
1: Nu moet ik jou vertellen, ik was vroeger misschien ook wel het gore gezinslid. Ik heb vroeger heel veel neus gepeuterd. En, en het is natuurlijk een beetje vies om dan alles wat je uit je neus haalt in je mond te steken. Dus dat deed ik niet, want dat vond ik zelf ook vies. Okay. Maar dan moet dat snot natuurlijk wel op een andere plek terechtkomen. Jongens, de zetel in de woonkamer hing vol, hoor. Dat vonden mijn ouders ook niet zo leuk, denk ik.
2: Nee, ik denk dat een ander doel dat deed. Gewoon opeten bedoel ik dan.
1: Ah, oké. Okay. Dat vind ik dus zelf heel erg hoor. Jawel. Dankjewel, Glenn. Fijne ochtend. Salut.
2: Goedjes.
1: We gaan nog even naar Wim. Dag Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey Wim, vertel eens een goor verhaal over een van je gezinsleden.
3: Ja, klopt. Mijn dochter die heeft nog de gewoonte om te smakken tijdens het eten.
1: Jouw dochter smakt tijdens het eten, dus zij eet met haar mond open, dat bedoel je?
3: Wel. En zo wordt de geluid nog van echt het smakken, hè.
1: Ah, daar kan je echt wel kippenvel van krijgen, hè, als dat gebeurt.
3: Ja, inderdaad. Mijn onkel deed dat vroeger, en was zo van,
1: Ik had een onkel vroeger, en op familiefeesten, die stak zijn mes in de chocopot, en dan likte hij zijn mes af, en dan ging dat mes opnieuw in de chocopot. Op familiefeesten, en we zaten daar met meer dan 20 mensen rond die tafel.
3: Oh, lekker.
1: Ja, nee, niet lekker. Nee, maar dat van dat smakken van je dochter, dat moet je haar wel afleren. Zo met je mond open eten.
3: Ja, dat klopt. Daar zijn we ook mee bezig.
1: Er is iets mis met de kaakgewrichten van mijn moeder. En als ze bijt, dan maakt dat heel veel lawaai. En dat vind ik zo'n vreselijk geluid. Zo... Dat vind ik echt niet aangenaam. Oh nee. Oh, daar kan ik echt ook kippenvel van krijgen. Dankjewel Wim voor het verhaal en een heel fijne ochtend, man. Salut, hè.
3: Oké.

Burke en Bromance in de vroege ochtend. Een hele goede morgen. Het is woensdag vandaag, 14 oktober 2026. Vandaag is de laatste dag van het bezoek van koning Filip en koningin Mathilde aan Kazachstan. Ze waren daar als eerste vorstenpaar uit het Westen ooit. Als je vandaag jarig bent, dan ben je samenjarig met Usher, bekend van Yeah!

begint vandaag. Dat gaat door in Shanghai in China. Shanghai loopt 6 uur voor op België. Dus de wedstrijden vallen bij ons rond de middag. En zondag, 's nachts en in de vroege ochtend. Vanmiddag kan je terecht om 12:30 op VRT Canvas. Maar de Belgen die zijn al begonnen. Daarnet om 16:30 zijn de vrouwen begonnen aan de kwalificatie van hun ploegenachtervolging. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja.

vraag mij af of daar iets te beleven valt in Kazachstan, waar de koning en de koningin nu zijn. Een vriendin van mij zei vorige week dat ze ook op reis gaat naar Kazachstan binnenkort. Maar ik weet daar dus niks over, hè? De hoofdstad van Kazachstan bijvoorbeeld. Ik heb echt geen idee, hè?

hoofdstad van Kazachstan is Astana. Ik heb het net opgezocht, had ik echt nog nooit van gehoord. Ik meen het, hè? Geen idee. Astana. Volgend weekend is er een feestje in de AFAS-dome, want Milk Inc. bestaat 30 jaar en dat gaan ze vieren. En naar aanleiding van die verjaardag hebben we bij Q een podcast gemaakt over de geschiedenis van Milk Inc. 30 jaar Milk Inc., zo heet de podcast en is echt een luistertip, hoor.

0: Vijf uur, goedemorgen, het nieuws krijgen van Bart.
1: Goedemorgen. Club Brugge heeft gestunt in de Champions League. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer. Kapitein Hans van Aken is trots.
2: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten, of toch proberen te zetten. Natuurlijk doen ze dat vaak wel goed met hun spitsen. Die stevig op hun benen staan en ook goed afleggen, veel lopende mensen daarna. Maar we hebben nog een bal op de lat, nog een bal op de paal. Dus er waren nog wel mogelijkheden.
1: Een domper dan weer voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Ze zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nogthans de heenwedstrijd gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. We krijgen een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden.
3: Music. Vincent van Geel.
0: Banners heeft liefde te veel en zoekt iemand om het aan te geven. Someone to you, nu in de vroege ochtend van Q.

Teddy Swims heeft een nieuwe single en die hebben we tot de Q-topschijf gebombardeerd. Je hoort hem straks. Hij zegt, de perfecte man bestaat niet. En dat zou ik toch durven tegenspreken. Spreekt voor weigen, Teddy. En nu gaan we samen allemaal zingen van er zijn meer mensen wakker dan je denkt.

0: Koning Filip en koningin Mathilde zijn in Kazachstan. Vandaag is de laatste dag van hun staatsbezoek. Maar ik zei daarnet voor het nieuws van 5 uur dat ik niks weet over Kazachstan. Ondertussen ken ik de hoofdstad, Astana. Heb ik gegoogeld, ja. Luc uit Bilzen-Hoesselt, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hey Luc, wat weet jij nog van Kazachstan?
1: Allee. Borat komt toch vandaan?
0: Ah ja, Borat. Dat is waar. Is die van Kazachstan? Ja, met de bekende Borat badpak. Ja. Dat heb jij nog nooit gedragen, toch, hè, Luc?
1: Nee. Dat was snap te ver.
0: Ja, snap ik. Merci, hè, Luc.
1: Ja, dag, hè.
0: Ook even naar Omar uit Antwerpen. Dag, Omar. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Vincent.
0: Jij weet ook nog iets over Kazachstan?
2: Ja, de wielersploeg van het wielrennen. Astana, dat is ook van Kazachstan eigenlijk.
0: Ah ja, natuurlijk, want dus de hoofdstad heet ook Astana van Kazachstan. Dus de wielerploeg Astana komt uit Kazachstan.
2: Ja.
0: Goed, heb ik dan ook alweer bijgeleerd. Dankjewel, Omar.
2: Alles graag gedaan.
0: Yo. En ook nog even naar Jana uit Wervik. Dag Jana, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jana, waar ben je geboren?
3: In Kazachstan.
0: In Kazachstan ben je geboren, echt. En heb je daar lang gewoond dan?
3: Ik zat in een weeshuis.
0: In de wat?
3: Ik ben dan in een weeshuis. Ik ben
0: in een weeshuis.
3: Van mijn 6 jaar geadopteerd dan geweest.
0: Oké, en dan ben je naar België gekomen? Want dan ben je geadopteerd door Belgische ouders.
3: Ja.
0: En hoe was het leven in Kazachstan? Weet je daar nog iets van?
3: Ik weet er niks meer van.
0: Nee, snap ik. Dat is lang geleden ook. Wellicht, hoe oud ben je nu?
3: 28,
0: oké.
3: Ik ben van mijn 6 jaar in België.
0: Oké, en weet je ongeveer waar in Kazachstan je geboren bent?
3: Dat noemt Uskaminigotsk in Kazachstan.
0: Kan je het nog eens herhalen?
3: Uskaminigotsk.
0: Ja? Ja, oké. Okay. Dat is moeilijk. Kan je een beetje Kazachs?
3: Nee, dat was Russisch, maar ik weet er niks meer van. Dus.
0: Ik heb het net even opgezocht. In Kazachstan zijn er 2 hoofdtalen. Het Kazachs is de officiële staatstaal, maar het Russisch fungeert als officiële taal voor communicatie en administratie. Oké. Okay. Dus er bestaat wel degelijk een taal die ook het Kazachs heet.
3: Wat?
0: Ja. Maar goed, je weet er niks meer over, dus daar hebben we dan ook niet zo superveel aan. Maar ik weet nu al wel meer over Kazachstan dan 10 minuten geleden, dus daar ben ik heel blij om. Dankjewel, Ayana.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
0: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Dit is

Teddy Swims en Perfect Man. De prijzen van de benzine en de diesel zijn superhoog. En dus hebben Maarten en Dorothee een idee. Het heeft iets te maken met de Frank de Weerman, maar ik snap het niet zo goed. Dus, Dorothee.

0: Dag liefje, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Beste vroege vrienden Dorothee in de studio, goed geslapen?
1: Ja, eigenlijk wel, maar ik word altijd wakker en ik denk dat het een weekenddag is.
0: Oei.
1: Het is al elke dag deze week dat ik denk, zondag vandaag. Maar het is niet, ja, nee. Kijk.
0: Gewoon, wat is het, woensdag?
1: Woensdag zeker, hè? Dus ja.
0: Ik hoorde jullie gisteren iets zeggen over tanken en over Frank de Weerman in de ochtendshow. Waar ging dat over?
1: De prijzen aan de pomp in de tankstation zijn superhoog, al een tijdje. En we dachten, ja, daar moeten we iets aan doen, hè. Dus Weerman Frank, die wordt morgen Frank de Tankman. Echt een nieuwe superheld die zijn intrede doet. En hij gaat opduiken aan tankstations. En als je het geheime wachtwoord kent, dan tankt hij jouw auto misschien gratis vol.
0: Oh, dat is steken het. Jullie ook echt hem in een superheldenpak?
1: Ik kan daar nog niet zoveel over vertellen.
0: Maar het zou
1: kunnen dat we in de loop van de ochtend wel Frank zijn outfit in primeur aan hem gaan voorstellen. Dat zou kunnen.
0: Hoe kan je deelnemen?
1: Maar gewoon, je moet niks doen. Dus het is het makkelijkste spel ooit. Je moet gewoon niks doen. En mocht je Frank tegenkomen, dan moet je het wachtwoord kennen.
0: Ah, oké. Okay. Wat is het wachtwoord?
1: Oh, hij heeft het gisteren verzonnen. Wat was het nu weer? Straalstroom.
0: Oh,
1: het is
0: okay.
1: een weerterm. Ja.
0: Dus morgenochtend, straalstroom, wachtwoord als je Frank de Tank man tegenkomt.
1: Voilà, exact. Zo simpel is het.
0: Tof. Dat was het. Dankjewel.
1: Ah, daarvoor moest ik komen.
0: Ja.
1: En hier is geen taart of koffiekoeken of...
0: Yes.
1: Mai. Het is een triestige show eigenlijk.
0: Allee, let's go. Let's go.

shit, ik wou nog vragen aan Dorothee. Het wordt mooi en zonnig weer vandaag en ik wil graag naar Pumpkin Mania aan het kasteel van Groot Bijgaarde. Dat is een soort van pompoenfestijn. Perfect voor de tijd van het jaar, maar ik zal daar straks vragen of ze met mij op date wil deze namiddag.

0: 6. Nicky, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wil jij even goedemorgen zeggen tegen de volledige mensheid, Nicky?
1: Goedemorgen aan heel België. Geniet van jullie dag. En tot de volgende.
0: Dat zijn heel erg mooie woorden.

heb zometeen twee kijktips. Het is te zeggen, eigenlijk maar één kijktip, want die andere kijktip is niet echt een kijktip. Ik bedoel, geen tip. Het is eerder, de film bestaat, dus ik geef het mee, maar ik zou hem zelf niet gaan kijken.

0: 7 over half 6. Goedemorgen, het is woensdag 14 oktober 2026. Als je jarig bent vandaag, proficiat. Je bent samenjarig met Winnie de Poel. Winnie, de malle ouwe beer, wordt 100 jaar vandaag. Op 14 oktober 1926 werd het eerste boek gepubliceerd. En dat is vandaag exact 100 jaar geleden. Mooi, hè? Ik vind het een leuk melodietje, maar ik ga toch dit doen. Want vanaf vandaag in de cinema De Club van Sinterklaas, Paniek in het Pietendorp. Een nieuwe film over Sinterklaas. Het is een Nederlandse film, maar omdat ze ook graag wat kijkertjes willen in Vlaanderen, speelt Camille ook mee. Maar naar mijn gevoel zet je de kinderen deze namiddag dus beter gewoon voor tv, want op streams kan je vanaf vandaag kijken naar Avatar Aang, The Last Airbender, een nieuwe film over Avatar. Heel veel fans kijken daar naar uit. Ik heb zo die live action gezien op Netflix. Vond ik heel tof. Maar dit staat dus op streams, de nieuwe film over Avatar. En anderhalf jaar geleden was er die student gynaecologie die schuldig werd bevonden aan verkrachting, maar toch geen straf kreeg. Acid, die heeft daarna op YouTube de naam van die student openbaar gemaakt. En vandaag oordeelt de rechtbank over zijn straf. Dus de straf van Acid om dus die naam openbaar te maken. En ik dacht dat de nazomer vorige week was geëindigd, maar blijkbaar toch niet. Dit is wat Bart daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: We krijgen een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden.

Vanaf vandaag dus in de cinema een nieuwe Nederlandse Sinterklaasfilm. Ik ben niet zo'n fan van die Nederlandse Sinterklaasfilms. Ze zijn altijd te druk, te groot, te veel pieten. Ik ben wel fan van de Vlaamse Sinterklaas. Die is gezelliger, alles is rustiger en grappiger. Absurd ook. Pas beter bij wie wij zijn. Maar goed, als je op zoek bent naar pepernoten en amandelstaven. Vanaf vandaag dus in de cinema.

0: Amy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat ga jij doen?
1: Wij gaan zaterdag gaan kijken naar de Club van Sinterklaas.
0: Ah, naar de film. Naar de Nederlandse Sinterklaasfilm. Vind jij die wel goed?
1: Wij doen die al 4 jaar.
0: Ja, want dat is echt zo goed als elk jaar komt er een film van uit, hè?
1: Ja.
0: En de kinderen vinden dat leuk?
1: De kinderen vinden dat geweldig. Bijna heel het jaar door staat in de auto de Club van Sinterklaas op.
0: Ik ben heel blij dat er fans zijn. En Camille doet mee, hè, dit jaar?
1: Ja, het doet ieder jaar een Belgische artiest.
0: Nee. Oh, fijn. Oké, heel goed. Ah, goed. Ik ben blij dat er ook een tegenstem is voor mijn negativisme. Een positieve stem. Dankjewel, Amy.
1: Belletje.
0: Yo. Ik lees zo meteen zoveel mogelijk berichten voor in 1 minuut. En dus is er veel meer kans dat je bericht op de radio komt. Dus jouw goeiemorgen kan je sturen vanaf... nu. Voilà, vanaf nu begin ik te tellen. Dus yes, yes, yes.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Francis uit Jabbeke zegt: goedemorgen Vinnie, ik heb gisteren mijn vrachtwagenrijbewijs behaald. Ik ben er super trots op. Britt uit Oudsbergen zegt: goedemorgen vrienden van de vroege ochtend. Iedereen een fijne woensdag. Ik ben al onderweg naar mijn patiënten. Siebe uit Roeselaren zegt: goedemorgen vanuit slagerij Koen en Veerle in Roeselaren. Iemand uit Linter zegt: goedemorgen Daisy vanuit Zuid-Leeuw. Ik ben al op zorgronden voor de patiënten. Nathan uit Gerardsbergen zegt: hey, ik ben onderweg naar huis en ik heb mijn ouders net afgezet op Zaventem. Sophie uit Aalter zegt: goedemorgen onderweg naar huis vanuit Rijssel. Mensen afgezet die op reis vertrekken en nu terug naar Aalter. Laura uit Aarschot zegt: goedemorgen, ik ben klaar voor stage dag 3. Annette uit Beveren zegt: goedemorgen aan alle vroege Q-luisteraars. Michael uit Wachtenbeke zegt: goedemorgen Siebe, Brugge heeft gewonnen. Love you, papa. Paul uit Dessel zegt: goedemorgen Vinnie, in vrachtwagen met mijn stiefzoontje. Stefanie uit Haaltert zegt: goedemorgen Vinnie, terug de baan op om patiënten te gaan verzorgen. Groetjes aan mijn collega's van thuisverpleging Zorgeloos in Nienhoven. Kijk, en zo zit de minuut er alweer op, hè. Zo meteen Maarten en Dorothee. Ik heb grote verwachtingen voor vandaag. Mooi bruggetje naar Sienna Spyro en Great Expectations.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Een hele goede morgen. Het is bijna 6 uur. Al ja, bijna. Laat ons zeggen, nog 20 seconden exact en dan is het 6 uur. Maar Delphine is wel al klaar om haar nieuws te lezen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Club Brugge heeft gestund in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tressol scoorde 3 keer voor Club Brugge. Kapitein Hans van Aken is dan ook heel trots.
3: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten. We hebben nog een bal de lat, nog een bal de paal. Er waren nog wat mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Die dingen, dat het echt een heel open wedstrijd was. Goed overleefd, goed uitgespeeld. Mogen gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
2: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan over Russische militaire dreigingen of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet gereageerd. En Europa wil duidelijkere regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd, omdat het te onduidelijk is wanneer zo'n bril foto's of video's maakt. En dus kan er ook misbruik van gemaakt worden. In sommige landen zijn die brillen daardoor zelfs al verboden op drukke plaatsen.
1: Ja, sorry, ik vind het een grief. Ik vind het echt heel handig.
2: En van wie maak je allemaal foto's en video's?
1: Ja, ik heb twee, hè. Ik heb 1 zonnebril en 1 gewone. Ja, ik vind dat fantastisch. Ik kan echt zo kijken naar toneeltjes van mijn kinderen en tegelijkertijd dat filmen. Ik kan mee op een trampolinepark. Dat ga ik nu ook niet meer doen, want dan ben ik precies zo'n creep. Maar dat is wel echt mega fijn om zo een springkasteel af te gaan samen met je kinderen en dat zo POV, point of view, te filmen. Dat is... Ja, en als ik met de hond ga wandelen, dan kan ik een podcast luisteren en tegelijk nog horen wat er rond mij gebeurt, want dat zit zo in uw oorbeentjes hier bovenaan. Ja, ik vind dat echt tof. Maar ja, het is frowned upon, hè.
2: Dus, we zullen het zien, hè, wat er van regels van komt.
1: Even zeggen dat ik dus geen creep ben. En dat je dat ding duidelijk ziet flikkeren als ik aan het filmen
4: dat
1: ben.
4: Dat is wat creeps altijd zeggen. Ja. Ik ben geen creep.
1: Ah, ja, tuurlijk, ja,
4: maar ja,
1: je
4: zo
1: kan niet winnen, hè.
4: De creeps niet van de
1: niet-creeps
4: onderscheiden. Ja,
1: ja. Allee, ja. Goed, het weer.
2: Blijft droog vandaag. Eerst nog kans op mist, daarna vrij zonnig en tot 20 graden. En morgen ook zacht, 22 graden. En ook dan blijft het droog.
1: Ah ja, sorry natuurlijk. Je moet nog wel zeggen dat er geen files zijn, zeg maar.
4: Maar ja, je hebt het al gezegd, dus.
1: Oké. Okay.
5: Music. Maarten en Dorothee.
1: In het koninkrijk van de angst is hij royalty. Cameron Whitcomb, goedemorgen.

0: Soms lijken dingen uitzichtloos. Maar weet dan, it's gonna be okay.
1: Het is woensdag 14 oktober.
2: Heel bizar nieuws op de voorpagina van het laatste nieuws. Een Russisch oorlogsschip vaart al maanden voor onze kust. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het is een zwaar bewapend fregat met 210 militairen aan boord. Waarschijnlijk moet dat schip ervoor zorgen dat ons land en ook andere NAVO-lidstaten geen schepen van de Russische schaduwvloot meer binnenvallen in de Noordzee. Minister van Defensie, Theo Francken, die reageert ook. Die zegt, ja, wij doen in België natuurlijk aan defensie. We zijn niet offensief. En Rusland buit dat ja ook wel maximaal uit. Ze weten ook van, ja, België, dat zijn geen zotten die ineens bij het kleinste ding gaan aanvallen. Dat gaan die niet doen. Die gaan vooral defensief reageren. Maar de vraag is natuurlijk, ja, hoe ver kunnen ze dan gaan? Want de Belgische defensie zegt ook wel, we gaan ons wel niet laten intimideren. Ze moeten ook niet te ver gaan. Wat is dan te ver? Wat is daar precies aan de hand? Ik vermoed dat dat ook nog wel verder uitgezocht dan wordt. Wat het plan precies is van dat Russisch oorlogsschip.
0: Wordt
2: dat
0: daar niet blij van, hè?
2: Maanden voor onze kust dus blijkt te varen.
0: Nee, heel complex. Ook in Vlaanderen krijgt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher opvallend veel steun. Vind je dat niet altijd lullig klinken, dat soort berichten, als je net over de Russische dreiging praat? Dat je dan zegt, goed, nu naar de orde van de dag, de BTW. Van 21 naar 22. Oh.
2: Maar natuurlijk, snap je, dat zo kan je alles relativeren. Hè? Ja, want er is altijd iets dat erger is. Hè? Er is altijd nog iets dat nog veel erger is. Dus ja.
0: Ja. Uit de Stem van Vlaanderen blijkt dat 72% van de Vlamingen niet gehinderd door gebrek aan dossierkennis Boucher gelijk heeft in zijn strijd tegen de BTW-verhoging. Misschien bestaat er dus echt wel een markt voor een Vlaamse MR. Er is wel een maar. Vlamingen vinden ook wel dat je een compromis moet kunnen sluiten. Dat je niet om je gelijk te willen halen de regering moet doen vallen. Dus ja, het is... Het ziet er eigenlijk minder en minder goed uit. Hè.
2: Wat de begroting betreft, of ze nog een akkoord gaan vinden. Ja.
0: De Wever gaat zich niet laten doen, Boucher gaat zich niet laten doen en dan wordt het echt gevaarlijk natuurlijk. Hè. Dus ja, we gaan het zien.
2: Onze klachten worden steeds langer doordat we ze vaker met AI schrijven. Klantendiensten merken dat op. Ze hebben er ook vaak veel meer werk aan, omdat niet alle argumenten relevant of juist zijn. Bijvoorbeeld de Vlaamse Ombudsdienst die lanceert nu een AI-prompt die klagers kunnen gebruiken. Maximaal 1 A4'tje, geen verzonnen wetten of feiten en kort, duidelijk en beleefd geschreven. Ik vind dat ook wel een stap dat je zegt van, kijk, als je wil klagen bij ons, je mag het met AI doen, maar please gebruik onze prompt, zodat het een beetje overzichtelijk blijft.
0: Ja, ik doe ook al mijn klantendienstdingen met AI, dat is te logisch, hè. En die AI van de klantendienst, die antwoordt dan terug en dan is het opgelost, dus dat is gemakkelijk. Twee AI's die met elkaar praten. Dat is echt al zo gebeurd bij mij, dat ik denk, vroeger dacht ik, ik begin er niet aan. En nu denk ik, weet je, los het op, enter. En dan ga ik ondertussen iets anders doen. En dan krijg je een antwoord terug van een AI en dan is het opgelost. Voor mij is het oké. Ik ben er helemaal content mee. Het mirakel van Milaan. Club Brugge heeft met 3-4 gewonnen van Inter. Aster zat in het stadion.
3: Nog eens kijken hier. Dat is 100% strafschop. Hier komt Rizzoldi. Oh, la la la la la la la la. Ja, Nicolo. Op die manier hoefde het nu ook niet. Forbes wil in de rug gaan en is erbij. Oh, wat een blunder. En wat een kans. En de goal voor Nicolo Rizzoldi. Soms vallen geschenken uit de hemel. Kan zij eens iemand vinden? Jazeker. Forbes kan er blijven en scoren. Nee, maar Rizzoldi wel. Is dit zijn moment, Verbandje? Ja, jongen!
0: Ja, jongen!
3: Ja. Romeo doet het voor club! Het is 2-4!
0: Ik zag hem nog bij David Guetta, hij wees naar mij en hij zei tegen Mechelen, is dat nu niet die gast van Q-Music? Jawel, en nu scoort hij tegen Inter Milaan in de Champions League. Het is ongelooflijk. Het kan allemaal. Club Brugge, ze doen het toch maar. Een van de grootste stunts in de geschiedenis.

0: eerst en graag wil doen.
1: Ik denk inderdaad wel, want het komt altijd heel proper uit. Dus ik denk inderdaad dat ze wel een beetje research doen.
0: Echt, zo iemand uit het publiek halen, dat is mijn ergste nachtmerrie.
1: Ja?
0: Zo, ik zou echt niet willen dat ik dat...
1: Als je dat niet kijkt, hoe kan dat? Als je dat toch mega, zo naast een Jason.
0: Nee.
1: En dan alle...
0: Nee, echt, echt niet. Maar de volgende keer dat we ergens samen zijn, zal ik uw hand omhoog steken dat ze mogen komen halen.
1: Dan moet ik eerst nog wat oefenen. Het is woensdag vandaag, dus Born en Arne trakteren op een kraakverse Q-musical. Die laten ze rond 7:45 aan je horen.
0: Een nieuwe dag, een nieuwe portie weetjes. Solange uit Zoutleeuw, die gooit nooit de korsten van haar brood weg. Die komen nog voor iets anders heel goed van pas. Ze legt het uit rond 7:15. En jouw weetje blijft natuurlijk ook heel welkom in de Q-app.
1: Er is trouwens echt iets dat je echt moet weten... om een pijnlijk moment morgen te vermijden. Wij willen nu daarvan besparen. Laten we dat regelen na Skinny Love. Birdie komt eraan.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Heroes World, België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imoscoopman!
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
14: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Skinny Love. De prijzen in de tankstations blijven hoog, dus roepen wij de hulp in van...
1: Frank, de tankman.
0: Je hoort hem elke dag in onze show. Hij voorspelt het weer. Maar morgen brengt de wind hem misschien wel naar het tankstation in jouw buurt.
2: Zijn naam is Frank de Tankman. Verschijnt hij plots in vol ornaat aan je auto, aan het tankstation, dan doet hij jouw auto misschien wel gratis vol. Hoe kan je meedoen? Ja, het is eigenlijk gewoon een toevalstreffer, maar één ding is wel belangrijk. Je moet het wachtwoord kennen.
0: Frank,
3: ja. Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Jij ging er eens over nadenken. Wat is het wachtwoord geworden?
3: Straalstroom.
2: Ja, maar alleen maar Frank. Maar ben je daar nu al zo lang over aan het nadenken? Ja, ik zie Lieven uiteraard, Lieven Scheire, enthousiast knikken.
4: De straalstroom, prachtig weerfenomeen dat heel veel verklaart, ja zeker.
3: Ja, voilà, het is dat. Iedereen kent toch wel, of heeft toch al gehoord van de straalstroom?
2: Nog nooit van gehoord.
0: Ja, maar jawel.
4: Nee, zeg, de straalstroom.
0: Vanochtend moeten wij Frank zijn outfit voor morgen nog laten zien. Maar voor nu onthoud het wachtwoord dus.
2: Straalstroom.
0: Straalstroom, ja, inderdaad.

0: Miles Smith. Zondag dus in Forêt Nationale. Maarten en Dorothee. Elina uit Willebroek, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
2: Ja, je hebt nog een vraagje over Frank de Tankman, de superheld die morgen door Vlaanderen vliegt.
1: Ja, exact. Ik vroeg me af of dat Frank de Tankman ook eigenlijk tankt aan de laadpaal.
2: Ah.
0: Maar ja, maar ja, maar ja, maar de elektriciteit is niet zo duur als ook gaar met die mensen. Met diesel en benzine. Ah nee, dat is nu toch waar, hè?
1: Oké, dan helaas. Dan. Nou, maar het is...
2: Abba, je geeft heel snel op, Elien.
1: Ja.
2: Nee, maar het is wel iets voor in het achterhoofd. Hè. Stel dat we Frank de Tankman nog eens uitsturen. Ja. Zouden we dat bijvoorbeeld kunnen doen op het moment dat de elektriciteit aan woekerprijzen staat?
1: Dat
2: zouden we kunnen doen.
1: Ik vind dat een heel goed idee.
2: Voilà. We schrijven het op, Eline. Wat brengt jouw dag vandaag nog?
1: Helaas werken. Dus niks aan te doen.
2: Wat doe je van werk?
1: Ik ben zelfstandige voor eigenlijk als verpleegkundige in het klinisch onderzoek. Geneesmiddelen onderzoek en dergelijke. Dus,
2: Maar en waarom zeg je, helaas is het niet zo'n leuke job?
1: Jawel, maar het is ook wel eens fijn om gewoon een beetje vrij te hebben natuurlijk.
0: Ja, je bent toch zelfstandige? Ik kies dat toch zelf?
1: Ja, maar als zelfstandige is dat moeilijk, hè, dat je vrij nemen.
0: Dus eigenlijk als zelfstandig ben je net niet zelfstandig en moet je net luisteren naar de klanten. Dat is eigenlijk...
1: Op zich, ja. Voor klanten is dat natuurlijk niet zo fijn als een best niet komt.
0: Ze rekenen op jou. Ik snap het.
1: Absoluut. Dus,
0: en dan kunnen wij ook nog eens geen elektriciteit.
1: Ja, ook dat
0: iedereen
1: nog.
0: Is tegen u.
2: Van een vreselijke dag.
0: Vreselijk.
2: Maar kijk, het zal moeten. Eline.
1: Ja, ik sta aan te doen.
2: Salut, hè.
0: Tada.
1: Bye.
0: Vol goede moed, Delphine. Bart De Wever herneemt zijn begrotingsgesprekken.
3: Dat weet HLN inderdaad, ja. En wij weten dus, De Wever zoekt 10 miljard om de begroting in evenwicht te krijgen. Overleg met alle regeringspartijen vorig weekend toonde dat het water nog te diep was en er tegen de deadline van gisteren geen akkoord zou gevonden worden. En vandaag zit de premier dus één op één weer samen met zijn vicepremiers over waar hij zou kunnen besparen. Het is nog niet duidelijk wanneer ze dan klaar zijn om weer met alle partijen samen te zitten. En dan naar die straffe stunt van Club Brugge in de Champions League. Voetbalclub won op het veld van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi bracht club na een half uur op voorsprong en hij maakte ook een hat-trick. Hij scoorde ook de tweede en de derde goal. En Romeo Vermand maakte dan de vierde in de 87ste minuut. Coach Ivan Leko zei achteraf dat club veel kansen kreeg, Inter ook, maar hij was vooral trots dat club ze kon afmaken. We moeten nu genieten, zei hij nog, en dat dit groot is voor het Belgische voetbal. En het weer blijft droog vandaag. Eerst nog mistig, straks vrij zonnig en tot 20 graden.
0: Ik heb dat zoiets nagerekend. Hoeveel is dat eigenlijk per Belg? 10 miljard. Ja, dat is €842. Dat is veel geld, hè?
2: Dat is heel veel geld.
0: Dus als bij First en met 5. Dus bij mij is dat dan €4.213 dat ik extra moet.
3: De Wever ziet
0: opleggen.
3: Er niet graag komen.
0: Ja, maar ja, dat is toch zot eigenlijk. Dus om wat te zeggen, hoeveel geld dat eigenlijk is per Belg, hè? Dus iedereen, hè? Ook alle kleine kindjes. Ah. Ja, dat is veel geld.
2: Op dit moment 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring tussen Merksem en Berchem. Daar is een ongeval gebeurd, je moet 20 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen, E313, tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, een kwartier extra.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
5: Dorothee's Doordenker.
2: Twijfel is de vijand van vooruitgang.

0: echt zo wat gebrainwashed door al die muziek. Ik heb echt zin om naar dat stuk van Amerika te gaan, zo, met een cowboyhoed. She's from Texas, I can tell. En dan even naar Tennessee.
1: Zo. Ah, kan toch? Moet je dat doen, hè?
0: Maar ook met zo, door te kijken naar Yellowstone en Landman, zo al die reeksen. Dat je denkt, van, dat is toch een stukje van de wereld dat je toch eens gezien wil hebben.
1: Je wil eigenlijk ook zo'n erf, een cattle, dat je dan zo met paarden moet gaan zitten samendrijven, zo koeien en al. Dat is wat je wil.
0: Ook, ik wil me ook kleden zoals die mensen. Oh, met van die hoeden.
1: Ja, alle verbetering is welkom natuurlijk.
0: Zo, kogels gaan kopen in de supermarkt. Zo.
1: Maarten.
0: Chills in Texas, zaken tuil. Maar zo iets voor een week, hè. Gewoon om dat zoiets mee te maken. Zo.
2: Snap je wat ik bedoel?
1: Nee. Maar, allee ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik snap niet dat je het zou willen.
0: En melk kopen in zakken van 2 liter. Zo.
1: Ja, ja.
0: Very American.
1: Ja, en stemmen op Donald Trump.
0: Yeah,
1: Trump, ja.
0: Ja.
1: Trump,
0: great again.
1: Potato, potato. Wat lijkt logisch, maar heb jij nog maar net ontdekt? Elke dag rond deze tijd mag je dat delen in de Q-app. Lieve Scheire, die heeft ons gisteren overstelpt met weetjes.
0: Ja.
1: Want we deden het Nerdland Weekoverzicht op verzoek.
0: En dus weten wij nu waarom mannen tepels hebben.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee!
4: Oei, wat is er?
5: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
4: Oei.
5: Ja, wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
7: Hörman. Zet de puntjes op de O.
6: Ontdek nu de Hörman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hörman.be.
8: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
9: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK. Durf twijfelen.
10: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
11: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
10: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
12: Q. Q Music.
13: Q sounds better with you.
14: Goedemorgen.
15: Goedemorgen.

0: zijn verjaardag vandaag. Ik vermoed dan dat hij dat doet met een pot honing.
1: Nee, maar dat is moeilijk, ja. Want die blijft er hetzelfde uitzien.
0: Ah, natuurlijk, die veroudert niet. Hoe oud denk je dat de schattige beer vandaag wordt? Dus hoe lang bestaat die? Denk even na. Raad mee in de Q-app. Maar voor de duidelijkheid, je kan er dus niks mee winnen.
2: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
1: Ja, we zijn veel te weten gekomen de voorbije 24 uur. Want Lieve Scheire deed het Nerdland weekoverzicht op verzoek. Dus ja, heel veel wetenschapsvragen kwamen binnen in de Q-app. En Lieve had op al die vragen een antwoord klaar.
3: Haha, waarom hebben mannen tepels? Eigenlijk vrij simpel, omdat vrouwen tepels nodig hebben. En wij beginnen als embryo met hetzelfde bouwplan.
1: Ja.
3: Dus het is gewoon, ja, je kan zo soms producten kopen waar allerlei features aan zitten die je eigenlijk niet nodig hebt.
1: Zoals een auto, hè?
3: Voilà, maar het is
1: kan je
3: gewoon
1: soms knoppen hebben die niks doen, ja, omdat die in een hogere versie zitten.
3: Het is exact dat. Ja. Het zijn de knoppen die niks doen. Dus het is gemakkelijkst dat die embryo met één bouwplan begint en dan op het moment dat die moet een kant kiezen, onder invloed van testosteron en zo, dan gebeurt er van alles en die tepels die hangen er dan maar aan.
1: Ja.
3: Dat was al.
0: En zo leren wij dus elke dag weer iets bij, ook dankzij Solange uit Zoutleeuw. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt een leuk weetje, wij luisteren.
4: Ja, het is zo. Mijn mama vroeger die stak altijd een broodkorst in de bruine suiker. En dat zorgde ervoor dat de bruine suiker mals bleef. En het korstje dat werd hard. En dan had je nooit harde suiker. Want als je dat gewoon in de kast zet, dan wordt die suiker hard. En als je ze dan nodig hebt, ja, dan kun je er eigenlijk niet door. En vandaar dat wij daar altijd een broodkorst in steken.
0: Allee! Ja, want dat is inderdaad waar. Dat wordt heel snel zo'n klomp suiker gewoon, waar je dan zo stukken moet afhakken als je het goed wil gebruiken.
1: Met een vork zo in rammen, zo bam, bam, bam.
0: En doe je dat nu zelf ook nog? Gebruik je die tip nog van je grootmoeder?
4: Nog altijd. En soms geef ik die tip ook door, ook voor bijvoorbeeld kandijsuiker, juist hetzelfde. Ook een broodkorstje insteken en als je voelt dat die korst te hard is, dan steek je daar een nieuwe in.
1: Ja, want dat wordt toch slecht, zo'n broodkorst? Moet je toch om de zoveel tijd vervangen dan? Dat is sowieso slim.
4: Ja, bijvoorbeeld maandelijks of zo.
1: Toch? Oei, dat is niet veel.
4: Het is niet dat hij gaat beschimmelen, want eigenlijk hij zuigt het vocht op uit de suiker en de korst wordt gewoon hard. En omdat bijna suiker steekt eigenlijk in een glazen bokaal, dus die is afgesloten, dus dan wordt uw korst eigenlijk niet beschimmeld.
1: Dankjewel voor deze huistuin en vooral keukentip. Ik vind het interessant, ik had dat nog nooit gehoord.
0: Als er zo nog eens iets in je hoofd springt, je weet ons te vinden, hè Solange?
4: Oké, zeker. Zullen we doen.
0: Fijne ochtend, salut.

0: Hen kan de mens altijd rekenen als hij een klein hitje nodig heeft. Lucas en Steve, All I Know.
1: De schattige gele beer met het rode t-shirtje is jarig vandaag. Hoe oud wordt hij? Veel gokjes in de Q-up.
0: Stefanie uit Tongeren denkt 65 jaar. Ricardo denkt 40 jaar. Joni uit Haaltert doet ook een poging. Hij stuurt Winnie bestaat 99 jaar. Nando uit Maldegem laat weten, hij wordt 100, als ik het goed heb.
1: Ja, dat is helemaal juist. Winnie de Pooh wordt vandaag exact 100 jaar.
0: Wow.
1: Het eerste boek over Winnie verscheen dus 100 jaar geleden. De schrijver, zijn zoontje, heette ook echt Christopher Robin. En de beer van Christopher was ook de inspiratie voor alle verhaaltjes. Die originele knuffels, ook van zo'n tijgertje en knorretje en zo, die kan je trouwens in New York zien, in een museum.
0: Wow.
1: Daar staan die echt, die beren. In het Nederlands is Christopher Robin natuurlijk Janneman Robinson, zo kennen wij hem.
0: Ja.
1: En in HLN vragen ze zich vanochtend af, hoe komt het dat Winnie zo'n groot succes werd?
0: Ja.
1: Ze denken, ja, de beer is eigenlijk verre van perfect en hij heeft daar ook vrede mee. Misschien is dat wel het geheim voor zijn succes wereldwijd.
0: En hij heeft geen broek aan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Een held die eigenlijk iedereen laat voelen dat het gewoon genoeg is en die van dag tot dag leeft.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Dat die schoonheid gewoon ervoor zorgt dat zoveel mensen zo'n fan zijn van Winnie de Pooh. Mijn favoriete stukje van Winnie komt uit die film waarin Christopher Robin ouder is. Ken je die?
0: Ik heb hem gezien. Dat was echt... Dat raakte me wel, die film.
1: Ja, want ik denk dat op dat moment ongeveer rond de 40 is, zoiets.
0: Ja.
1: Hij heeft een job en zo. En hij is eigenlijk de magie, de fantasie die je als kind hebt helemaal verloren.
0: Vreselijke job ook.
1: En in die film helpt Winnie de Pooh hem om dat eigenlijk een beetje terug te vinden. Hoe dat ging als kind, hoe je je dan voelde elke dag. En dit is het hele, hele, hele mooie einde van die film.
2: Christopher Robin, what day is it?
3: It's today.
2: Oh. My favorite day.
3: Mine too.
0: Oh, today.
3: Mine
0: ja.
3: too.
0: Favorite day.
1: Ik ga die echt nog eens kijken, die film. Die is zo mooi.
0: Ja. Er was eens een Zweed die niet zo goed Engels kon, maar wel goed liedjes kon schrijven. En dan dacht ik, heb een nieuwe hit. Wat een parel. Maar niemand wilde het liedje hebben. TLC niet, The Backstreet Boys niet, zangeres Robin ook niet. Wie wil er nu zingen over huiselijk geweld?
1: Oei.
0: Huiselijk geweld, dacht de Zweed. Oei, maar ik dacht dat Hit Me Baby One More Time gewoon wilde zeggen, schatje, bel me nog een keer. Britney Spears dacht, ja, van mij is het goed, ça va, ik wil het liedje wel. En haar leven veranderde compleet.

altijd als ik die videoclip zie, dan denk ik... Toen had ze nog geen idee wat er op haar af zou komen. Ze was 17 en ze was gewoon een meisje dat graag zong en danst. Dat is toch... Als je daarbij stilstaat... Britney Spears, Baby One More Time. Een voorsmaakje voor het Foute Uur. Elke dag van 9 tot 10 bij Q. Dat is natuurlijk ideaal aan het begin van jouw werkdag. Alex Warren.

0: straks om 7:15 bij Maarten en Dorothee.
1: Born en Arne presenteren Het Leven is Duur, de Q-musical.
2: Helemaal mee met sparen, maar minder met rente en koopkracht. Ontdek hoe goed jouw financiële kennis is met de grote HLN Geldtest. Doe mee op hln.be/geldtest of in de HLN-app.
3: Argenta vertaalt financiële taal naar mensentaal. Zo kun jij bewuste keuzes maken. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
6: Een hele goede morgen. Nieuws van 7 krijg je van Delphine.
7: Goedemorgen. Er ligt al maanden een Russisch oorlogsschip voor onze kust. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang met 210 Russische militairen aan boord, zegt collega Rob van Herk.
8: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
7: Die schaduwvloot is een groep Russische schepen die de Europese sancties wil omzeilen die ze kregen door de oorlog met Oekraïne. Premier Bart De Wever zit vandaag weer 1-op-1 samen met zijn vicepremiers over de federale besparingen op de begroting, dat schrijft HLN. Doordat die regeringspartijen er vorig weekend niet uitraakten, stelde de premier zijn State of the Union van gisteren uit. 8 op de 10 Vlamingen vinden dat niet kunnen, dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen. De helft vindt Georges-Louis Boucher van MR de schuldige, zegt collega Hannelore Simons.
9: 41% vindt hem verantwoordelijk, maar heel erg lijkt Boucher dat nu ook weer niet te vinden. Zolang hij maar kan zeggen, ik ben hier de enige van heel deze bende die een btw-verhoging voor u tegenhoudt.
7: Die btw-hervorming blijft een van de grootste knelpunten. In het stadhuis van Brussel ligt er een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen auto achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. En volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo lijdt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong, hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek kwaadaardig. Een tumor en een deel van zijn rechterlong zijn daarbij verwijderd. In het voetbal heeft Club Brugge gestunt in de Champions League. Het kon met 3-4 winnen van Inter Milaan. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer na elkaar, de 4e goal was van Romeo Vermand. En kapitein Hans van Aken was gewoon trots.
10: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om hem druk te zetten. We hebben nog een bal de lat, nog een bal de paal. Er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Ik denk dat het echt een heel open wedstrijd was. Goed overleefd, goed uitgespeeld. We mogen gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
7: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. En dan nog een domper voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nogthans de heenwedstrijd wel kunnen winnen. De Flames missen daardoor nu voor de 2e keer op rij het wereldkampioenschap. Het blijft droog vandaag. Eerst nog kans op mist, maar straks wordt het vrij zonnig en 20 graden. Morgen ook zacht 22 graden en ook dan blijft het droog.
11: N4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 50 minuten extra rekenen. E34 tussen Oelichem en Rans, 10 minuten extra. Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout moet je een 30 minuten extra rekenen. En richting Brussel op de enige 10 tussen Zemst en Machelen, 11 minuten extra.
0: Music. Maarten en Dorothee.
6: Goedemorgen, we gaan de Hall of Fame open doen na Topic en Becky G.

0: topic. Becky G.
1: Het is woensdag 14 oktober.
2: Booking.com, die site ken je wel om hotels en zo te boeken, krijgt zijn werknemers met geen stokken naar kantoor in Amsterdam. Er is zelfs een rechtszaak bezig waarmee de directie wil afdwingen dat werknemers opnieuw 2 dagen minstens naar kantoor moeten komen. Zij zijn ervan overtuigd, allee, het is hier toch tof op kantoor, we hebben een chic restaurant, we hebben zelfs een klimmuur, een lift voor bakfietsen. Maar de medewerkers komen liever niet, ze werken massaal thuis en zelfs de ondernemingsraad wil de verplichte 2 dagen op kantoor niet goedkeuren. De rechter beslist eind deze maand dus. En ja, veel bedrijven kijken daar naar mee, want zij worstelen natuurlijk ook met de vraag: hoeveel dagen moet je echt nog naar kantoor?
0: Ja, en ik vraag me dan af, kan een werkgever dat niet gewoon afdwingen? Zo van, je moet er zijn? Want dat zijn dan vakbonden. Allee, ondernemingsraad, dat is toch... Dat is toch weird? Zou het er dan zo vreselijk zijn? Zou het er stinken? Zou het er altijd te koud zijn?
2: Maar ja, ze zeggen dus net het tegenovergestelde, hè? Dat er dus een chic restaurant is, die klimuur en zo, dus dat het er eigenlijk net fantastisch is om te komen werken.
0: Ah, maar nu snap ik het. Ik zou ook niet kunnen werken als er naast mij een klimuur is. Dat is vermoedelijk het probleem. Het Dag is Koningspaar is vandaag een laatste dag in Kazachstan. Royalty-expert Wim de Hanschutter is mee en vertelde bij Vincent Live over het indrukwekkende paleis daar. En dat was blijkbaar echt wel heel indrukwekkend.
3: Dat paleis hier in Astana van de president is indrukwekkend. Een grote ontvangstzaal, overal goud, marmeren vloeren, hoge zuilen, grote beelden. En ook die ontvangst daar met de erewacht van de staatsveiligheid. Dat was indrukwekkend. Zeker als de volksliederen begonnen te zingen. Ja, dat was uit volle borst. Indrukwekkend.
0: Daphine zei het ook in het nieuws. De Red Flames zijn uitgeschakeld voor het WK. Zij verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen.
2: En het WK-baanwielrennen dat begint vandaag in Shanghai in China. België stuurt een sterke ploeg, maar omdat het in Shanghai 6 uur later is dan bij ons, zal je extra vroeg uit je bed moeten komen om het live te volgen. En dan nog het mirakel van Milaan. Club Brugge heeft met 3-4 gewonnen van Inter Milaan. Een van de grootste stunts in de geschiedenis van Club Brugge. Petra uit de Roeselaren, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten en Do.
2: Ja, jij doet net je ogen open en je ontdekt dat nieuws over club. Om hoe laat ben je gaan slapen, Petra?
4: Om 10 uur. Het was dan 1-1.
2: Maar ben je een grote supporter?
4: Ja, maar ik was al wakker van 10 à 6. En ik was kleedniet moe. En ik zei, 1-1, ze gaan toch verliezen. Ik dacht echt dat ze ging verliezen gewoon. Allee.
2: Dus ja, je gaat slapen met dat gevoel, dat komt hier niet goed, ze verliezen. Ik kruip op mijn gemak in mijn bed. Wat voel je dan vanochtend als je nu net je ogen open doet?
4: What the fuck? Waanzin!
2: Maar hoe een grote fan ben jij?
4: Mijn zoon, ik en mijn man zijn grote fan. We gaan naar de kampioenenviering, naar matchen, maar nooit naar... buitenland. Allee, mijn man is vroeger nog geweest naar Bayern. En onze zoon gaat volgende week tegen Lens gaan kijken in Club Brugge. En die pikt om de 2 weken de match mee. Met zijn vrienden. Onze zoon, ik ga nu iets zeggen dat er niemand van de familie weet. Primeur. Onze zoon heeft een tattoo van Club Brugge. Drie houden sterren en FCB.
2: Maar jij vindt het als mama helemaal oké, dus dat is dan het belangrijkste, hè?
4: Maar ja, ik ben moeten meegaan door het feit dat hij nog minderjarig is. En dat was een paar dagen voor de kampioen. Ze waren net kampioen geworden, Brugge. En ik weet, mijn man en ik hebben ook een paar kleine tattoos. En onze zoon had daar al een paar keer over gesproken. Ik zag geen probleem, wil je een tattoo? Ja, mama, ik wel. Ik zei, oké, we zijn weg, gaan bellen. En we mochten gaan naar de tattooartist. En alles geregeld en gekozen. Ik zeg, wanneer heb je tijd? Oh, volgende week? Oh, ik zeg, niet morgen. Ah ja, zesde morgen is ook goed. Ja. En Sanderas zijn wij moeten gaan. En tegen dat we naar de kampioenenverenigingen hingen, stond de tattoo erop.
0: Ja. Je bent wel een successupporter, hè? Dus als ze kampioen spelen, hè, dan wil je een tattoo zetten. Hè? Maar als je denkt ze gaan verliezen, dan stop je met kijken. Dat is,
4: ik had een heel slecht gevoel. Ja, maar dan hebben mijn 2 grote chuchus de hals gemaakt. Dus
0: maar je hebt het niet gezien, hè? Nee, jij was gaan slapen.
4: Nee, maar ik heb net de beelden bekeken op plaats. Ah, ik kwam hier zo.
2: Maar dat is toch niet hetzelfde, hè? Je hebt het dan toch niet live gezien, hè? Dat doen we toch.
4: Ja.
0: Merci voor de getuigenis.
4: Oké,
0: fijne dag.
2: Dag Petra.
0: Ja, bye bye. Als het een beetje moeilijker gaat vandaag, als het leven je vol op je neus slaat, voel dan de kracht die in jou zit. Het is allemaal mindset, hè. Je moet gewoon beter zijn dan jezelf gisteren. You can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.

0: 10 over 7. Goedemorgen, de script samen met de Will.i.am en Hall of Fame. Een hele goede morgen.
1: Ja, hoe zit dat nu precies voor morgen? Ja. Een paar vragen die ik de queue heb. Frank de Tankman, die vliegt dan uit. Onze weerman, hij wordt voor één dag tankman. Ja. Als je hem spot aan het tankstation, dan tankt hij jouw auto misschien wel vol. En jij moet eigenlijk maar één ding doen. Eén ding, en dat is het wachtwoord onthouden dat Frank verzonnen heeft. Ja. Het is niet het simpelste wachtwoord, dus we zullen dat zo meteen nog eens dubbelchecken bij Frank.
0: Ik vind het een moeilijk wachtwoord omdat de str achter elkaar komen. En ja, dat is voor mij altijd moeilijk. Str. Niet alleen tanken wordt duurder, ook de dienstenchecks worden duurder. Iedereen maakt zich zorgen. Maar bij wie komen die zorgen eigenlijk terecht? Bij Bo. Bo uit Zelzaten. Zij ontvangt al die zorgen en ze legt zo meteen ook uit hoe zij iedereen geruststelt. En ondertussen probeert ze 1000 euro shopbudget van B-Charge te scoren.
2: Q-Music presenteert Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Stralen op Q-Music Highlights begint al onderweg. AG verzekert het.
4: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
5: Top, dan kan ik weer heel wat wasjes draaien. De witte was, de donkere was.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dats 24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
8: Eindelijk. Snel en efficiënt. Laden is hier. Een fluitje van een cent.
7: Mic drop. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
9: Dat's 24. DSM.
10: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
9: DSM Keuken.
10: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
11: Wit-wit?
12: Of net niet-wit?
11: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
11: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
14: Vanavond bij VTM wordt het stil als die ene beslissing valt in Blind Getrouwd. En live de voetbalsfeer bij VTM 2 met Man City en PSG in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM.

0: met Bo uit Zelzaten. Goedemorgen, Bo.
1: Goedemorgen, Maarten en Dorothy.
0: Jij werkt als dienstencheckconsulent en het is niet te negeren in het nieuws. De dienstenchecks worden duurder. Veel mensen klagen. Bo, hoe pak jij dat aan?
1: Ja, dat is inderdaad wel een feit dat het allemaal heel veel duurder wordt. Maar ja, wij proberen dat toch op de een of andere manier aan te kaarten. Maar ja, het is een feit dat het duurder wordt, maar wat hij ervoor terugkrijgt... Is het hem dat dan waard om dat dan te laten vallen voor die 2 euro?
0: Ja.
1: De rust die je ervoor terugkrijgt en zo. Ja. De kwaliteit die je kan doorbrengen met je gezin. Dat vinden wij toch wel belangrijker.
0: Veel mensen hebben niet door wat de werkelijke kost is, hè? Van zo'n poetshulp of strijkdienst.
1: Ja, nee, klopt. Nee, dat klopt. Het is echt wel een meerwaarde.
0: Ja, maar zijn er mensen die zeggen, ik trek het niet meer, ik moet ermee stoppen nu?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, er zijn wel mensen, ja. Dat klopt.
0: Heb je zelf eigenlijk dienstenchecks?
1: Nee.

0: Getrouwd.
1: Oester.
0: Oester. Oh, dat vind ik moeilijk. Vis.
2: Vis, oké. Okay. Oh, het is eruit, hè.
0: Oh. Ja. Ja.
2: Ik ga zwaaien naar Dorothee. Voilà, ze zet de hoofdtelefoon af.
3: Yes. Hallo.
2: Hoort nu weer alles wat we zeggen. Dus voor haar vier dezelfde woorden uiteraard. Binnen.
3: Buiten.
2: En dan hebben we... Tennis.
3: Oei, maar je zegt dat zo raar.
2: Huh?
3: Je zegt zo tennis. Ja.
2: Tennis gewoon.
3: Sport.
2: Ja. Wedstrijd. God. Misschien verraadde mijn blik al dat ik er niet in geloofde.
3: Ja, maar dat bedoel ik inderdaad.
2: Ja, sorry. Ja, hard op de tong, hè. Zo ben ik.
0: Jammer.
2: Ja.
3: Inderdaad, jammer.
2: Verloofd.
3: Getrouwd.
2: Oester.
3: Oh, wacht. Champagne.
2: Vis.
0: Oef. Ah, ja.
2: In deze nog een geluk inderdaad, want anders had het extra zuur geweest, die tennis.
0: Ja.
2: Dat wil zeggen dat jij onze troostprijs, de Maarten en Dorothee kussensloop en een hoofdkussen toch als troostprijs kan verzilveren. Dus dat valt dan nog mee.
0: Oké, okay, super. Oké, okay, dankjewel. Merci.
2: Nee, dankjewel en succes met al die mensen die ja, dus problemen hebben met hun dienstenchecks. Help hen
0: ja,
2: maar.
0: Dat komt zeker goed. Dat gaan we doen.
2: Tada.
0: Dankjewel.
4: With you. Een associatie met beter bed. Oh, ja, beter slapen.

0: in de ochtend. En zo is het exact half acht. Daphine, wat ligt dat Russisch schip eigenlijk te doen voor onze kust?
1: Dat ligt daar eigenlijk om ons te intimideren. Het schip ligt er al 2 maanden. Het is een zwaar bewapend fregat met meer dan 200 militairen aan boord. Die worden gewisseld, dat schip wordt ook bevoorraad. Maar het ligt daar vooral om ons af te raden om nog schepen van de Russische schaduwvloot binnen te vallen op de Noordzee. Die schaduwvloot die probeert onder een valse vlag de Europese sancties te omzeilen.
0: Dat zijn dan Russen met pakweg een Franse vlag bijvoorbeeld.
1: Ja, ja,
0: en dan
1: inderdaad.
0: Denkt iedereen, oh, gedaan. Bonjour.
1: Kom maar binnen in onze havens, wat de Russische schepen niet mogen. Of smokkel maar olie en zo.
0: Ja.
1: Dus die sancties proberen ze te omzeilen. We hebben die opgelegd. En ons land laat in elk geval nu al weten dat wij ons niet gaan laten intimideren. En dan paus Leo, die leidt aan longkanker. Er werd een knobbeltje ontdekt in zijn long, is daar gisteren meteen aan geopereerd. De tumor en ook een deel van zijn rechterlong zijn daarbij verwijderd. Die tumor bleek dan ook kwaadaardig te zijn. Maar het Vaticaan laat wel weten dat alles goed is verlopen, zonder complicaties. De paus is op dit moment 71 jaar. Al zijn audiënties voor de komende week zijn geannuleerd, maar de kans is wel groot dat hij je langer moet herstellen.
0: Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Frank, gisteren inderdaad een beetje gek weer. Wel herfstig, maar zacht. Mm-hmm. Het was vol zon toen ik op de speelplaats kwam. Maar het was dan tegelijkertijd toch een beetje aan het regenen. En dan dacht ik, ja, ik moet nu wel mijn jongste naar jas aan doen. Maar die is dan toch geëindigd in haar onderhemd toen we naar huis wandelden. Dus het was een beetje
2: dat
0: gek.
2: Was wel warm, hè?
0: Ja, is vandaag meer van dat?
2: Nee, wel, vandaag is geen gek weer in die zin dat niet. Want het wordt een prachtige, mooie nazomerse dag. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus we gaan eerst nog wel een beetje frisse start, dat wel. Met hier en daar wat hoge wolkensluis. Heel plaatselijk ook wat ochtendgrijs. Dat moet eerst opgeruimd geraken, maar dat gaat vrij snel gebeuren. En dan krijgen we eigenlijk mooie zonnige perioden met wat stapwolken. Ja, en heerlijke temperaturen toch, hè, voor een 14 oktober. 18 graden kan het met gemak worden deze namiddag. En dat in heel het land gaat dat zo zijn.
0: Oké, en morgen en de komende dagen?
2: Morgen ook. Morgen na het ochtendgrijs opnieuw veel zon bij temperaturen van 20 graden. Vrijdag gaat het dan na de middag regen. Aan de voorzijde van die regenzone kan het wel nog eventjes 19 graden worden. Maar dus later op de dag gaat het nat zijn. En dan in het weekend is de wind gedraaid naar het noordwesten. Dus dat betekent dat het een pak koeler zal zijn met 13, 14 graden. Met zaterdag toch wel een kans op een enkele bui. En zondag zou het tegen het eind van de dag gaan regenen vanaf het oosten. Maar dus duidelijk kouder ten opzichte van vandaag, morgen en overmorgen.
0: En morgen, dan is het zover. Dan vlieg jij uit.
3: Frank, de tankman.
4: Jij duikt op aan tankstations en wie jouw wachtwoord kent, die krijgt een gratis volle tank. Voor wie het gisteren gemist heeft om 8:30, wat is het wachtwoord dat je gekozen hebt?
2: Ja, straalstroom.
4: Ja. Straalstroom. Een weerfenomeen ook, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
4: Meer weet ik er ook niet over. Ik weet alleen dat het het wachtwoord is dat morgen heel belangrijk is. Straalstroom. En ja, je moet natuurlijk een beetje herkenbaar zijn, ook Frank. Dus over een uurtje zullen we jouw kostuum eens tonen. Is het goed?
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, zou jij zeker dat dat gaat passen? Want,
4: ja. Dus ik weet dat Frank een tank is.
0: Een beetje spannen misschien.
2: Enfin, goed.
0: Ja. Nee, we zullen straks tonen.
2: Goed. Ja.
0: Okay,
2: ja.
0: Tot straks.
4: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 35 minuten extra. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 25 minuten erbij tellen. Op de Antwerpse ring gaat het traag richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Een kwartier extra. Richting Brussel E314 tussen Aarschot en Wilselen. Een kwartier extra. En op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen ook een kwartier erbij tellen.
0: The boys are back in town. Zo meteen bij Q-Music, de Q-Musical.
5: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
6: Q-Music. Oké, let's go.
3: Maarten en Dorothee.

0: zes over half acht.
1: De Q Musical met Born en Arne.
0: Goedemorgen, boys. Goedemorgen. Bijna dagelijks in het nieuws. Alles wordt duurder. Boodschappen, tanken, wonen, op café gaan. Wat heb je onlangs gekocht waarvan je achteraf dacht... Amai, serieuze investering. Born?
2: Kinderen.
3: Ja, valt dat duur uit, de drie kinderen, Born?
2: Dat valt tegen, ja. Het is ook zo'n periode altijd, als de grote vakantie net achter de rug is en de septembermaand met de hobby's en dingen die moeten aangekocht worden, dat zijn wel ook periodes dat wel even spant, de riem, financieel.
0: Ja. Hoe zit dat bij jou, Arne?
4: Ik heb onlangs een nieuwe hobby begonnen en dat is vogelspotten.
0: Ja?
4: En dat is eigenlijk een hobby dat niet zo duur is, want het is gewoon naar vogels kijken. Maar één ding is wel belangrijk en dat is een verrekijker.
0: Ja.
4: En daar viel ik toch wel van achterover hoeveel dat kost of kan kosten. Dat begint bij een paar honderd euro en dat kan naar duizenden euro's gaan. Nu, ik heb een exemplaar gekocht van rond de 400 euro, wat dat een goede basisverrekijker is. Ik vind dat toch nog altijd duur, eigenlijk.
0: Amai, dat is echt heel veel geld.
3: Ik had geen idee. Nee, ik heb er eentje gekregen van mijn grootvader, is een verrekijker. En ik dacht, oh ja, tof, maar dat is dus eigenlijk... Allee, ja.
0: Ja, als hij jouw brol heeft gegeven, maar als dat dus een goed basismodel is...
3: Een hele goede verrekijker. Ik hou daar ook al wel eens van. Zo is een vogeltje spotten. We kunnen niet samen gaan, Arne.
0: Ah ja.
4: Oh, lijkt me leuk. Doe, ja. Met een thermosje koffie erbij. Oh. Stof.
3: Pistoleetje. Heerlijk.
4: Ja.
0: We gaan onze financiële miserie samen, maar vooral muzikaal, ventileren.
1: Zometeen bij Maarten en Dorothee. Born en Arne presenteren... Het leven is duur. De Q Musical.
5: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
6: Veel mensen denken...
7: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
6: Maar heb je ooit al eens moeten omrijden omdat ze aan het werken zijn? Met een GPS die daardoor helemaal de kluts kwijt is?
8: Keer om.
6: Zodat je een uur later nog steeds niet op je bestemming bent?
7: Wacht maar, hier zijn we precies al eens geweest.
8: Keer om.
6: Oh. Dus, stap af van...
7: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
6: Stap eens op je bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn, beweeg mee.
9: Tada! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
10: Maar uw ijskast kan niet open.
9: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
10: Ja, dan kan dat, ja.
11: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met strafakkortingen.
12: Ego Keukens.
13: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
14: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Q Music.

0: Harry, Shania Twain.
1: De Q Musical met Born en Arne.
2: Onze muzikale reddingsboeien in moeilijke tijden. Het leven is duur. De Q Musical, ja, de federale regering is op zoek naar geld in onze portemonnee. Tanken wordt duurder, diensten, checks, kinderopvang. Hoe zit het met jullie financiën? Ben je zo een slimme spaarder of mag het geld, allee, ik bedoel dan naast verrekijkers kopen, toch een beetje rollen, Arne?
3: Ja, we zijn echt wel aan het kijken, meer en meer aan het proberen kijken van waar gaat ons geld eigenlijk naartoe. En we hebben zo zonnepanelen gelegd een paar jaar geleden en dat begint dan ook zo nu pas eigenlijk, misschien is het al veel eerder, maar zo echt die app volgen zo van ja, hoeveel stroom wekken we op, hoeveel, wat is dat eigenlijk, kilowatt, wat betekent dat, hoeveel is dat, en mogen we op dit moment onze vaatwas aanzetten of wachten we nog betere kwartier totdat er meer een opklaring is. Ja. Dus dat begint echt zo dat meer te worden.
0: Ik vind ook zo geworden.
3: Dat is niet fijn.
0: Ja, en ik wist dat het ging gebeuren. Dan zie je die volle zon zo ineens je huis binnenkomen en dan denk je... Die hybride auto, stikt die al in. Nu. Zo dat, hè. Verschrikkelijk.
3: Ja.
0: Oh, man. Wat is de grootste luxe die jij jezelf gunt, Born?
4: Wij proberen, als we iets kunnen opzij zetten, dan gaat dat naar reizen met het gezin.
0: Ja, ervaringen.
4: Ja, dat is wel belangrijk. Ja, en dan het braafste kindje mag dan mee.
0: Wij zingen om onze geldzorgen te vergeten.
1: Born en Arne presenteren Het leven is duur, de Q Musical. Meer zelfs, het is onbetaalbaar geworden. En dat voelen we al 's ochtends aan tafel.

0: folder.
1: Dankjewel, Bor, dankjewel, Arne. Nick uit Hommersom vat het mooi samen. Gelukkig is de radio nog gratis. Maak er een hele
2: fijne... Maar ja, voor lang nog, hè?
3: Ja, dat is lang.

0: Ze wilden gewoon in het Noors een liedje maken, maar Noors was een heel moeilijke taal, zo bleek. Dat is iets waar wij ook soms mee struggelen. Hè? Liedjes schrijven in het Nederlands, het is niet gemakkelijk. En zijn ze uiteindelijk voor Engels gegaan. De Bauza en Magnetic hebben ze geen spijt van, denk ik.
1: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
0: Er werd gisteren serieus gevloekt in het Oost-Vlaamse Zaffeloré. Luisteraar Maarten, zijn dag was bijna heel goed begonnen.
2: Ja, echt vliegensvlug razen die door onze vragenreeks. Als je het antwoord op een van de 10 vragen niet weet, dan mag je passen. En dan krijg je die aan het einde nog een tweede en laatste keer.
0: Er was echt nog wel tijd om ze te beantwoorden, maar ja, het moest natuurlijk snel gaan.
2: Welke zanger zong Hoop doet leven op de begrafenis van koning Boudewijn?
3: Wiltura?
2: Welke N speelt de hoofdrol in de nieuwe thrillerfilm Verity?
0: Ah! Allee!
2: Doe maar.
0: Ah, goddamn.
3: Ja, ik weet het niet.
0: Hathaway, en Hathaway.
3: Fuck, my.
0: Ja, inderdaad. De F-U-C-K is meer dan ooit op zijn plaats.
3: Fuck, my. Sorry voor het vloeken.
0: Dat is intens. Maar ja, ik snap het wel. Ja, het is dikke miserie. Net niet. Verdubbel je loon in 60 seconden, zo heet het spel. Dus daar moeten we ons wel aan houden natuurlijk. Elke dag om 9:30 spelen we.
2: En ja, hè, het is wel inderdaad vaak nipt. Maar ja, het lukt ook geregeld is. En dan verdien je dus in 1 minuut waar je anders een volledige maand voor moet werken.
0: Ja.
2: Inschrijven kan via de Q-app.
0: En vanochtend in alle kranten het mirakel van Milaan. Waanzin. Club Brugge heeft met 3-4 gewonnen van Inter. Dat had echt niemand verwacht. Italiaans landskampioen, bekerwinnaar, voorbij 4 jaar 2 keer finalist in de Champions League. Dat is toch waanzin. Maar ja, zo zie je, alles is mogelijk. Het moet toch zo cool zijn geweest om Aster en Zaimana te zijn. Die zat in het stadion en ja, die heeft al veel meegemaakt, maar die kon ook zijn ogen niet geloven.
4: Nog eens kijken hier. Dat is 100% strafschop. Hier komt Rizzoli. Oh, la, la, la, la, la, la, la. Ja, Nicolo. Op die manier hoeft het nu ook niet. Forbes wil in de rug gaan en is erbij. Oh, wat een blunder. En wat een kans. En de goal voor Nicolo Rizzoli. Soms vallen geschenken uit de hemel. Kan zij eens iemand vinden? Jazeker. Forbes kan er blijven en scoren. Nee, maar Rizzoli wel. Oh, wat een moment. Een hat-trick. Je hoort het goed. Romeo Verband, is dit zijn moment?
0: Ja.
4: Verbandje. Ja, jongen.
0: Ja, jongen.
4: Ja, jongen. Romeo doet het voor Club. Het is 2-4.
0: Oh. Ja, waanzin moet het geweest zijn om daar te zitten. Een van de grootste stunts in de geschiedenis van Club Brugge. VTM Sportanker Maarten Brix zit bij ons in de show. Na het nieuws van 8, dan gaan we het daarover hebben. En ook over de wedstrijd van vanavond en zo natuurlijk. Enfin, het wordt met Maarten staat gezellig.
2: Manchester City PSG, hè?
0: Ja, gaat ook speciaal zijn. Man City opnieuw aan de Champions League na de veroordeling, hè? Ik bedoel, wat doet dat met die supporters? Wat doet dat met die spelers? Enfin, ik heb heel wat vragen voor Maarten. En jij vermoedelijk ook, Dorothee. Dus dat is maar zo. Nu Pink en dat heerlijke Soul.

0: en Dorothee.
1: Hallo, kus, ik ben Jense Donker en ik neem jullie weer mee in mijn teletijdmachine.
0: En straks...
2: Een tijdje geleden spraken wij Dua Lipa gewoon in het Nederlands. Wij halen herinneringen op aan dat zotte moment. Dat doen we rond 9:15.
3: En we zeiden het al, VTM sportanker Maarten Brex over die waanzinnige prestatie van Club Brugge in de Champions League na Vies van 8.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
5: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: En zo is het 8:00. Delphine heeft het nieuws.
6: Goedemorgen. Er ligt een Russisch oorlogsschip voor onze kust al zeker 2 maanden, dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaargewapend fregat van bijna 130 meter lang en met 210 Russische militairen aan boord, zegt collega Rob van Herk.
7: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen. Jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
6: Die schaduwvloot is een groep Russische schepen die onder een valse vlag de Europese sancties wil omzeilen die ze kregen door de oorlog met Oekraïne. Premier Bart De Wever herneemt vandaag zijn federale begrotingsgesprekken. Hij zit 1-op-1 samen met zijn vicepremiers over zijn besparingen. Vorig weekend leverde het overleg niets op en moest de premier zijn State of the Union van gisteren nog uitstellen omdat er te grote verschillen waren tussen de coalitiepartners. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer met z'n allen samenzitten. De besparingen bij de VRT waren een voorstel van de VRT-directie zelf. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Toen ze hoorden dat de Vlaamse regering ook VRT zou doen besparen, stapten ze zelf met een plan naar mediaminister Sieltje van Achter. In ruil zouden ze tot €20 miljoen aan reclame kunnen hebben binnenhalen via VRT Max. Maandag staakte de VRT nog tegen die besparingen. In het stadhuis van Brussel ligt er een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren is overleden tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om de man te herdenken. En volgens RTL is er vandaag een uitvaart in intieme kring. Paus Leo lijdt aan longkanker. Het Vaticaan heeft dat bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje op zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd. Het bleek kwaadaardig te zijn. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn daarbij verwijderd, maar alles is goed verlopen. Een legendarische avond voor Club Brugge in de Champions League voetbal gisteren. Het kon met 3-4 winnen van Inter Milaan. De eerste 3 goals op rij waren van Nicolo Tresoldi. De 4e was van Romeo Vermand. Trainer Ivan Leko zag wat hij wilde zien.
8: I'm happy. I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances also. We had a lot. When you are brave and you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
6: De Italiaanse pers noemt het een megastunt en ze noemen de hat-trick van Tresoldi buitenaards. Minder vreugde wel bij onze Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, want zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen nadat ze de heenmatch nog hadden gewonnen. De Flames missen daardoor al voor de 2e keer op rij dat WK. Blijft er ook vandaag eerst nog wat mist, maar het wordt vrij zonnig en we halen 20 graden. Morgen ook zacht zo'n 22 graden en ook dan blijft het droog.
3: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Enige 10 tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Een uur extra rekenen. Enige 10 tussen Herentals-West en Borgerhout. 40 minuten extra. Richting Brussel. Enige 10 tussen Zemst en Machelen. 20 minuten erbij tellen. E314 tussen Aarschot en Winkselen. 20 minuten extra. Richting Gent schuif je aan op de E17 tussen Waasmunster en Beervelde. Ook 20 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 20 minuten extra.
0: Music. Maarten en Dorothee.
2: Ze schreef het in 15 minuten, want ze was zich aan het vervelen. Dat zijn productieve minuten.

0: Er is veel waarover we het vandaag kunnen hebben.
1: Het is woensdag 14 oktober.
0: Maar laat ons even focussen op het mirakel van Milaan. Club Brugge heeft met 3-4 gewonnen van Inter Milaan. Dat had echt niemand verwacht. Italiaans landskampioen, bekerwinnaar en de voorbije 4 jaar 2 keer finalist in die Champions League. Hebben wij Club Brugge onderschat? We vragen het aan...
1: Een man met een mening. Een man met een visie. De sportwereld heeft voor hem geen enkel geheim. In de wandelgangen staat hij bekend als het orakel van Mortsel. Dames en heren, Maarten Brecht.
0: Ja. Maarten, hoe heeft Club Brugge dit geflikt?
2: Ja, het is heel zot, hè. En er is een heel groot verschil. Ze hebben het ook eens gedaan op het veld van Milan. Dat is 23 jaar geleden met een goal van Mendoza. Misschien dat je dat nog weet. Dat is ook zo'n epische wedstrijd voor supporters van Club Brugge.
0: Ja, we hadden gisteren nog een luisteraar aan de lijn die haar zoon Milan heeft genoemd na die match. Dus,
2: Kijk, voilà. Ja. Maar het verschil is, ze zijn toen eigenlijk van een heel match niet over de middenlijn geweest. Gisteravond hebben ze echt meegevoetbald en hebben ze gewoon verdiend gewonnen. Dus dat is echt wel een groot verschil met het Club Brugge van toen. En een stap die ze de voorbije jaren in die Champions League gezet hebben. Of het nu Inter is, of het is Janneke en Mieke, Club Brugge speelt altijd zijn eigen voetbal en laat zien waar het toe in staat is. En dat is gewoon heel knap. En heeft gisteren een heel mooi resultaat opgeleverd.
3: Aster en zijn mannen, die belt ons net terug vanuit de metro in Milaan. Aster?
4: Ja, goedemorgen. Dag vriendin, dag Maarten.
3: Hallo.
2: Goedemorgen.
3: Ja, je zat in het stadion. Hoe was het gisteren, Aster?
4: Maar in het stadion, ja, dat viel uiteindelijk toch een beetje tegen natuurlijk. En daar had Club Brugge alles mee te maken. Maar ik moet zeggen, de avond begon zonder zorgen, denk ik, hè, bij de mensen van Inter. Ook nog eens benadrukken dat dit vanuit het bestuur ook, Beppe Marotta, voorzitter, had ook gezegd van ja, het is echt dringend tijd om punten te beginnen te pakken in de Champions League. Dus het is ook niet dat er een demotivatie was bij Inter. Nee, die hebben alles gegeven. Maar het is een ploeg die fouten maakt. En ja, dan verlies je het stadion op den duur. Maar het was machtig om te zien hoe kalm ze bleven eigenlijk. Ze hebben eigenlijk de eerste golf van aanvallen echt kunnen overleven, kunnen paren.
3: Ja, natuurlijk is de verbinding niet top vanuit de metro in Milaan, maar ik vermoed dat jij zo meteen dan gaat vliegen. Maar vanavond is het ook Man City PSG. Moet je dan ook werken, Aster?
4: Ik moet ook werken, ja. Maar dan zit ik op de stoel van Maarten van gisteren, dus gewoon in de studio in Antwerpen. Dus ik moet gewoon naar de stad geraken. En dan is het oké. Ja, voilà.
0: Okay. Het stad kijkt er naar uit.
4: Jullie zijn goed verstaan trouwens. Ja, ik zit echt in een bewegend toestel.
0: Ja, meestal wel. Meestal wel. Okay. Dus, maar ja, goede reis. We gaan je dan laten doen. Ja. Oké,
3: maar merci om te bellen.
4: Dat
3: hè.
4: Goed, hè. Ja, oké. Ja.
3: En groeten aan vrouw en kind.
0: Ah, je moet eraf. Ja, maar ja, ze biedt mist en nog zijn auto.
4: Ik was bijna bij jullie verkeerlijk van een halte gestapt. Maar Koen Smits, collega hier bij VTM, die heeft mij tegengehaald. Zeg, Charles, best om af te ronden, denk ik.
3: Ja, wel, voilà. Straks mis je ook nog een vlucht. Tot de volgende, hè, Aster.
4: Yo.
0: Aster.
3: Ja, en Maarten Brecht, wij krijgen hier net een berichtje uit het kamp van Club Brugge.
0: Maar jongens,
3: ja, ze zijn daar nu aan het ontbijten en ook
2: rare
3: snel...
2: gesprekken wel de laatste tijd, maar doe maar voort.
3: En ook snel aan het inpakken voor de vlucht terug naar huis. Hoe denk je dat de sfeer daar nu is, Maarten?
2: Ja, dat moet crazy zijn. Hè? En bij ons in de studio gisteravond was er ook een beetje een rare sfeer. Want we hadden Raja Nainggolan uitgenodigd. De Belg met de meeste matchen in de Serie A. En die zat daar echt van, ja mannetjes, Inter, dat wordt hier een gemakkelijke overwinning voor de Nerazzurri. Maar die zat helemaal anders na de wedstrijd. Die zat ook echt zo met grote ogen te kijken naar wat Club Brugge daar op de mat had gelegd. En hij was wat stilletjes en toch ook ontgoocheld in wat Inter daar had laten zien. Dus die was ook echt onder de indruk. Dat was heel mooi om te zien hoe die doorheen de avond veranderde. Toby Alderweireld ook, die heeft ook alles meegemaakt in de Champions League. En die waren echt onder de indruk van wat Club Brugge gedaan heeft. En als je dan nu bij het bestuur zit van Club Brugge, dan kan je er alleen maar fier op zijn, denk ik. En dat moet echt heel, heel cool, heel leuk zijn, ja.
0: Ja, wat betekent dat voor het verdere parcours van Club Brugge in die Champions League?
2: Ah, wel, dat is ook het coole eraan. Dit was in principe hun moeilijkste verplaatsing. Dus een match waar ze bij dat bestuur van Club Brugge ervan uitgingen dat ze daar niks gingen halen. Gewoon een leuke verplaatsing. We zien wel, we proberen te stunten. En dat is dan gelukt. Dus dat zijn 3 extra punten die ze nu bijkrijgen. Een bonus. Een wedstrijd tegen Aston Villa op de eerste speeldag hadden ze eigenlijk ook kunnen winnen. Maar die hebben ze verloren. Iets te veel kansen weggegeven daar. Dus dit is echt welkom. Hè. Ze spelen nu volgende week al tegen Lens. En dat is ook echt wel een haalbare kaart voor Club Brugge. Oh, zeker in deze vorm in de Champions League. Dus voordat je het weet hebben ze 6 punten en liggen ze weer helemaal op koers om in die tussenronde te eindigen. Dus ja, ongelooflijk wat Club laat zien in Europa de laatste jaren.
0: En dan voor de kijker vanavond, Man City PSG. De eerste wedstrijd in de Champions League na die veroordeling. Hè, voor de mensen die dat niet gevolgd hebben. City heeft jarenlang gelogen over hoeveel geld er binnenkwam door dan te doen alsof sponsors veel betaalden, terwijl het dan eigenlijk de eigenaars zelf waren. Enfin, lang verhaal. Zo konden ze dus meer geld uitgeven aan dure spelers. Maar wat ik mij afvraag, stel Maarten, verplaats jou in het hoofd van zo'n Jeremy Doku. Hè? Hoe zou de sfeer daar zijn in de ploeg? Zouden die stiekem weg willen? Zo van, goh, alle gedoe hier, misschien toch tijd om te vertrekken?
2: Ja, ze hebben afgelopen weekend hun eerste match gespeeld, hè, sinds heel die affaire is losgebarst.
0: Ja, oké, Doku was heel goed daar in die match. Hè?
2: En er was niet te veel aan te zien, dus ik denk dat die mannen wel dusdanig ook psychisch getraind zijn om zich gewoon te focussen op het voetbal. Maar het geestige is, stel, en dat is echt een reële mogelijkheid, dat Man City zou degraderen naar echt de lagere regionen, het provinciale voetbal van Engeland. Ja, dan gaan al die topspelers vertrekken natuurlijk. En nog grappiger is, als ze dan dit seizoen de Champions League winnen, moeten ze met al die provinciale spelers volgend jaar in de Champions League spelen.
0: Ah, ja.
2: Dus dat zou helemaal crazy zijn. Dat is weinig waarschijnlijk natuurlijk. Maar een straf zou voor eind dit jaar of begin volgend jaar zijn. En dat gaat wel echt een nieuwe schok zijn in het Europees voetbal, denk ik.
0: Ja. Maar vanavond gewoon Man City, PSG, vanaf 5:30 op.
2: Ook niet slecht.
0: Ja, voilà. Ook niet slecht. Hey Maarten, merci. Salut, hè.
2: Graag gedaan, ciao.
0: Yo. Oh, wat horen wij hier? De vibes, de sfeer van Yeah Three Times. Dit is Chris Brown.

0: Op een tiental dagen na, ik denk dat 25 oktober is. Ja, voilà, hier. 25 oktober 2010 gereleased. Yeah, three times. Chris Brown in de ochtendshow van Q-Music. Goedemorgen. De perfecte tankman, Frank, die komt er zo aan. Als je de perfectie najaagt, de perfecte echtgenoot zijn, de perfecte papa, de perfecte werknemer, dan weet je dat je lat compleet onrealistisch is. En als het dan totaal mislukt, dan moet je je best doen om jezelf te vergeven. Ook al is dat heel moeilijk. Teddy Swims, de Q-topschijf, Perfect Man. Probeer dat. Een prachtige song, zometeen in de ochtend van Q-Music.
1: Kop
2: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, één keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
8: Ontbijt op bed gelijk een koning.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
8: King size.
7: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
9: Dit is

0: Nee, there's no such thing as a perfect man. Teddy Swims met de Q-top, schijf 8 voor half 9. Maarten en Dorothee,
1: je dag is goed. Met toch wel wat opvallende dingen in de krant vanochtend.
2: 72% van de Vlamingen geeft Boucher gelijk in zijn strijd tegen de BTW-verhoging die op tafel ligt. Maar Vlamingen vinden ook wel dat je een compromis moet kunnen sluiten. Dat je dus niet om je gelijk per se te willen halen dat je dan de regering moet doen vallen of dat je alles moet blokkeren. Maar ja, wie weet, komt er dan toch op een dag een Vlaamse MR, hè, als Boucher het zo goed doet in die peilingen bij de Vlamingen. Ja.
1: Ja. Dan kan Frederik de Gucht misschien daar factureren met zijn managementvennootschap. Blam, sorry. Het zal ons te verleiden. Onze klachten worden steeds langer omdat we ze vaker met AI schrijven. De Vlaamse Ombudsdienst lanceert daarom een AI-prompt die je kan gebruiken als je een klacht hebt. Zo heb je maximaal 1 A4'tje en komen er zo geen verzonnen wetten of feiten aan te pas. Een kort, duidelijk en beleefd geschreven formuliertje.
2: Ja, dat zou eigenlijk nog wel leuk zijn dat je bijvoorbeeld in je WhatsApp-bio kan zetten. Dit is het prompt voor als je mij een bericht stuurt.
1: Ja. Ja.
2: Kort maar krachtig, to the point. Ja, we zouden dat allemaal kunnen doen.
1: Maar ik vind het nu niet echt noodzakelijk, want ja, als je een klantendienst hebt, zorg je toch ook gewoon voor goede prompt om al die klachten te ontvangen.
2: Het is eigenlijk AI met AI.
1: Tuurlijk,
2: ja.
1: Tuurlijk.
2: We zijn halfweg oktober, nog lang geen 6 december, maar vanaf vandaag kan je toch al gaan kijken naar een gloednieuwe Sinterklaasfilm. De Club van Sinterklaas, Paniek in het Pietendorp. En Camille die doet daarin mee.
1: En je hoort haar grote hit nog voor 8:30. Vuurwerk komt eraan. Vandaag is hij nog even Frank de Weerman, maar morgen wordt hij
3: Frank de Tankman.
1: Dag Frank. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Frank, morgen brengt de wind jou naar verschillende tankstations. En je doet de tank vol van mensen die het wachtwoord kennen. Kan je het nog even herhalen? Je hebt het zelf gekozen.
4: Ja, straalstroom.
1: Ja, straalstroom. Jij rijdt zelf elektrisch zeker?
4: Ja.
1: Ja. Welke auto heb je?
4: Ik heb een Mustang Mach-E en ik heb een BMW iX3, dus ik rij volledig elektrisch.
2: Ja. Maar wat zijn dat, beide auto's van jou? Of
1: eentje voor in het weekend.
2: Of is dat het wagenpark van het gezin Dubocage?
4: Dat is eentje van het werk en eentje van mij.
2: Ja. Ah, echt? Oh, oké, dat wist ik zelfs niet.
1: Maar ja, daar rijdt je vrouw dan toch mee, Frank?
4: Mijn vrouw rijdt altijd met de Mustang nu, ja. Inderdaad, dat klopt.
1: Ah ja, oké.
2: Maar ja, dan vermoed ik dat je wel blij bent met die keuze voor elektrisch nu de brandstofprijzen zo hoog zijn.
4: Zeker en vast. Ik heb zelfs geen flauw idee hoe duur de diesel of de benzine staat.
2: Ideaal om jou dan als tankman uit te roepen.
1: Ja,
2: natuurlijk.
1: Morgen hoef je dat ook niet te weten. Hè. Gewoon tanken, jongen. Niet nadenken. Gewoon alles volgooien.
2: Voilà. Ja.
1: Frank, nog één ding. Geen superheld zonder kostuum. Dorothee neemt het er even bij.
2: Ik moet even tonen, Frank, want je kan ons ook zien. Ja. Hè. Dit is het t-shirt dat we hebben laten maken.
1: Het is
2: en dan moet er zo die cape, die moet er dan eigenlijk zo nog...
1: Ja, dus voor de mensen die niks kunnen zien, wat toch zo goed als bijna iedereen is natuurlijk, gezien het medium. Het is een prachtig Superman-achtig pak, dat wil zeggen een blauw, lekker spannend t-shirt met een grote T.
2: Ja, maar voor Frank gaat dat losser zitten, hè. Bij mij lijkt dat nu spannend, maar voor Frank gaat dat passen.
1: De T heeft dezelfde vormgeving, geel en rood, als de S van Superman natuurlijk, en dan een rode cape. Het is prachtig.
2: Ah ja, en ook nog dingen.
1: Oei, wat, nog een detail?
2: Zodat hij ook natuurlijk een beetje...
1: Ah,
2: een
1: maskertje.
2: Een maskertje, zo, voor Frank.
4: Ja, dat moet ik ook nog aan doen.
1: Een klein rood masker.
2: Wat denk je? Ben je blij, Frank?
4: Ik had zoiets verwacht. Dus laten we het daarop houden. Of ik daar blij om ben, dat weet ik niet meer.
1: Ja, dus hè. Ah ja, want je had het verwacht en je hebt ja gezegd. Dus,
2: ja, en zeg, we zijn nog lief geweest. Je mag zelf een broek kiezen om aan te doen. We hadden ook zo'n lycra ding kunnen voorzien, hè.
4: Ja, daar ben ik vooral heel blij om. Dat ik mijn eigen broek kan kiezen, ja.
1: Yes, yes, yes. Het wordt prachtig. We kijken er naar uit. Morgen, dan vlieg je uit. Elke keer als ik dat zeg, dan zie ik hem ook vliegen.
2: Echt, hè?
4: Ja, ik ook.
1: Ja. Maar eerst voorspel je zo meteen nog het weer. Daar houden we je aan. Dat zal zo over een viertal minuutjes zijn. Oké?
4: Okay? Ja, zeker en vast. Tot dan.
1: Tot zo, maar eerst, zoals beloofd... Vuurwerk.

0: Goedemorgen, het is 8:30. Delphine, veel van onze dokters komen uit het buitenland.
1: Ja, meer dan 1 op de 5 nieuwe dokters. Bij tandartsen meer dan de helft zelfs. Zij haalden hun diploma vaak in Roemenië of in Nederland en ze vragen dan hier een RISIF-nummer aan. En dat roept wel wat vragen op, want in Vlaanderen is het aantal studenten geneeskunde en tandgeneeskunde beperkt om de kwaliteit van de zorg te blijven garanderen. Maar in het buitenland is dat vaak niet het geval. Zo bleek vorig jaar ook nog dat een aantal dokters die in Roemenië geschorst waren, wat ze slechte zorg gaven, hier wel gewoon aan de slag konden. En dan naar station Brussel Centraal, want daar staat een vuilniswagen in brand. Dat is schrikken vanmorgen. Maar goed nieuws, het is eigenlijk niet echt. Het is een actie van Recupel dat waarschuwt dat we te vaak kapot elektro in onze vuilzak gooien, omdat we er niet bij stilstaan dat er in speelgoed, draadloze oortjes of kleine ventilatoren bijvoorbeeld ook batterijen zitten. En die batterijen kunnen bij de verwerking of bij de afvalpersing brand veroorzaken, wat dus gevaarlijk kan zijn. Breng dus je oud-elektro altijd naar het recyclagepark of terug naar een elektrozak. Want daar zijn Recupel inzamelpunten.
0: Dag Frank, nog eens goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Frank, het weer vandaag, wat mogen wij verwachten?
2: Ja, een prachtige dag, hè? Met eerst wat ochtendgrijs links of rechts, wat hogere wolkensluis. En voor de rest dus gaat de zon erdoor komen, dat is nu al het geval. En uiteindelijk wordt het een zonovergoten dag met af en toe wat stapelwolken. En na een frisse start met waarde op sommige plaatsen onder de 10 graden, gaan we deze namiddag richting 17, 18 graden. Dus ja, als je 14 oktober bent, dan is dit een prachtige dag sowieso.
0: Oké, de paraplu blijft thuis, maar morgen overmorgen nemen we hem dan wel mee?
2: Nee, is niet nodig. Wel, okay. Toch zeker morgen. Morgen nog niet. Hè. Morgen gaan we dat gewoon nog eens overdoen. Dus eerst wat ochtendgrijs, daarna komt de zon erdoor. Wordt een zonovergoten dag opnieuw met temperaturen die richting 20 of 21 graden zelfs gaan klimmen. Vrijdag dan gaan we ook nog richting 19 of 20 graden. En 's ochtends is het nog wel zonnig, maar de bewolking gaat wel toenemen. Het is vooral na de middag dan begint het te regenen. Hè. Dus een regenzone die van west naar oost over het land gaat trekken. En achter die regenzone zit duidelijk koudere lucht. Dat gaan we dan in het weekend voelen. 13, 14 graden. Zaterdag ook een koude wind die er staat. Met ja, toch een paar buitjes die in de loop van de dag kunnen ontstaan. Zondag zou het eerst nog wel droog zijn. Het is vooral later op de dag dat het dan begint te regenen vanaf het oosten. Dus het weekend iets minder, maar het zal weer geen verregend weekend zijn. Maar het zal wel fris zijn, dat wel.
0: Dankjewel Frank, tot morgen. Hè.
2: Tot morgen.
3: Zet files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Gent op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Beervelde. Is een ongeval gebeurd, moet je 40 minuten extra rekenen daar. Richting Antwerpen 19 tussen Brecht en Kleine Bareel, ook een ongeval gebeurd, 35 minuten erbij tellen. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, 20 minuten extra. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, een kwartier erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 25 minuten extra. En richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen, ook een kwartier extra.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
5: Dorothee's Doordenker.
3: Twijfel is de vijand van vooruitgang.

0: Afrojack in de ochtend, 7:30. Goedemorgen. Haar voornaam betekent letterlijk liefde in het Albanees. En de liefde was er al heel vroeg. Want helemaal aan het begin van haar carrière kwam ze al bij ons op bezoek. Ze zat hier gewoon te chillen in haar hoodie. Heel gezellig. Ik heb het over Dua Lipa. Waarover wij allemaal hebben gebabbeld.
1: Ja, echt over van alles. We konden zelfs in het Nederlands babbelen. Ik denk dat het voor ons toch een van de hoogtepunten uit 25 jaar Q was.
0: Hadden we toen wel niet door.
1: Hadden we toen totaal niet door. We dachten zelfs, denk ik, 3:30 horen we nooit meer iets van één hitje en klaar. Dat had perfect gekund.
0: Dat was een
1: op dat moment,
0: de reële optie.
1: Ja, hè.
0: Zeker.
1: Maar we hebben die opnames van onze ontmoeting met Dua Lipa gelukkig heel goed bijgehouden, dus we kunnen er zo meteen samen naar luisteren.
0: Maar Dua Lipa is dus gewoon haar naam, hè? Dus Dua Lipa, dat is gewoon geen artiestennaam of zo. Eerst muziek van iemand die wel heeft gekozen voor een artiestennaam. Zijn echte naam is Shane Boos. Shane Boos. Nou, we kennen hem ondertussen als het hypervrolijke Somber.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
4: Info in voorwaarden op carglass.be.
5: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompier had er in de ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wist nou exact wat er was gebeurd.
6: Kom aan, maar
7: nee, de frituurbrand.
5: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè. Dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn beuren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
8: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
9: Eurodreams Droomcentrale.
10: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
9: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
10: Amai.
9: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel.
11: Eurodreams.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
13: Hoera, ze zijn er weer.
14: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
13: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
15: Nu bij internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
16: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
15: Info op telenet.be.
16: En wel, ik ga eens gaan kijken.

0: My Body Isn't Ready. Goedemorgen, het is woensdag 14 oktober. Wij gaan richting het foute uur.
1: Gisteren rond deze tijd was Lieven Scheire hier nog alle wetenschapsvragen die hij heeft beantwoord. Die kan je later vandaag nog checken, mocht je het gemist hebben. We gieten die in een nieuwe aflevering van onze podcast, het Nerdland Weekoverzicht.
0: Vrijdag komt Jan-Jaap van der Wal op bezoek. 10 jaar al woont hij in Vlaanderen en daar heeft hij een show over. Vrijdagavond staat hij daarmee op het podium, maar eerst komt hij dus 's ochtends bij ons langs.
1: Dat is de eerste keer, denk ik, hè?
0: Denk
1: dat we Jan-Jaap in de show hebben. Gezellig. Ja. En morgenochtend dan vliegt Frank de Tankman uit. Tussen 7:30 en 9:00 morgenochtend kan je hem spotten. Als hij opduikt aan jouw tankstation en je kent zijn wachtwoord, dan tankt Frank je auto gratis vol.
0: Q-Music Highlights. Donderdag 5, vrijdag 6 en vrijdag, sorry, zaterdag 7 november, zo is het. Donderdag, vrijdag en zaterdag. Dan vieren wij onze 25e verjaardag in Mechelen. 5, 6 en 7 november. Vele artiesten hebben mee de soundtrack van Q bepaald. En een van de grootste namen is toch wel Dua.

0: kleine greep uit haar wereldhits, maar het begon 10 jaar geleden met deze.
1: Ja, en wij hoorden dat. En wij dachten, tja, is dat dit ook nog plezant voor in België op de radio? We hebben haar toen gewoon uitgenodigd. We vroegen van, kom je anders eens af? Tof liedje wel.
0: Kom je ooit buiten de UK? Doe je dat?
1: Ja, wel, het was haar allereerste radiobabbeltje met een live performance buiten het Verenigd Koninkrijk.
2: How are you?
3: I'm good. I'm good. I'm happy to be here. Okay, I've never cool. been in Belgium before, so...
2: So, just to be sure, Dua Lipa, it's not like Lady Gaga or something. This is my real name, eh?
3: Yeah, yeah, it's my real name.
2: What a great name to make music, no?
1: So Dua, we say Lipa. Dua.
2: Dua.
3: Yeah, Dua. Dua. That's, yeah, okay. It's literally my first name. It's so weird sometimes when I hear my name on the radio and it's like, it's my real name. I'm like, wait, they're saying my name. What is going on? It's all so surreal.
2: Het is haar echte naam, inderdaad. Het is eigenlijk een artiestennaam die ze van nature heeft meegekregen van haar ouders. Where are your parents from again?
3: My parents are from Kosovo.
2: Kosovo, and that's where the name also comes from.
1: Ja, zoals we nu dus ondertussen wel al weten, is Dua Lipa dus haar echte naam en komt ze uit Kosovo. Toen was ze nog wel één groot mysterie, we wisten dat ook niet. Ze was toen ook nog verbaasd toen haar naam op de radio werd gezegd, want het was voor haar ook allemaal nieuw, hè, natuurlijk.
2: Tuurlijk.
1: We vroegen haar ook waar ze zichzelf zag over 5 jaar. En ze heeft eigenlijk haar eigen carrière toch een soort van gemanifest hier in de ochtendshow.
2: Dat we het eigenlijk al kunnen voorspellen, hè.
1: Ja en nee. Het is niet omdat je het groot ziet dat het ook lukt, maar ja, in haar geval.
2: This may look like a job interview, but I'm gonna ask you anyway. Where do you see yourself in 5 years? Binnen 5 jaar, Dua Lipa, wat ga je dan doen? Will there be a third album, a fourth album?
3: For sure.
2: World hits, Grammy Awards.
3: I definitely want to keep doing this. Like, there's nothing I love more in the world and nothing that makes me happier, so.
2: Okay.
3: Yeah, definitely.
2: And we also world get domination. Very happy when we hear you sing, so.
0: Ja. For sure, zegt hij. Hè? For sure, zonder aarzelen.
1: Ja, zeker en vast. Dat is het plan. Ja.
0: Wat je misschien nog niet wist, is dat Dua Lipa ook Nederlands spreekt.
4: En one more thing. Hoe gaat het?
3: Wat heb je vandaag gedaan?
4: Ah, we can speak Dutch together.
3: Lekker ding. Ah, ja, Dua Lipa, alles goed.
2: Dua Lipa heeft neefjes en nichtjes in Nederland.
4: Cool.
2: En daar stoeft ze soms mee. Nee, inderdaad. Je Nederlands, your Dutch is very good, Dua Lipa.
3: Oh, thank you.
4: It's with a nice accent. It's like, lekker ding.
3: My cousins live in Holland. So growing up, I'd always go like back and forth.
2: Okay, do two more.
3: Heel mooi.
2: Okay.
3: And heel boos.
0: We zijn intussen veel jaren later, veel hits, veel wereldtournees. En toen zat ze hier gewoon naast ons. Voor ons toch een highlight uit die 25 jaar Q-Music. Be the one.

0: kwam met die eerste grote hit. En dan is het nu tijd voor de filosofie van Formule 1-piloot Max Verstappen en zijn visie op stress.
1: Stress is very bad for you.
2: Yeah.
1: And you're going to die sooner if you have a lot of stress. So
0: facts.
1: I'm going to be 250 years old.
0: Voilà, no stress.

0: ze probeert.
1: Yeah, I try, I try.
0: You did not sign up for this, you did.
1: Oh, I try, I try.
0: Bijna 8:58, goedemorgen.
2: Straks bij Maarten en Dorothee. Verdubbel je loon in 60 seconden.
0: Ja, tijdens het foute uur een vurige luisteraar. Sandy uit Basilie stuurt de brandweer op hete momenten op pad. Maar straks leggen wij haar zelf het vuur aan de schenen. Zij krijgt 1 minuut om haar loon te verdubbelen. We kijken er naar uit.
2: Verdubbel je loon in 60 seconden. Straks om 9:30.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Goedemorgen, nieuws van 9 krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. Nieuwe dokters hebben vaak een buitenlands diploma, bijvoorbeeld uit Roemenië of Nederland. Bij onze nieuwe dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijpels opgevraagd en zij vindt het verontrustend.
4: Er is een tijd geleden een artikel geweest van tandartsen of artsen die in hun eigen land geschorst waren omwille van slechte zorgkwaliteit. En dan is gebleken dat die in sommige gevallen in ons land toch aan de slag konden. Dus is het toch belangrijk om te zorgen dat we daar goed over waken van wie komt naar hier, met welk soort diploma.
3: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. Bijna een kwart van alle Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Dat waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren en dat kan gevaarlijk zijn.
5: Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, ligt het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
3: En dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar een recyclagepark. In Oekraïne zijn vannacht zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. Volgens Oekraïnse media waren die aanvallen gericht op energieinfrastructuur en op een woonwijk. Het wordt een prachtige zonnige dag vandaag bij 19 graden. Morgen ook veel zon, droog en zelfs 21 graden. Vanaf donderdag namiddag wordt het weer wisselvallig.
6: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je 20 minuten extra rekenen. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord een kwartier extra. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 13 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten extra. Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen ook 20 minuten erbij tellen. En dan nog op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout een kwartier extra.
2: Even nog alle stukjes aan het verzamelen die we nodig hebben. Zo meteen. Wacht, we hebben al de... Ja. Hebben we ook. Ja. Oké. Kunnen we eraan beginnen? Helemaal klaar voor het foute uur. We beginnen met Def Dames Dope. It's okay, it's alright.

0: Hey, wij zijn de Romeo's. Weet je wat wij eigenlijk wilden worden toen wij nog kleine Romeo'tjes waren?
1: Maarten en Dorothee. Maar wij waren met drie. Dus dat is ene te veel, hè?
2: Ja, dus we zijn dan toch maar gewoon de Romeo's geworden. Allee, veel plezier met Foute Uren.

0: Foute Uur.
1: Hey, ik ben Dina Tersago en mijn favoriete foute hit is van Shakira, Whenever, Wherever. Omdat ik daar gewoon keigraag mee zing.

0: Goedemorgen, het is 18 over 9. We tellen af naar 5, 6 en 7 november. Dan vieren wij onze 25ste verjaardag in Mechelen met een spectaculair lichtfestival.
1: Natuurlijk 25 jaar samenvatten, dat is geen evidentie. William Boeva die zorgde gisteren bij Vincent Live voor het kortste overzicht van 25 jaar Q.
2: Er zijn ook veel koppeltjes ontstaan bij Q Music.
3: Schuldig.
2: Ja, ja, Vincent en Emma, Dorothee en Vincent. Ja. Ja. Bij Q Music draaien ze niet alleen hits, maar ook tongen blijkbaar.
3: Ja, klopt, ja.
2: Maar het iconische duo van Q Music, dat is natuurlijk Maarten en Dorothee.
3: Uiteraard.
2: Die twee die zijn even iconisch als mayonaise en ketchup. Ja. Slagen en verwondingen. Cholera en de pest of hepatitis A en B. Maarten van Quali, dat is ook een beetje de Ruben van Gucht van Q Music.
3: Ja.
2: Maar dan niet met vrouwen, maar wel met kinderen. Die man moet ook lijstjes maken om alle namen te kunnen onthouden.
3: Als hij heeft veel kinderen.
4: Ah ja, oké.
2: Okay,
4: dit wordt zo, hè?
2: Dit wordt heel duister.
3: Gelukkig durf niet lachen.
4: Ik dacht, wat is dit?
2: Nee. Het is niet zo erg. Al vermoeden we wel dat Maarten zelfs die ijzeren stier van het BK Rodeo zwanger heeft gekregen. Ja, Maarten en Dorothee die staan er bekend om acties te doen in de IKEA. Dat is logisch. Hun relatie is zoals een IKEA-kast. Niemand snapt hoe dat nu in elkaar zit. En IKEA is de enige plek waar ze genoeg bidden hebben, vooral Maarten's kinderen.
0: Vincent Live is er vanmiddag opnieuw tussen 4 en 7. Eerst nog Jolien Roets, Matthias van den Bulke en het Foute Uur. En daar hebben wij ondertussen alle puzzelstukjes voor verzameld. Wacht, ik neem ze er even bij. Wacht, wat hebben we hier? Ja, dat werkt. Werkt ook, ja. Ja. Oké, dan kunnen we beginnen.

0: chocoladebruin
1: of karamelbruin.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen hè?
7: Aha, ik ben al aan het schilderen zie.
6: Kijk. Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
7: Ja,
6: maar heb jij nu niet weinig potten gekocht?
7: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit hè. Met twee lagen is het perfect.
6: Oh.
7: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
6: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
7: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
6: Wow.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
4: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
9: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
10: 2:30. Goedemorgen. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne moet je een kwartier extra rekenen. Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 13 minuten extra. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 11 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 12 minuten extra.
11: 10 vragen. 60 seconden. Verdubbel je loon.
12: Wij spelen met Sandy uit Bassili. Bonjour Sandy.
13: Goedemorgen.
12: Ja. Waar ligt dat Bassili?
13: Bassili ligt tegen Gilangien. Dus net over de Waalse grens.
12: Ja, Gellingen wordt het ook al eens genoemd.
13: Ja.
12: Hè? Ja, ja, ja,
13: ja.
12: En wat doe je van werk?
13: Ik ben teamleader op de provinciale dispatching van de brandweer, Vlaams-Brabant.
12: Oké, en wat houdt dat precies in? Wat doe je dan dagelijks?
13: Wij ondersteunen eigenlijk onze dispatchers die dagelijks de brandweermannen aansturen naar interventies.
12: Oké, hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
13: 2674,60.
12: Oké.
10: Sandy, als jij onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
13: Ja.
12: Oké, wij ook. Dus without further ado, laat ons eraan beginnen. Ik tel af. 3, 2, 1, go.
10: Welke Olympische raketsport speel je met een shuttle?
13: Pas.
10: Welke rivier stroomt door Parijs?
13: De Seine.
10: Hoeveel dagen heeft een schrikkeljaar?
13: 366.
10: Aan welk VTM Survival programma doen Wout Bru, Elodie Gabias en Omar Sweedy mee?
13: Expeditie Robinson.
10: Wat bevat meer data, een giga of megabyte?
13: Pas.
10: Welke film met blauwe wezens speelt zich af op de planeet Pandora?
13: Avatar.
10: Welke DJ werd door het magazine DJ Mag voor de 6e keer uitgeroepen tot de beste ter wereld?
13: Oh, fuck. Pas.
10: Wat is het hoofdingrediënt van humus?
13: Pas.
10: Hoe heet de figuur uit de Griekse mythologie die met zelfgemaakte vleugels te dicht bij de zon vloog?
13: Pas.
10: Wat is het Engelse woord van ananas?
13: Pineapple.
10: Welke Olympische raketsport speel je met een shuttle?
13: Badminton.
10: Wat bevat meer data en giga? Welke DJ werd door het magazine DJ
13: David Guetta.
12: Die heb je nog, ja. David Guetta.
10: David Guetta.
13: Juist de laatste.
12: Ja, ja, ja, ja.
10: Er waren er nog twee pasvragen.
13: Ah,
10: dus ja. Niet te boos zijn op jezelf.
13: Nee, de tijd was om.
12: Nou, goed dat je gepast hebt van DJ Fuck was inderdaad niet het juiste antwoord.
13: Sorry, u was daar aan
10: het fluisteren en aan het vloeken.
13: Mijn beste vriendin.
10: Oh, het was wel leuk. Het was echt leuk om jullie samen bezig te horen. Ja?
13: Ja, kijk, we hebben het geprobeerd. Hè.
12: Ja,
10: voilà. Was er een afspraak gemaakt over wie hoeveel zou krijgen als het zou lukken?
13: Nee, nog niet. Nee.
10: Nog niet.
13: Want we hadden beneden ook nog 2 helpers. Dus,
10: Ah, die waren nog aan het doorsturen dan, online?
13: Ja.
10: Okay.
13: Ja. Badminton, Giga en David Guetta had ik al, maar dan de 2 laatste nog niet.
12: Ja, okay.
10: Heb je die ondertussen al gekregen?
13: Nee, ze zijn gestopt. Ze hebben het opgegeven, denk ik.
12: Vrij logisch ook,
10: Kikkererwten, het hoofdingrediënt van hummus.
13: Kikkererwten, ja, dat wist ik dat opgeschreven. Ja. En ik maar ik durfde niet gokken.
10: Ja, kijk, Icarus was degene die te dicht bij de zon vloog. Maar, je
12: prachtig
10: hebt
12: verhaal, oké, Daedalus en Icarus. Ja, zeker. Die lijm smolt natuurlijk. Hè.
10: Ah ja, maar 8 juiste antwoorden binnen de tijd. Je hebt 80 euro verdiend, dus voilà.
13: Dat is ook al mooi.
10: Nu beginnen beslissen wie daar hoeveel krijgt. Hè.
12: Ja.
13: Ja, voilà, het is dat.
10: Sandy, merci om mee te spelen.

Hey Maarten en Dorothy, Francisco Plankartien. Zeg, ik was vanmorgen aan het luisteren en ik dacht in één keer... Maarten, zo'n reality-reeks. Zoals de Plankaarts. Is dat niets voor u, ze? De Van Kwellekes. Denk er een keer over na. Ik denk dat dat gaan masseren, ze. Allee,

0: altijd heerlijk. Scatman John, de prijzen in de tankstations blijven hoog, dus roepen wij de hulp in. Bam.
1: Frank, de tankman.
0: Ja. Je hoort hem elke dag in onze show. Hij voorspelt het weer. Maar morgen brengt de wind hem misschien wel naar het tankstation in jouw buurt.
2: Frank, de tankman, die verschijnt misschien wel plots in jouw tankstation. En als je het wachtwoord kent, dan tankt hij jouw auto gratis vol.
0: Je moet gewoon het wachtwoord kennen. Straalstroom. Dus straalstroom. Frank heeft dat zelf bedacht. En wij hebben zijn outfit zelf bedacht.
2: Dit is het t-shirt dat we hebben laten maken.
0: Het is
2: en dan moet er zo die cape, die moet er dan eigenlijk zo nog bij.
0: Het is een prachtig Superman-achtig pak, dat wil zeggen een blauw, lekker spannend t-shirt met een grote T.
2: Ja, maar voor Frank gaat dat losser zitten, hè? Dezelfde... Bij mij lijkt dat nu spannend, maar voor Frank gaat dat passen.
0: De T heeft dezelfde vormgeving, geel en rood, als de S van Superman natuurlijk, en dan een rode cape. Het is prachtig.
2: Ah ja, en ook nog dingen.
0: Oei, wat nog een detail?
2: Zodat hij ook natuurlijk een beetje...
0: Ah,
2: een
0: maskertje.
2: Een maskertje, zo, voor Frank.
3: Ja, dat moet ik ook nog aan doen.
0: Een
3: okay.
0: Klein rood maskertje.
2: Wat denk je? Ben je blij, Frank?
3: Ik had zoiets verwacht, dus laten we het daarop houden. Of ik daar blij om ben, dat weet ik niet meer.
0: Ja, blij. Natuurlijk is hij blij, hij heeft er duidelijk heel veel zin in, Frank de Tankman. En over zin in hebben gesproken, heel veel mensen hebben zin in Bryan Adams. Die speelt vandaag in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dus ook veel Vlamingen onderweg naar daar. Kom dan vast in de sfeer met dat heerlijke Run to You in het Foute Uur. Goedemorgen.

0: Q-Foto Radio. Op DAB+, Q-Music van B en in de Q-app.
1: Dat24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
2: Tanken bij den Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
1: Pats. Dat24. Dat is vlot en voordelig tanken.
3: Dat24. Disney on Ice keert in februari terug naar de Lotto Arena. Ga op avontuur met Toy Story. Duik in de wereld van Coco. Beleef de magie met Stitch en al je favoriete Disney-prinsessen zoals Vaiana, Anna en Elsa. Disney on Ice. Van 19 tot 21 februari in Antwerpen. Tickets disneyonice.be. Samen met Gazet van Antwerpen en VTM.
4: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen. Speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be.
5: Renault. Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date...
6: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
5: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
9: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
8: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
10: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Jalaba, goedemorgen. Nieuws van 10 krijg je van Delphine.
12: Goedemorgen. Bij Farmareus GSK zijn meer dan 1200 jobs bedreigd. Dat is zo net bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad. Het bedrijf gaat herstructureren. GSK maakt vaccins in ons land. Het heeft onder meer sites in Waver, Rixensaar en Namen. In totaal werken in ons land zo'n 8500 mensen bij GSK. 4 op de 10 Vlaamse scholieren zitten vaak moe in de klas. Dat is 15% meer dan 10 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven bij kinderen van 10 jaar.
13: Vaak wordt gewezen naar de smartphones dat de kinderen toch wel nog lang zitten te scrollen voor ze echt in slaap vallen. Je zou kunnen denken dat het iets te maken heeft met de grote druk op gezinnen, waardoor de avondspits een stukje drukker verloopt en de kinderen later in bed liggen dan je zou hopen.
12: En als ze dan moe zijn, heeft dat impact op hun schoolresultaten. En koning Filip ontvangt morgen Oekraïns president Zelensky in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat heeft het paleis zelf laten weten. Het zal daaronder meer gaan over de oorlog in Oekraïne. Het is al de 5e keer dat Zelensky onze koning in het paleis ontmoet. De laatste keer was in juni. Vandaag is koning Filip nog met koningin Mathilde op staatsbezoek in Kazachstan. Het wordt een zonnige dag vandaag, wel een 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, droog en dan zelfs 21 graden. Vanaf vrijdag namiddag wordt het weer wisselvallig.
11: Op dit moment staan er 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste file die staat in de richting van Antwerpen. De E19 tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord moet je 17 minuten bijtellen. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 9 minuten bij. En richting Nederland vertraag je 5 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Ook op de E40 vertraag je nog tussen Sterrebeek en Berthem. 8 minuten daar, maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
14: Music. Matthias van den Bulke.
11: Met zometeen een one-hit wonder uit 2012. Eerste hit van dit jaar. All My Soul, Bruno Mars.

Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. Ik zei een one-hit wonder uit 2012, maar eigenlijk klopt dat niet. Nee, ik heb even zitten snuisteren en zitten zoeken. Dit is ook Carly Rae. Je hoort haar stem onder andere en ze heeft nog hits gescoord hoor. This Kiss of I Really Like You. En ook deze ken je misschien nog. Genoeg hits dus eigenlijk om niet te moeten spreken van een one-hit wonder. Voilà. Dat is ook even verduidelijkt. Deze man is dat ook alles behalve een one-hit wonder. Alex Warren, hij reigt de hits aan elkaar. Dit is Emerald Eyes.

0: Calvin Harris samen met Dua Lipa. Kwart over tien en hele goede morgen. One kiss, een bank vooruit en een kus van de juf gisteren voor Ray Dalton. Go That High scoorde gisteren 10 op 10 repeat of niet, dus zometeen krijg je een nieuwe song. Maar de man die erachter zit is niet zo nieuw. Die heeft al heel wat bewezen.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we je updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
6: Ja.
7: Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Promomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. Jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Code Yellow!
11: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
11: Info op telenet.be.
12: En wel, ik ga eens gaan kijken. Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het tofste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker je beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
13: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
14: Ego Keukens.
13: Open deze zondag.
15: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
16: Dit is Q.

0: Henry Moody en Right Person, Wrong Time back here. Repeat.
1: Of niet.
0: Nu is het tijd voor nieuwe muziek van een man die niet zo nieuw is. Purple Disco Machine. Het is een Duitse DJ, je kent hem sowieso. Hij is ondertussen 46, maar hij weet nog perfect hoe je de jeugd aan het dansen krijgt. Want deze zomer stond hij op Pukkelpop en ik heb alleen maar heel goede dingen van zijn optreden gehoord. Ik was er zelf niet op zondag, wel op vrijdag, maar de zondag heb ik niet meer gehaald. Nee, dat was gewoon uitverkocht om die simpele reden. Ik was er wel graag bij geweest, want ik zeg het, heel veel goede dingen over Purple Disco Machine op Pukkelpop gehoord. Nu geeft zijn nieuwe single Test My Luck en we gaan eens testen of die ook in de smaak valt bij jou of niet. Dus je mag de Q-app ooit opengooien. Amai, ik kan er niet meer van praten. Stuur repeat of niet voor PDM. Oh.

De vocals die je hoort, die komen van de Britse singer-songwriter Meek. Maar de vibes en de beats, die komen uiteraard van Purple Disco Machine. Repeat, of niet? Ja, eens kijken of die in de smaak valt. Peter uit Zemt heeft gestuurd, test my luck en gelukt. Wat een vette schijf, dat is een absolute repeat voor hem. Het is wel een niet voor Nele uit Brugge. Shana uit Riems zegt ook nee, bedankt. Stefanie uit Tongeren heeft wel een repeat gestuurd. Gregory uit Oostende die zegt, 46 is de new 26. Een repeat ook voor hem. Ik zal maar niet vragen, Gregory, hoe oud jij bent, zeker? Ik weet niet van buiten, ik zou eens moeten kijken. Wendy uit Hoboken, die heeft ook een repeat gestuurd, een leuke sound. En Christel uit Aalst zegt repeat. Het heeft de Duitse vibes, vind ik. Wat zijn Duitse vibes, Christel? Ik weet dat nu niet. Voor mij zijn Duitse vibes dit. Ah nee, dat is Matthias Geheim. Zo, dat zijn Duitse vibes of zo Tiroler muziek of zo, maar zo PDM. Ik weet niet of dat zo echt Duitse vibes zijn. Maar goed, in elk geval, Christel, jouw mening is belangrijk. En je hebt een repeat gestuurd. En ik heb goed nieuws, want er zijn meer repeats binnengekomen dan iets anders. Dus voilà, het nummer gaat door. PDM en zijn al dan niet Duitse vibes gaan door naar Vincent Live. Dan hoor je ze nog een keer.

0: Philippe uit Mol is het volledig met mij eens. Duitse vibes zijn inderdaad zo'n beetje Matthias Reim of Helena Fischer. Ja. Want Helena Fischer die passeert soms in het foute uur, beste Philippe. Dus elke werkdag bij Maarten en Dorothee zeker eens luisteren tussen 9 en 10. Nou, ik hou ook van die muziek, absoluut. Ondertussen 1 minuut over 10:30 en er zijn 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de E40. Tussen Sterrebeek en Berthem moet je een kwartier bijtellen. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten. Richting Nederland vanaf Borgerhout tot Merksem 8 minuten. En ook richting Antwerpen vertraag je op de E19. Vanaf Sint-Job en het Goor tot Antwerpen-Noord 9 minuten bij. E313 tussen Wommegem en Antwerpen-Oost 5. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten extra. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

0: prachtig duet tussen James Morrison en Nelly Furtado. Broken Strings komt uit het jaar 2008. En toen durfde ik wel nog eens kijken naar Nickelodeon. Ik was toen 16. Dat vertelde ik toen niet aan mijn klasgenoten. Maar ik deed het zeker wel. En net vandaag kan je op streams kijken naar een nieuwe animatiefilm over mijn lievelingsserie van toen.
1: Water, aarde, vuur, lucht.
0: Maar eerst krijg je Somber.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
7: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
8: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op ikea.be.
11: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alle 4 Pax van La Litière.
12: Top. Genoeg om te delen. Als ik dat wil natuurlijk.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Dit is Q Music.

0: Zometeen krijg je Aerosmith en Cat's Eye. Maar eerst en vooral moeten we het hierover hebben, want vanaf vandaag kunnen wij onze jeugd herbeleven.
1: Water. Aarde.
0: Oh.
1: Vuur.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Lucht. Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen.
0: Zeker wel.
1: Maar alles veranderde toen de vuurnatie aanviel.
0: Zeker en vast. Vanaf vandaag ga je kijken naar Avatar Aang, The Last Airbender, op streams. Een animatiefilm. En dat is eigenlijk een soort van vervolg op de animatieserie die je vroeger kon zien op Nickelodeon. Ik heb er heel vaak naar gekeken als kind. Maar ook als tiener. Ook als jongvolwassene misschien stiekem. Maar ik heb er geen gein over. Nee, ik heb er echt heel vaak naar gekeken met Aang en Katara en Sokka en zo. Ja, de wereld die wordt verdeeld in vier naties. En die komen niet allemaal even goed overeen. Enfin, goed. Toen in de serie waren het tieners. En de film die je dus vanaf vandaag kan zien op streams, is met dezelfde personages, over dezelfde wereld, maar met twintigers. Dus ze zijn groot geworden. Onze helden van Avatar. Oh. Ja, ik ga daar zeker naar kijken. En ik denk dat er heel wat Q-luisteraars gaan meedoen. Nu de dames van Cat's Eye, Animal.

Armageddon. Al een geweldige classic van Aerosmith. I don't wanna miss a thing. Glenn uit Oeter die stuurt nog. Ja, Matthias, en weet je nog? Appa, jip, jip. Het zal wel zijn, de vliegende bison. Zeker wel. Ja, vanaf vandaag kan je dus kijken op streams naar de nieuwe animatiefilm Avatar Aang, The Last Airbender. En Anne uit Sint-Truiden die had deze dag ook al in het rood aangestipt. Zij gaat er zeker vanavond naar kijken, naar het werken. En nog een goede tip van Dorien uit Gent. Die laat weten dat de serie van Avatar volledig op Netflix staat. Is goed om weten, Dorien. Zo met de herfst en de winter, ja. Gaan mijn avondjes wel kunnen vullen. Houston.

0: betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
3: 11 uur, goedemorgen. Delphine is er met nieuws.
4: Goedemorgen. Bij GSK dreigen meer dan 1200 jobs te verdwijnen. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad vanmorgen. GSK is een farmabedrijf, het maakt vaccins en het plant een herstructurering om zich meer te kunnen focussen op veelbelovende medicatie. GSK is een van de grootste bedrijven in Wallonië met fabrieken in Waver, Rixonsart en Namen en met zo'n 8500 werknemers. Het gaat om de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. 40% van de Vlaamse scholieren zit elke dag of bijna elke dag moe in de klas. Dat is 15% meer dan 10 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven bij kinderen van 10 jaar.
5: Vaak wordt gewezen naar de smartphones dat de kinderen toch wel nog lang zitten te scrollen voor ze echt in slaap vallen. Je zou kunnen denken dat het iets te maken heeft met de grote druk op gezinnen, waardoor de avondspits een stukje drukker verloopt en de kinderen later in bed liggen dan je zou hopen.
4: Het is een probleem omdat moe zijn gelinkt is aan slechter begrijpend lezen en rekenen. Kinderen van 10 jaar hebben 9 tot 11 uur slaap nodig. En het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. In de ploegenachtervolging zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld in de kwalificaties. En ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen uitgeschakeld. Prachtige dag vandaag, veel zon, 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, droog en dan zelfs 21 graden. Vanaf vrijdagnamiddag wordt het weer wisselvallig.
3: 21 graden. En dat is zo halverwege oktober, dat is toch straf.
4: Dat is mooi, hè?
3: Dat is heel mooi, je hoort ons zeker niet klagen. 7 files ondertussen op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Merksem 32 minuten bijtellen. En richting Gent vanaf Antwerpen Noord tot Deurne 7 minuten. Ook richting Antwerpen vertraag je E313. Tussen Randst en Antwerpen Oost 28 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar 5 minuten. En op de E19 vanaf Kleine Bareel ook 5 minuten extra. Daar richting Gent een file op de E17. Tussen Desselbergen en Gentbrugge doe je ook 5 minuten langer. Maar op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
6: Music. Matthias van den Bulke.
3: Prachtig weer vraagt om prachtige muziek. Kunnen we? Dat doen we ook. Temper City en Cyril, goedemorgen.

Dennis uit Antwerpen en Inge uit Beringen die zijn vandaag in korte broek. Ah, ik niet. Ik deze keer niet. Nee, ik ga vanavond naar een screening van een nieuwe serie op Disney+. Dus ja, ik kan daar moeilijk in korte broek toe komen, dacht ik. Ja. Q-Music Highlights. Maar jullie hebben groot gelijk, want het weer is er zeker naar vandaag. Q-Highlights. Ja, daar moeten we het uiteraard over hebben. Staat dat al in jouw agenda? 25 jaar Q-Music, dat gaan we vieren en jij moet daar zeker bij zijn. Op donderdag 5, vrijdag 6 of zaterdag 7 november. Je kunt kiezen welke dag je komt. Je kunt ook alle drie de dagen komen, want het is volledig gratis. En het gaat leuk worden, het gaat de max worden. Het is ook in de herfstvakantie. Dat is ideaal om met de kinderen af te zakken naar Mechelen. Want het is allemaal in Mechelen te doen. Het eerste startschot wordt normaal gezien gegeven rond 6 uur. En het eindigt dan op de Grote Markt om 8 uur, of toch zeker voor 8 uur. Dus de kinderen kunnen zeker op tijd in bed, denk ik. Dus ja, het is zeer kidsproof. Het is ook very musicproof, want het is uiteraard een soort van muzieklichtfestival met dus de grootste hits uit 25 jaar Q. En ik kan u verzekeren, dat zijn er heel wat. Ja, dat zijn er echt veel. 25 jaar, dat passeert niet zomaar. Ongelooflijk dat deze zender al zo lang het mooie weer mag maken voor jou en toch wel ook heel trots dat ik er zelf al 9 jaar mag deel van uitmaken. Ja, ik ben zeer blij en fier. Dit nummer is nog ouder dan Q-Music. Nog 5 jaar ouder, uit 1996. Fool's Garden en Lemon Tree.

0: kwart over elf met Shakira en Zoo. Thomas uit Diepenbeek die komt zeker af met zijn gezinnetje naar Q Highlights. Ja, en de kinderen die gaan dat echt ook magisch vinden, sowieso. Al die lichten, al die special effects, al die goede muziek. We zien elkaar sowieso in de herfstvakantie, beste Thomas. Je kan nog kiezen 5, 6 of 7 november. Zometeen de Q-topschijf van deze week, die gaat over A Perfect Man.
1: Eurodreams Droomcentrale.
2: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
1: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
2: Amai.
1: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams. Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad, een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
6: Ontbijt op bed gelijk een koning.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
6: King size.
5: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
9: Kop
10: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
11: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
10: is wie er mag rijden. Yes, munt.
11: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
12: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
13: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
12: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
14: Dats24. Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
16: Herman. Zet de puntjes op de O.
15: Ontdek nu de Herman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op herman.be.
17: Wit-wit?
18: Of net niet-wit?
17: Maak het mooi bij je thuis.
19: Colora.
17: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
20: Q.

Toch een goede keuze, deze. Oh, wat een heerlijke schijf. David Guetta en Kelly Rowland. Met When Love Takes Over. Ik stond bijna versteld van mezelf. Van mijn keuze, maar goed. Ja, heerlijk nummer. I love it. Ondertussen is het 1 minuut voor 11:30. En er zijn 6 files op.

onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen bij de langste. Die staat op de Antwerpse ring en dat is een stevige richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je een klein uur bijtellen. 53 minuten om precies te zijn. Ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 6 minuten extra. Dan richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 5 minuten bij. Richting Antwerpen ook een stevige file op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 43 minuten bij. Op de A12 tussen de Bevrijdingstunnel en Antwerpen-Zuid 12 minuten. Dan op de E40 ook een file tussen Sterrebeek en Bertem 14 minuten. Maar op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Ik moet spontaan denken aan Frank, de tankman, als ik deze hoor, superheroes. Want die gaat morgenochtend voor heel wat mensen een superhero zijn. Maar straks daarover sowieso meer.
2: Q Music presenteert... Q-Music Highlights, het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Internet zo snel als het licht. Wat een verschil. Proximus. Think possible.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
7: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
6: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
8: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Dat is goeie business. En pleasure.
9: Info op telenet.be.
10: Ja, dat wordt weer overwerken.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: I beg your pardon.
15: Samen aan tafel.
14: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.

0: En betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Stap af van je verkeersstress.
3: Keer om, keer om.
4: Ja, hallo, ik kan hier helemaal niet keren.
2: Stap eens op bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn, beweeg mee.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis en I Hate That It's True. Wat ook waarheid is. Is het feit dat Laura uit Genk dit weekend haar grote idool recht in de ogen gaat kunnen kijken. 2 weken geleden won Laura het plekje op de Q-guestlist van Miley in LA. Dus dit weekend vliegt ze naar daar voor het optreden van Miley in de Hollywood Bowl. Ik gun het haar super hard, maar ik ben eigenlijk ook mega jaloers.

Adele en Hello. Jonas stuurt Hello Matthias. Wat is het wachtwoord van Frank de Tankman? Dat is voor straks, beste Jonas, voor na 12 uur. Deze hoor je ook na 12. En de Jonas Brothers. Heel wat schoonvolk dus, maar eerst nog de schoonste van allemaal. Damiano David.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Het is 12 uur, goedemiddag. Delphine is er met nieuws.
2: Goedemiddag. Farmareus GSK wil 1200 werknemers ontslaan, vooral bedienden en kaderleden, dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Het is de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. GSK gaat herstructureren, zegt collega Louise Bucket.
3: Reden is, ze waren altijd heel sterk in het maken van vaccins. Daar willen ze nu minder van maken. Ze willen zich gaan richten op het produceren van kankerbehandelingen en dat gaat meer gebeuren in de VS, in het Verenigd Koninkrijk en dus minder in België.
2: En GSK is een van de grootste Waalse werkgevers. Er werken zo'n 8500 mensen. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven is gekomen. Dat gebeurde maandagnacht na een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. En benzine tanken wordt morgen weer wat goedkoper. Benzine 95 4 cent per liter, dan betaal je per liter 2,06 euro maximaal aan de pomp. Benzine 98 wordt 10 cent goedkoper tot maximaal 2,43 euro per liter. Die schommelingen komen door de verspreiding van olie die verstoord is door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanmiddag veel zon, maximaal 20 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan tot 21 graden. En vrijdag eerst nog zon, daarna weer wisselvallig.
1: Alright. Ondertussen staan er 8 files op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen bij de langste. Die staat in de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 1 uur en 5 minuten bijtellen. Op de E17 vertraag je tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten. A12 vanaf Ulrijk-Vallaren tot Antwerpen-Zuid 17 minuten. En ook op de E34 gaat het traag tussen Oelegem en Ranst 10 minuten. En vanaf Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever ook 10 minuten bij. Dan naar de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je tussen Antwerpen-West en Borgerhout 48 minuten. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 20. En tussen Borgerhout en Merksem ook 12 minuten extra. Sterkte als je erin staat in de file. Op andere plaatsen verlies je normaal gezien minder dan 10 minuten.
4: Music. Matthias van den Bulke.
1: Hoe kan jij morgen een volle tank winnen? Je hoort het na Michiko en deze drie Chico's.

Een gratis volle tank kan je morgenochtend winnen bij Maarten en Dorothee. Het is te zeggen eigenlijk bij Frank de Tankman. De superheld van dienst. Ja. Weerman Frank die gaat dus morgen het mooie weer maken vanuit verschillende tankstations in Vlaanderen. En als je hem ziet, als je hem spot, dan moet je één woord zeggen tegen de man. Dus niet gewoon hallo of zo, of ja, dat misschien ook. Maar vooral het woord straalstroom. Als je dat zegt tegen Frank de tankman, zit je tank vol.

Je hebt hier net op de redactie het superheldenpak gezien van Frank de Tankman. Het ziet er goed uit. Het is met een rode cape en zo. En een rood masker. Dus mocht je denken, ja, hoe gaan we hem herkennen, Frank de Tankman? Je mag gerust zijn, hij zal sowieso opvallen, ja.

0: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
1: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
6: Zaterdagnacht in de gezinschat.
7: Papa, kon je mij halen van de vijf?
8: Oké.
7: Okay. Dan kan Noor ook ineens mee.
8: Oké. Okay.
7: En Emma?
8: Oké. Okay.
7: En aan Simon?
8: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké.
6: Okay. Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
8: Voor mijn step.
6: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf 30.490 euro. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van 1.500 euro. Info op volkswagen.be.
9: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
10: Ook in mij?
9: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
13: Q Music.
14: Q sounds better with you.

0: Kendrick Lamar en een van de grootste stemmen aller tijden, Sia. The greatest, back you. Ondertussen is het 1:30 en het is druk op de Vlaamse snelwegen. 7 files van langer dan 10 minuten en ik loods jou erdoor. Richting Antwerpen staat de langste file op de E313 tussen Herendals West en Antwerpen Oost. Moet je 1:03 bijtellen. Ook op de E34 vertraag je tussen Oelichem en Ranst 26 minuten. En vanaf Melzele tot Zetten-Allinkeroever 21. Op de E17 dan tussen Haasdonk en Antwerpen West 25 minuten bij. En op de A12 vanaf het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen Zuid 18 minuten. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je tussen Antwerpen West en Borgerhout 51 minuten. En vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen West 22. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

0: Het is week van het Nederlands, dus dan is deze wel op zijn plaats. Hey, Pommelien Thijs en Jaap Reesema. Guess the song. Als jij weet welke song we zoeken, stuur het juiste antwoord dan door via de Q-app of spreek het in of zing het in. Dat laatste nog beter, alleen in de meeste gevallen toch. Ik wil van jou de artiest en de titel als je hem herkent. De opgave komt er zo meteen aan. We zoeken vandaag een schijf uit 1996. 30 jaar oud is het nummer en het is de lievelings van QDJ Vincent Virus. Ik denk echt wel een weggevertje, toch?
1: Ja, toch wel.
2: Welke song hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-Music.
3: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
4: Wie doet er mee? Wij bewint mee als de week draait. Laat een nap als het hart waait. Wie doet er mee? En ik ook.
5: Kop
6: of munt? Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design? Vermogen of rijbereik? Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
8: Tadaa! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
9: Maar uw ijskast kan niet open.
8: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
9: Ja, dan kan dat, ja.
10: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen.
11: Ego Keukens.
12: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
13: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
14: Maar ik zei vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
13: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Wel, je hebt geen gaatjes.
17: Waar?
16: Nee, geen maar.
17: Asselfos.
16: Wat blieft?
13: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Guess the song.
1: Raad het liedje, raad de Q-hit en krijg een shout-out op de radio. Wat is een van de favoriete liedjes van Vincent Virus, Glenn?
2: Dat was Oasis met Wonderwall.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ook de jongste Q-luisteraars, die kennen het blijkbaar.
3: Het liedje is van Oasis en noemt Wonderwall.
1: Ja, geen idee hoe deze slimmerik heet, maar het is met de account van de mama dat hij een berichtje heeft ingesproken, de sloeber. Hij heeft groot gelijk, het is woensdagmiddag. Dat is de dag van de kids, uiteraard. Martijn, die wist het ook.
4: Dat is Oasis met Wonderwall. Today is gonna be the day. Hopla.
1: Hopla.
4: Zeer toepassend met de overwinning op Inter Milan. Forza FC Bruges.
1: Het zal wel zijn, ja, een Wonderwall, het zal wel zijn. Een wonder. Gisterenavond 3-4 voor Club Brugge op het veld van Inter. Toch echt een Europese topclub. Dus bij deze bekent Martijn ook meteen kleur. Goed, dit is Oasis en Wonderwall.

Wouter stuurt mooi getimed, Matthias, het lied na elke match van Club Brugge, net op het moment dat ze landen in België. Ik snap je berichtje niet super goed, Wouter, maar ik denk dat ze dus net geland zijn en dan net dit nummer. Ja, oké, okay, ik ben mee. Maar ik ben ook blij voor Club Brugge sowieso, het zal wel zijn. En meer Belgische sporters om te volgen deze namiddag, want om 2 uur straks ga je kijken naar toptennis op PlaySports. Onze Zizou Bergs speelt tegen Tommy Paul voor een plaats in de kwartfinale van het toptoernooi in Shanghai. Vorige ronde heeft Zizou Bergs nog gewonnen van de nummer 3 van de wereld, Carlos Alcaraz. Een echte topper. Dus wie weet hoe ver kan Zizou Bergs geraken. Je hoort het straks vanaf 2. Maar eerst is er uiteraard zo meteen om 1. De al even machtige Jolien Roets. Ze komt er zo aan.

0: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting. DSM Keuken. Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed.
2: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
5: Een goedemiddag. Nieuws van 1 uur krijg je van Delphi. Goedemiddag. Veel ongeloof bij de vakbonden van farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat GSK 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen. Door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, zegt de christelijke vakbond.
6: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
5: De vakbonden gaan nu met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De leerkrachten die vorige maand ontslagen werd in het provinciaal onderwijs omdat ze haar hoofddoek bleef dragen, gaat in beroep. Haar advocaat noemt het ontslag een onrechtvaardige en een ongeldige maatregel. De rechtbank behandelt haar zaak begin december. Sinds 2024 is het in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen verboden om zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke symbolen te dragen. En wielrenster Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kool. Tas neemt zo ook de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooyen, die gisteren de proloog heeft gewonnen. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, want hiervoor schaatste ze nog. Vanmiddag veel zon en maximaal rond 20 graden. Morgen ook droog en zonnig dan tot 21 graden. En vrijdag eerst nog zon, maar daarna weer wisselvallig.
7: Het is druk op onze snelwegen. Op dit moment staan er 8 files waar je 10 minuten of langer verliest. Richting Antwerpen op de E17 staat een lange file van Haasdonk tot Antwerpen-West. Je verliest er een uur. Ook op de E313 in de richting van Antwerpen van Herentals-West tot Antwerpen-Oost 50 minuten extra. Op de E34 tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever een half uur bij. En van Zoersel tot Ranst 19 minuten. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Nog richting Antwerpen op de A12 van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord 10 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 26 minuten bij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West een kwartier. En in de richting van Brussel op de E40 tussen Haasrode en Bertem verlies je 13 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
8: Music. Jolien Roets.
7: Wel goed nieuws, de week is in twee. Hoera, hoezee. En dat onder dat zalige herfstzonnetje. Wat een topdag, zeg.

0: Robbie Williams gaat tot op het bot voor jouw entertainment met de meest bijzondere striptease ever. Rock DJ, een legendarische Q-classic. Q-music. Een hele goede middag. Het is woensdagmiddag. Misschien heb je wel vrij. En als je geen zin hebt om in de zon te gaan zitten en toch liever naar de cinema zou gaan met je koters daar, ik heb een goede tip voor jou. Maar je moet er wel voor naar Gent. Ja.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Iets meer uitleg hoor je zo meteen. Nu moet ik eerst de hoogste nieuwkomer uit de Q-top 40 laten passeren. Pijnstillers dit van Suzanne Freek. Q.

0: Maar kijk, Kimberly is er al op de rode loper van het filmfestival. Ze stuurt een foto door in de Q-app dat ze even naar daar is gewandeld om eens een kijkje te gaan nemen. Ja, op het filmfestival in Gent kan je vanmiddag om 2:30 gaan kijken naar een schattige animatiefilm met de titel Mumbo. Het gaat over een nijlpaard dat heel graag groot wil worden. Maar ineens wordt hij te groot en hij past niet meer in het bed van zijn mama. Het is een superleuk verhaal. Het is perfect voor kinderen vanaf 3 jaar. Ik moet zeggen, mijn dochter van vier jaar is zondag meegeweest naar de première en zij kon ook al goed volgen en stilzetten. Dus het hangt een beetje af van wat soort kind je hebt, denk ik, dat je hem al kan gaan zien van heel jong. Dus vanmiddag spelen ze hem en anders is het vanaf 28 oktober. Dan speelt hij ook in de cinema. En ik mocht zelf de stem doen van de mama van Mumbo. En dan moest ik dingen zeggen zoals... Dag, mijn lieve kleine jongen. Allee ja, dag, mijn lieve grote jongen. Dat soort dingetjes moest ik doen. Dus laat het mij weten als je gaat kijken en wat je ervan vond.
1: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
2: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
4: Ja.
3: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
4: Oh, ja.
3: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
4: Ja.
3: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
4: Ja!
3: Mevrouw, welke kiest u?
4: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
7: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
8: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
9: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
10: Even stoppen langs de baan. Bij Dats 24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken en weer verder gaan.
9: Prachtig. Dats 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
11: Dats 24.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imoscoopman.
14: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
15: Ontbijt op bed gelijk een koning.
14: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
15: King size.
14: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
16: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
17: Peugeot.
18: Chocoladebruin
19: of karamelbruin.
20: Maak het mooi bij je thuis.
21: Colora.
22: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: Chemical.
1: It's Chemical.
0: Een van mijn highlights uit 25 jaar Q-Music is de zomer van 2013 en de bijpassende zomerhit. Want elke keer als die zomerhit gedraaid werd op Q-Music, ging iedereen van het personeel aan het Q-Beach House, ook de mensen van de horeca en de producers en iedereen, gingen die alles laten vallen om te gaan dansen, letterlijk tussen de gasten van het Q-Beach House. Elke keer, en het werd veel gedraaid toen, want het was echt een hit en dat was zo leuk. We gaan nog eens ervan genieten, zo meteen na Choosing Texas van Ella Langley. En de files, er staan er op dit moment 7, waar je 10 minuten of langer verliest. Richting Antwerpen, een lange file op de E313 van Herentals-West tot Borgerhout. Je verliest er 51 minuten. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 31 minuten. Op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever 21 minuten. En van Zoersel tot Ranst ook 20. Daar staat een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 minuten bij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West een kwartier. En in de richting van Brussel op de E40 tussen Haasrode en Berthem 11 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
2: Q-Music. Jolien Roets.
0: Samen met een echte cowgirl. Dit is Ella Langley.

0: herinneringen aan het Q Beach House 2013. En dat is wat we doen de komende tijd. Herinneringen ophalen aan de voorbije 25 jaar van Q Music. En gisteren kwam William Bouva ons feliciteren. En ons ook een pakje serieus roasten. Hè. De vraag is, welke mop heeft hij gemaakt over Matthias van den Bulke bij Q? Het is nogal voorspelbaar en je hoort het zo.
1: Q Music presenteert Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
2: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
1: Heroes World, België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games, is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Zeg, schat.
10: Ja?
11: Die badkamer, daar is lekker geweest.
10: Oei.
11: Met zijn zwembad. Wat nu?
10: Oh, ik bel direct de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

0: Lucas Graham en 7 years.
1: Once I was 7 years old.
0: 25 jaar Q.
2: Q-Music Highlights.
0: Dat zijn veel herinneringen. Veel mensen ook die gepasseerd zijn. En die mensen moesten het gisterenavond in Vincent Live ontgelden. In het kortste overzicht van 25 jaar Q door onze goede vriend, William Boeva.
3: Nu over rode vlaggen gesproken. De eerste echte rode vlag van Q-Music, dat was natuurlijk de rode speedo van Matthias van den Vulke.
4: Dat is goed.
3: Ja, die speedo, het was een smalletje, maar ze bevat toch heel zijn carrière hier. Maarten en Dorothee die staan er bekend om acties te doen in de IKEA. Dat is logisch, hun relatie is zoals een IKEA-kast. Niemand snapt hoe dat nu in elkaar zit. En IKEA is de enige plek waar ze genoeg bidden hebben, vooral Maarten zijn kinderen.
0: Ja, het is niet gelogen natuurlijk, maar ook wel een beetje grappig. Alle gelukken dat hij het wel goed heeft gemaakt daar op het einde van zijn mooie speech.
3: Lieve mensen van Q-Music, ik wens jullie natuurlijk een dikke proficiat.
5: Dankjewel.
3: Met die eerste 25 jaar, dat die volgende 25 jaar minstens even fantastisch mogen worden. Het is hier een heel bijzondere plek. Ik ben trots dat ik daar een klein deeltje van mag zijn. Want bij jullie voel ik me altijd heel welkom. Iedereen heeft hier zijn plekje, zelfs ik. En ook heel bijzonder, sinds dat Gerben Tuurlijks hier zit, is het nu de enige radiozender waar twee mensen met een beperking werken.
0: Het is toch een schatje, hè. Allee, ja. Als hij er goestingen heeft om lief te zijn. Het filmpje komt deze middag ook nog op onze socials als je de volledige roast eens wil herbekijken.

0: Zondag staat hij in Vos Nationaal en we vieren dat hier bij Q de hele middag met Q Loves Miles Smith. Je hoorde Nice to Meet You na 2 uur deze Q Classic.
1: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Ortwin.
3: Goedemiddag. De vakbonden reageren met ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat GSK 1200 van de 1800-500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, zegt de christelijke vakbond.
4: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
3: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De leerkracht die vorige maand ontslagen werd omdat ze haar hoofddoek bleef dragen, gaat in beroep. Haar advocaat noemt het ontslag een onrechtvaardige en ongeldige maatregel. Haar beroep komt begin december voor. Sinds 2024 mogen leerkrachten in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen geen zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke symbolen meer dragen. Wielrennen dan. Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kool. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooye die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profielrenster voor Sandrine Tas. Daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maximaal tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden.
0: De 6 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen op de E34. Van Melselen tot Sint-Anna-Linkeroever verlies je 35 minuten door een ongeval. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 24 minuten. En op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 20. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 18 minuten bij. Van Antwerpen-West tot Borgerhout 14. En richting Brussel op de E40 tussen Haasrode en 10 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Music.
5: Jolien Roets.
0: We trekken dit uur samen de wereld rond. We starten zo meteen in Boston. Let's put some miles on it. Dit is Marshmallow.

ze zakt naar een 9e plek in jouw Q-top 40. Ze is een beetje op haar toer al. Stella Lefty was dat met Basten. We laten Boston achter ons en we doorkruisen de noordelijke Atlantische Oceaan om terecht te komen op het continent waar regen een zeldzaam, maar heel welkom fenomeen is en waar de Kilimanjaro boven het Serengeti natuurgebied uitreist. Het is maar een poëtische manier om te vertellen. Dit is Toto bij Q. Een heel fijne woensdagmiddag.

0: Als je een half dagje genomen hebt vandaag, dan wandelt Pink je mee naar huis in de stralende zon. En ook de Q-topschijf komt eraan.
1: Eurodreams Droomcentrale.
2: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
1: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
2: Amai.
1: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, één keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: De U10 SK Stormvogels groepschat.
6: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
7: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
6: Niet nodig, coach, nog plaatsen in de koffer, uitroepteken.
5: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
8: Disney on Ice keert in februari terug naar de Lotto Arena. Ga op avontuur met Toy Story. Duik in de wereld van Coco. Beleef de magie met Stitch en al je favoriete Disney-prinsessen zoals Vaiana, Anna en Elsa. Disney on Ice. Van 19 tot 21 februari in Antwerpen. Tickets disneyonice.be. Samen met Gazet van Antwerpen en VTM.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Het is Scandinavia, media bij Carrefour.
13: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
14: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

Er bestaat niet zoiets als de perfecte man. Dat is wat Teddy Swims beweert. Hij beweert wel dat de perfecte vrouw bestaat. Ik zou dat vooral willen tegenspreken, hoor. Maar het gaat over de mama van zijn zoontje. Rach Wright heet ze. Het is ook een zangeres. En het gaat over hun break-up. En dat Teddy er voor altijd spijt van zal hebben. Het is een heel jammer verhaal, maar het wel heel mooie muziek is ontstaan. Dat dan weer wel uit. Dus ik je topschijf nog tot vrijdag. Vanaf 1 november kunnen we weer kijken naar de avonturen van 6 BV's op een zeilboot in het programma Over de Oceaan. Deze Kate Ryan is een van de 6.

0: Maarten en Dorothee halen elke ochtend herinneringen op aan 25 jaar Q-Music. En vanochtend hadden ze het over een legendarisch interview met een artiest die nu ook legendarisch is, die iedereen kent, die heel veel hits al heeft gemaakt. Maar op dat moment, in 2016, was ze nog een nobele onbekende. Straks een stukje laten horen, want ze kan ook een aardig mondje Nederlands. Eerst even door de files. Er staan er 4 op onze snelwegen waar je een kwartier of meer tijd verliest. Het is dus druk, hè. De langste file staat richting Antwerpen op de A12 tussen Berendrecht en Leugenberg. Een half uur extra, daar is een ongeval gebeurd. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 20 minuten. Op de E17 van Haasdonk tot Antwerpen-West 16 minuten bij. En op de E34 tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever ook 16 minuten door een ongeval.
1: Jolien Roets.

0: Elton John. En Dua Lipa natuurlijk. Cold Heart.
1: Q Music Highlights.
0: Dua Lipa die in 2016 hier bij Q voor het eerst binnenwandelde voor een live sessie en een interview. Een interview waarin Maarten en Dorothee haar kennis van het Nederlands hebben getest.
2: En one more thing. Hoe gaat het? Wat heb je vandaag gedaan?
3: We can speak Dutch together.
4: Lekker ding. Ja, Dua Lipa, alles goed.
5: Dua Lipa heeft neefjes en nichtjes in Nederland.
2: Cool.
5: En daar stoeft ze soms mee. Nee, inderdaad. Your Nederlands, your Dutch is very good, Dua Lipa.
4: Oh, thank you.
3: It's with a nice accent. It's like, lekker ding.
4: My cousins live in Holland. So growing up, I'd always go like back and forth.
5: Okay, do two more.
4: Heel mooi.
5: Okay.
4: And heel boos.
0: Ja, eigenlijk de basiszinnen die je nodig hebt in het Nederlands zijn heel mooi en heel boos. Dua Lipa ondertussen de wereldster die ze is. We gaan 25 jaar Q vieren. We doen dat nu al, maar we gaan het ook vieren in Mechelen in de herfstvakantie. En we zijn daarvoor trouwens dringend op zoek naar getalenteerde DJ's.
1: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
0: Wie doet er mee? We hebben wind mee als de week draait. Laat de nacht als het hart waait. Wie doet er mee?
6: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.

Een shotje vrolijkheid voor als je het nodig had. Hansen en Mbop klinkt nog zo lekker in het zonnetje. Voor we overgaan naar het minder goede nieuws voor de Belgische artiesten in de Q-top 40. Want ten eerste waren de afvallers deze week al twee Belgische noteringen. Hoe dan ook, van Maxime en Babette ligt eruit.

super jammer. Dus we moeten het stellen met in totaal maar 5 Belgische noteringen in de lijst. 5, dat is niet veel, hè. Nu, we gaan focussen op het positieve, namelijk op degenen die er dus wel nog in staan. En dat is op 36, Aaron Blommaert en Zoe Levi. Met Tranen van Goud. Judith, die zien we in haar 5e week een beetje dalen naar 33 met You Did Not Sign Up For This. Maar ze houdt vol. Gelukkig mogen we deze week ook Berre verwelkomen in de lijst met zijn nieuwe Loving Each Other. Hij komt nieuw binnen op 31.

0: staat deze week op 26 met Live It All. De beste Belg deze week, die komen ook al tegen op 22. Dus er staan eigenlijk op dit moment geen landgenoten in de bovenste helft van de lijst. Dat is eigenlijk wel erg, hè? Dus een warme oproep om alle Belgen in de playlist een beetje extra liefde te geven in de Q-app. Want je weet dat jouw hartjes tellen, hè, in de cijfers voor de Q-top 40. En dan kunnen we zeker in de week van het Nederlands het tij misschien een beetje doen keren. Je krijgt nu een kans voor Meteor Nooduitgang. De beste Belg in de lijst dus op nummer 22.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand krijgt me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen,

uit Hechtelexel, Wouter uit Tienen, Ellen uit Roeselaren en nog heel veel anderen hebben net een hartje gegeven aan Meteor. Goed hoor. We gaan zien wat het hem oplevert in een nieuwe Q-top 40, nu vrijdag. Zometeen het dessert waar je al lang op zit te wachten. Harry Styles na deze.

0: De populairste hit van dit moment, al 5 weken op rij, die komt eraan na het nieuws van 3.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Ortwin.
3: Goedemiddag. YouTuber Acid moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, dat is hoe hij echt heet, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie die was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start. Bijna 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe, strengere regels die vanaf volgend jaar gelden. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. Je hoort bevoegd minister Gené.
4: Als je minder kinderen per begeleider hebt, dan hebben mensen gewoon meer tijd om met de kindjes bezig te zijn. De werkdruk daalt en dat is gewoon goed voor de kwaliteit van onze opvang.
3: In totaal werken er ruim 21.000 mensen in de kinderopvang. En op het WK baanwielrennen in China heeft onze landgenote Helene Hesters niet kunnen stunten in de scratch. Ze werd 21ste. Hesters is Europees kampioene op dat onderdeel en probeerde te verrassen met een aanval, maar ze werd in de slotronde ingehaald. De Nederlandse Lorena Wiebes pakte haar 3e wereldtitel op rij. Vanmiddag vrij zonnig bij maximaal tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden.
0: De lente maakt nog een comeback, zeg. Wie had dat verwacht? Het is heel druk op onze snelwegen. Ik ga met jou door de files waar je 10 minuten of langer verliest. Dat zijn er 7 op dit moment. Richting Antwerpen op de A12 tussen Berendrecht en Leugenberg. 28 minuten bij, daar is een ongeval gebeurd. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkroever 12 minuten. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 10. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout verlies je 17 minuten. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West 11. En van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout 10 minuten. In de richting van Brussel op de E40 tussen Haasrode en Berthem 11 minuten. Extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
5: Music. Jolien Roets.
0: Op 1,5 jaar van een onbekende naar vaste waarde in de Q-playlist. Je hoort Somber na Offenbach en Miles Away.

Body Isn't Ready staat al 5 weken helemaal bovenaan de Q-top 40. Of wij dat nog een 5e keer volhouden, dat hoor je dus nu vrijdag vanaf 1 uur. Ondertussen komt er een berichtje binnen van Evelien uit de Westmeerbeek. Alleen, ze is niet in Westmeerbeek op dit moment. Ze zit in Kroatië. Ze zit daar op een terrasje in de volle zon een pintje te drinken. Want morgen matchday stuurt ze Zagreb tegen Anderlecht. En dan zet ze erachter COYM. Ik ga eerlijk zijn, ik heb het moeten opzoeken. COYM. Wist jij wat dat wilde zeggen? We leren elke dag bij, hoor. En we supporteren vooral mee

0: Magnus Blue en Edge of Desire. Zometeen de man die op dit moment Europa aan het veroveren is en op dit moment Duitsland aan het aandoen is. Eerst nog Taylor Swift, al wel iets langer een echte wereldster.
1: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
2: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
5: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
6: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
5: Ontdek nu de Hörmann Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hörmann.be.
7: Wit-wit?
8: Of net niet-wit?
7: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
7: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

gisteravond stond hij in Keulen. Vanavond reist hij door naar Hamburg. Berre bezig met een tour door Europa. You're ready? Berre was nog maar 4 toen deze uitkwam. En als je naar de videoclip kijkt, dan snap je waarom alle millennial vrouwen zo'n ongelooflijke sassy attitude hebben. Dat en een voorliefde voor fluo. Milkink en Sylvie.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man en Skin. Ik snap niet dat het zo mooi weer kan zijn, toch? Iedereen in plaats van op een terrasje in zijn auto is gekropen vanmiddag. Het is zo druk op de snelwegen. Ik ga met jou door de plekken waar je 10 minuten of meer tijd verliest. Richting Antwerpen op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever, 16 minuten extra. Op de A12 tussen Berendrecht en Leugenberg verlies je een kwartier door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook een kwartier extra. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens 11 minuten bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 10 minuten, maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
2: Jolien Roets.

0: Waarom jij het woord straalstroom vanaf nu tot morgen ongeveer 10 uur ten allen tijde moet kunnen reproduceren en wat jou dat oplevert, dat hoor je zo meteen.
1: Q Music presenteert Q Music Highlights, het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. 3 dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
2: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
3: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
2: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
7: Oh, een eekhoorn.
6: Een safari in de jungle.
7: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
6: Of maak van je koffiezet...
8: Voilà, uw koffie.
6: Een professionele espresso-machine.
8: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
1: Make it extra.
6: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.

0: Wie heimwee heeft naar een volle tank voor 60 eurotjes, die wordt morgen bediend door...
1: Frank, de tankman.
0: Het eenmalig alter ego van onze weerman Frank Dubocage, want Maarten en Dorothee hebben gefixt dat hij morgenochtend aan 3 tankstations verspreid over het land telkens 1 luisteraar gelukkig mag maken met een volle benzinetank op onze kosten. Dus als je morgen op de baan bent en je komt aan een tankstation Frank de Tankman tegen, dan moet je hem zeker aanspreken met het wachtwoord. En het wachtwoord is straalstroom. En dan krijg je misschien wel een volle tank cadeau morgenochtend. Ja, in tijden van 2,5 euro per liter is dat wel een hele schone cadeau. Hè? Morgenochtend dus, vanaf 6 uur bij Maarten en Dorothee.

Magic with you van DJ Licious Back. Binnen 10 minuutjes start Vincent live. Ze zijn nog altijd bezig met het verzamelen van 1 kilometer baby's. Dus als je recent een kindje hebt gekregen, het is niet de bedoeling dat al die baby's op een rijtje gaan liggen. Je mag een geboortekaartje opsturen, want daar staat meestal de lengte van je baby op. En zo verzamelen ze dus 1 kilometer. Je mag dat opsturen naar Vincent live, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde. En één keer per zoveel tijd krijg je wordt er een babygym uitgedeeld. Dus zorg dat je er zeker bij bent. Alle kleine babytjes kunnen helpen. Behalve de babydoll van Jamie Miller. Die gaat niet meetellen, denk ik.

0: is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
1: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
1: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: 4 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Ortwin.
4: Goedemiddag. YouTuber Acid moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, dat is hoe hij echt heet, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie die was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start. Bijna 8 op de 10 Vlaamse kinderdag verblijven zijn in orde met de nieuwe strengere regels die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. Je hoort bevoegd minister Gené.
5: Als je minder kinderen per begeleider hebt, dan hebben mensen gewoon meer tijd om met de kindjes bezig te zijn. De werkdruk daalt en dat is gewoon goed voor de kwaliteit van onze opvang.
4: In totaal werken er ruim 21.000 mensen in de kinderopvang. En onze Belgische tennisvrouwen moeten op zoek naar een nieuwe coach, want Wim Fizet stopt ermee. Dat laat de Tennisbond weten. Fizet begon in februari 2023 en leidde de Yellow Aces naar de finale van de Billie Jean King Cup. Dat is een groot landentoernooi. Dit jaar behaalde de Yellow Aces de kwartfinale. Het is nog niet duidelijk wie Fizet opvolgt. Vanmiddag vrij zonnig bij maximaal tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
3: 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E34 tel je een half uur bij van Melzele tot Sint aan Linkeroever. Op de A12 12 minuten van Stabroek tot Leugenberg. Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint aan Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 12 minuten van Antwerpen Noord tot Borgerhout. Op de Brusselse buitenring verlies je 16 minuten van Diegem tot Machelen-Woluwelaan en daarvoor al 14 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Sta je per andere plek aan te schuiven en verlies je minder dan 10 minuten. 3 keer raden wie er op tijd is vandaag.
6: Oh, ik ben er!
3: Ik heb microfoon stond mee aan.
6: Ja, nu zit jij te laat.
7: Vincent Live.
3: Op een dag gaan we zo'n vlotte start hebben, daar ben ik zeker van. Goed, ik heb een vraag voor jou. Zometeen, na Daida

0: Chainsmokers en Coldplay, Something Just Like This. Paulien van het Nieuws is een weekje met vakantie. En dus heb ik Gerben Tuurlings ingeschakeld ter vervanging. Gerben, ik wens jou iets toe vandaag.
1: Ah ja?
0: En dat is dat je vandaag wel alle moppen begrijpt die in de show gemaakt worden.
1: Hoe bedoel je? Ik snap toch altijd alles?
0: Gisteren was William Boeva op bezoek in de show. En die had een overzicht van de voorbije 25-jarige music. En er was één bepaalde mop die je niet zo goed begreep. Meer zelfs, je interpreteerde die anders. Op een manier die zeer negatief zou zijn voor Maarten van Koning.
1: Ja, daarom. Ik dacht, wat wordt er hier uit de doeken gedaan? Live op de radio.
0: We luisteren even terug naar gisteren.
2: Maarten van Kwalli, dat is ook een beetje de Ruben van Gucht van Q-Music. Maar dan niet met vrouwen, maar wel met kinderen. Die man moet ook lijstjes maken om alle namen te kunnen onthouden.
0: Als hij heeft veel kinderen.
1: Ah ja, oké.
0: Ik zou eerder niet weten wat.
2: Dit wordt heel duister.
0: Dat was even verwarrend.
1: Ja, als ik het zo terug hoor, ben ik nog steeds... Ik snap dat ik zo reageer. Ja, ik wist niet dat Maarten zoveel kinderen had.
0: Ja, dat is wel de running joke. Het is niet dat hij er 80 heeft, in tegendeel. Maar gewoon even...
1: Ja, jullie kunnen wel denken wat ik dacht.
0: Bon. Momentje, kan gebeuren.
1: Anyways, ik had een zwak momentje, Vincent. Maar weet je wat ik eigenlijk wel vind? Jij bent altijd de quizmaster. Dat is natuurlijk een heel veilige plek voor u om te zitten.
0: Ja.
1: Dus ik heb vandaag ook eens iets voorbereid.
0: Jij weet dat voorbereid?
1: Ik heb een quiz voorbereid.
0: Ah, leuk.
1: Laten we zeggen, je bent nu papa geworden. Je bent steeds minder en minder hip aan het worden. Wat ik niet wil zeggen, je bent online nog steeds hip, hè, met onze A tot Zot. Hè, de mensen voor die jongeren kennen.
0: Zeg het maar zoals het is, je moet u niet...
1: Ik wil niet dat je een boomer wordt.
0: Ah ja, oké.
1: Dus ik heb een quiz voorbereid.
0: Ja,
1: met... Ja, wat kan ik dan zeggen?
0: Ja.
1: Het zijn allemaal een beetje straattaal, jongerentaal woorden.
0: Oh, nee.
1: En ik hoop en ik denk ook wel dat je dat gaat kunnen, Vincent.
0: Ben je daar zeker van?
1: Ik ben daar zeker van. En en plus, ik heb, het is ook, de quiz is met een prijs natuurlijk. Jij geeft ook allemaal gekke, dolle prijzen weg.
0: Oké, dan mag je die zo meteen tonen. Dus een quiz over jongerentaal. En er zijn prijzen. Ook als je het niet goed doet.
1: Ja, maar dat is geen leuke prijs. Dat is een boomerprijs.
0: Oké, dat is goed. Daar gaan we straks werk van maken, jongens.

0: zal Gerben Tuurlings quizmaster worden hier bij Vincent Live. Hij heeft een quiz voorbereid met als thema jongerentaal, of Gen Z-taal.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd naar de prijzen die er op het spel staan. Dat mag je straks uit de doeken doen. Maar eerst moeten we terug naar de Music Match van gisteren.
2: Music Match. De best of het geboortejaar van Vincent Edition.
0: Ja, het was de best of 1992, basically. En luisteraar Natasha koos voor dit. Vandaag doen we hetzelfde, maar dan net iets anders.
2: Music Match. The best of het geboortejaar van Gerben Edition.
1: Dat vind ik super tof.
0: Ik zal hem opsturen, de jingle. Dan kan je daar thuis af en toe naar luisteren.
1: Oh ja, graag.
0: Wat is je geboortejaar?
1: 2001.
0: Dus dat is 9 jaar later.
1: Ja, maar weet je wat ook jammer is aan 2001? Mensen die daar geboren zijn, wij kunnen geen drie eeuwen mee hebben gemaakt. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Je hebt de 20ste eeuw, de 21ste eeuw en de 22ste eeuw.
0: Ja.
1: Mensen die in 2000 of in 1999 zijn geboren, die kunnen als ze 100 jaar worden, ze alle drie.
0: Ja, als ze 101 worden. Ja, klopt.
1: Ik niet.
0: Ik heb wel in 2 millennia geleefd, jij niet.
1: Voilà, kijk.
0: Fantastisch, hè. 2001 is het jaar wat gebeurde er al in de wereld, 9-11 uiteraard. De lancering van de Engelse Wikipedia, blijkbaar, is ook 2001. Ah. De Sirion werd gesloten, de NVA werd opgericht en Lance Armstrong won de Tour de France.
1: Dus en Gerben Tuurlings werd geboren.
0: Gerben Tuurlings werd geboren, ja. Je krijgt straks een overzicht van alle muziek die is uitgebracht in 2001. Muzikaal klonk dat zo ongeveer. Alicia Keys was toen hot and happening en Nickelback ook. Ik heb nog veel meer klaarstaan natuurlijk. Wil je graag de muziek kiezen uit 2001? Stuur dan Music Match via de app.
2: Top promo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3+1 gratis op flessen Fanta en Sprite van 1,5 liter.
3: Top. Dat is een fantastisch frisse promo.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Stap af van je parkeerstress.
7: En u, mevrouw?
8: Ja?
7: Rijdt u die weg?
8: Nee, ik niet.
6: Stap eens op bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lei, beweeg mee.
2: Hoera, ze zijn er weer.
9: De witloofrolletjes van Lunchgarden.
2: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunchgarden.
10: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Sign Up For This. Ze was hier afgelopen vrijdag live in de studio toen ze zichzelf mocht voorstellen aan de mensen van Clouseau. Het was een topmoment. Kan je terugbeleven op de social media van Q.
1: Music Match. The best of het geboortejaar van Gerben. Edition.
0: Wat 2001 is, hebben Sarah 25 uit Betekom aan de lijn. Dag Sarah.
2: Hallo, dag Vincent.
0: 25, dus jij bent ook van 2001.
2: Ja, dat klopt. Ik ben geboren in juni.
0: En is Betekom je ongeveer uw coté ook?
3: Gewoon mijn aardrijkskunde, Vincent. Is dat van Vlaams-Brabant? Ah ja, dat is vlakbij. Ja. Maar je bent naar buren, Sarah. En je bent van juni. Hoeveel
2: zijn? Ja, ik ben van de 22e.
3: Ah, 16 juli. Kijk, we zijn echt bijna even oud, Sarah. Ja. Ongelooflijk.
2: Bijna.
0: Wat bracht jouw dag vandaag, Sarah?
2: Gewoon niet veel. Mijn les was afgeschaft, dus ik moest al niet naar school vandaag. Dus ik heb een beetje kunnen... Ja, ik ben wel opgestaan, maar daarna... Ik was eigenlijk wel klaar om te vertrekken. En dan zei ik mijn berichtje van, ah ja, ik moet niet naar de les komen. Dus dan dacht ik, ah ja, oké.
0: Super, en wat ga je vanavond doen?
2: Ik ga nog naar Leuven gaan met vrienden vanavond. Dat is het eigenlijk. Ja,
0: en waar
2: gaan
0: jullie dan zoal uit?
2: De Revue, de Lapero, de Delper, zo een beetje de bruine cafés.
0: Ah, oh, fantastisch.
3: Ah, Sarah, dat hoor ik graag. Tot straks dan. Ja.
2: Tot straks. Oké, misschien.
3: Ja, ik heb nog niks te doen vanavond, dus ja.
0: Ah, Sarah, pas op. Die staat daar echt, hè. Pas op.
2: Dat is oké. Als ze met haar kleed is, zo.
0: Sarah, heerlijk. Allright, we gaan nummers op je afvuren van jouw geboortejaar. Een van dat van Gerben natuurlijk. Je zegt volgende of in zijn match, oké?
2: Oké. Volgende. Volgende. Volgende. It's a match.
0: Match. Ik moet zeggen, 2001 is wel echt een fantastisch muziekjaar als ik het zo even op een rijtje zet.
2: Ja, daar ga ik mee akkoord.
3: Ook een fantastisch jaar van alle Belgen die hier geboren zijn. Sarah, Gerben, geweldig.
0: Iedereen.
2: Zijn de beste dan.
0: Basically. Sarah, merci om aan de lijn te komen. Draai speciaal voor jou Angel van Shaggy. Bye bye.
2: Dankjewel.

0: Shaggy bij Vincent Live met Angel. Gerben Tuurlings, gisteren is er iets wonderbaarlijks gebeurd op televisie.
1: Ja, zeker wel.
0: Je was een vraag in de slimste mens ter wereld.
1: Nee, dat was Steffi. Ik was vorig jaar.
0: Steffi was een vraag. Jij was vorig jaar een vraag.
1: Ja, ik was Steffi, dus is voor. Hè. Zij wint altijd awards eerder als mij. Dus met altijd met alles voor. Nu was ik eens eerder als haar. En het beste, Vincent, is... Weet je wat het antwoord was op haar vraag?
0: We gaan daar zo meteen naar luisteren, want ik heb het fragment uitgeknipt. We zijn met z'n allen zeer benieuwd. Maar eerst gaan we naar Ortwin, want YouTuber A-City moet opnieuw voor de rechter verschijnen. Waarom precies, Ortwin?
2: Ja, hij wordt verdacht van elektronische belaging. Je weet het, alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, dat is hoe hij echt heet, de naam van een student gynaecologie bekend maakte. Die student was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Volgens A-City verdiende hij iedereen te weten wat zijn echte naam was. En het parket startte daarom een onderzoek. En nu moet hij dus opnieuw voor de rechter verschijnen. Eerder kreeg ACID voor gelijkaardige feiten al eens 3 maanden met uitstel. En telecombedrijf Telenet moet op zoek naar een nieuwe CEO. De Amerikaanse Australiër John Porter stopt na 13 jaar. Onder Porter evolueerde Telenet van kabelbedrijf naar mediabedrijf. Met onder andere de overname van tv-zenders 4 en 5. En het lanceerde samen met DPG Media ook streamingsdienst Streams. Porter is 69. De Spaanse Rocío Lorenzo volgt hem op. Vanmiddag vrij zonnig bij maximaal tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist en daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden.
0: 22 graden, heerlijk gewoon. 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Aan de Brusselse buitenring verlies je 40 minuten van Wezenbeek-Oppem tot Machelen-Woluwelaan. Aan de binnenring 11 minuten van Strombeek-Bever tot Machelen. Richting Antwerpen A12 van 12:30 vanaf Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. 22 minuten op de E34 vanaf Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. En 15 minuten van Kruibeek tot Antwerpen-West op de E17 is dat. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Ring rond Gent verlies je richting Merelbeke 10 minuten van Evergem tot de Brugse Vaart. Is daar ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: zijn terug aan het radio maken. Ah. Ja, sorry, ik was niet meer mee.
1: Dat zijn korte liedjes tegenwoordig, hè?
0: Ja, amai.
1: Dit lied duurt 1:45, dat is echt twee keer niks. Gerbie had gisteren een geluksmoment in de zetel.
0: Ja, het was toch wel eens fijn om, ja, laten we toch te zeggen, om eens te lachen met Steffi. Okay. Allee, lachen was het niet, want het is keicool. Ze was een vraag in de slimste mens.
1: Wat supercool is.
0: Wat supercool is, maar ik...
1: Wat weet je over Steffi? Merci.
0: Maar ik was dat vorig jaar al, Vincent.
1: Ja, dat is leuk. Maar er is meer, hè? Want wat waren de antwoorden vorig jaar bij jou ongeveer, weet je dat nog?
0: Oh, Q Music zat er zeker tussen, ja, zo van die zaken.
1: Content creator. Dat soort
0: ja, zo'n dingen. Bij Steffi ook content creator en zo, maar er was nog iets dat tussen haar lijstje stond.
1: Oké, we gaan even luisteren.
2: Wat weet je over Steffi Merci?
3: Dat is een influencer, een TikTokster, Gerben Tuurlings.
0: Ja. Gerben Tuurlings!
1: Je was een antwoord!
0: Ik was een antwoord op de vraag, Steffi Merci. Dat is, ik vind dat ook heel mooi. Dat wil zeggen dat wij samen
1: onafscheidelijk
0: zijn.
1: Wat vond Steffi daarvan?
0: Ze vonden het niet leuk dat ik ermee lachte. Dus ze gaat dit verschrikkelijk vinden dat ik dit op de radio aan het vertellen ben. Ah, ja. Dus hopelijk luistert ze niet.
1: Maar wat was zijn antwoord toen jij een vraag was? Wat weet je over Gerben Tuurlings? Was dan Steffi Merci
0: nee,
1: juist antwoord?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik wou het nu pas nog checken, maar ik ben er bijna zeker van nu. Niet, maar ik kan dus de slimste mens van het vorige seizoen kunnen niet meer kijken op
1: de streaming site. Ah, ja, nee, geen idee. Ja, zou kunnen.
0: Maar anyways, kijk, ik vond het leuk.
1: Kijk, ja,
0: ik vond het grappig om Steffi eens te pesten. Ze gaat het niet leuk vinden dat ik het hier live op de radio.
1: Ja, maar het was toch op televisie, dus op zich moet ze daar niet onnozel over doen. Maar ik ben blij voor jou dat jij een antwoord en een vraag bent geweest.
0: Oh, ongelooflijk, hè?
1: Wanneer ben je eens kandidaat eigenlijk?
0: Nog altijd niet gevraagd.
1: Zou je het graag meedoen?
0: Ja, als dit mijn auditie is, Erik van Looy, alsjeblieft, bel mij onmiddellijk.
1: Wat weet je over Erik van Looy?
0: Erik van Looy, filmmaker, presentator, werkt bij Play, knap, handsome.
1: Ja, dat is 3 op 4.
0: Goede kledingstijl.
1: Dat is 3 op 4, denk ik. Nu, Steffi zou wel een antwoord kunnen zijn in de clichéclash natuurlijk.
4: Cliché-clash.
1: Maar dat gaan we vandaag niet doen, want dan geven we het weg natuurlijk. De cliché-clash is op woensdag namiddag altijd wat cuter, want dan spelen we met jongens en meisjes in plaats van met mannen en vrouwen. De tussenstand is 19 voor de meisjes, 17 voor de jongens. En dan op zoek naar 2 kandidaten. Grijp even de smartphone van je ouders en brul zo luid als je kan cliché-clash in via de Q-app.
5: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-music highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
6: Wie doet er mee? Wij bewint mee als de week draait. Laat hem af als het hart waait. Wie doet er mee?
7: Eurodreams Droomcentrale.
8: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
7: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
8: Amai.
7: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel.
9: Eurodreams.
10: Promomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gepraat aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel. Ja.
12: Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Vincent. Q. Let's have some fun.

0: Gerber is een quiz aan het voorbereiden met jongerentaal. Er zijn ook prijzen, blijkbaar, als ik het heel goed doe. En prijzen als ik het heel slecht doe, want hij beweert dat ik van de jongerentaal niets ken. Ik denk dat hij gelijk heeft, maar we gaan dat straks ontdekken.
1: Cliché Clash.
0: Het is woensdagnamiddag en dan spelen wij de Cliché Clash. Altijd met lekker jonge deelnemers. We zouden met Gerben kunnen spelen, maar die is dan toch net te oud.
2: Ja, net, hè, toch? Hè?
0: De minimumleeftijd is 12.
2: Ja, mentaal kom ik wel in de buurt.
0: Dus spelen we met Dries, 10 jaar, uit Gerardsbergen. Dag, Dries.
3: Hallo.
0: Dries.
3: Het is niet Gerardsbergen, het is
0: Grembergen. Oh, sorry Dries, dat heb ik verkeerd afgelezen van mijn blad.
2: Dries staat op zijn strepen, hè? Dat is heel duidelijk.
0: Dat is in
2: Grembergen.
0: Dries, wat valt er allemaal in Grembergen te beleven?
3: Veel naar school gaan, kermis en nog veel dingen.
0: Fantastisch. Wat vind je van meisjes, Dries?
3: Beetje raar, omdat ze soms rare dingen doen.
0: Mm-hmm, klopt. Je neemt het op vandaag tegen Jente, die is 10 jaar en die komt uit Leuven. Dag Jente.
4: Hallo.
0: Jente, wat vind jij van jongens?
4: Soms leuk, soms saai.
0: Saai? En wat doen ze dan?
4: Irritant zijn of plagen.
0: Oh nee, dat is niet leuk. Wat zijn jouw hobby's, Jente?
4: Basket en ik doe ook nog hero.
0: Oh, dat zijn twee hele leuke hobby's. We gaan eraan beginnen aan de Cliché Clash. We beginnen met Jente. Je krijgt 3 typische jongensvragen. Veel succes. Veel jongens, en ook Gerben Tuurlings, verzamelen graag Pokémon-kaarten. Er bestaan heel veel verschillende Pokémon. Maar hoe heet de oranje Pokémon die een beetje lijkt op een draak?
4: Pikachu.
0: Dat is helaas niet juist. Wat was het juiste antwoord, Gerben?
2: Charmander, Charmeleon, Charizard, Dragonite. Goh, je zou ook nog kunnen zeggen dat er een paar shiny Pokémon zijn die dan... Ook rood,
0: oranje. Ja. Ik wou dat ik het niet gevraagd had. We gaan ineens naar vraag 2, Jente. Geen probleem, dit komt nog wel goed. Voetbal is een sport die heel populair is bij jongens en bij meisjes, maar nog het meest bij jongens en daarom een voetbalvraag. Hoe heet de speciale strafschop in het voetbal, waarbij de bal op een witte stip wordt gelegd op precies 11 meter afstand van de keeper?
4: Penalty.
0: Een penalty is helemaal juist. En vraag 3. Jente, in welke bekende film sluit een vikingjongen genaamd Hiki vriendschap met een schattige zwarte draak genaamd Tandloos? Hoe heet die film?
2: Goeie film.
4: De vikingfilm.
0: Dat is helaas niet juist. We zochten hoe tem je een draak. Dat wil zeggen, Jente, dat jij 1 punt op 3 hebt gescoord. Dat is goed, hè?
4: Ja.
0: Ah, dat is goed, Jente, dat is goed. Dries, ben jij klaar om minstens even goed te doen?
4: Ja.
0: Vraag 1. Frozen is dan weer een populaire film bij heel veel meisjes. Wat is de naam van het grappige rendier en de beste vriend van Christophe uit Frozen?
4: Ger.
0: Niet Gert, wel Sven. Vraag 2. Welke beroemde popster is super populair bij meisjes en gaf enkele jaren geleden een groot optreden genoemd de Eras Tour, waarbij heel veel fans zelfgemaakte vriendschapsarmbandjes met elkaar ruilden?
4: Katy Perry.
0: Dat is een hele goede gok, maar dat was Taylor Swift. Dan heb ik nog 1 derde en laatste vraag. Dries, als je deze juist hebt, is het een gelijke stand? Heb je deze niet juist, dan wint Jente de Cliché Clash. Hier gaan we. Dries, wat is de naam van de zachte, knijpbare speelgoedfiguurtjes die je kan indrukken en dan daarna weer terugkeren naar hun oorspronkelijke vorm?
4: Kom maar. De exacte naam of het in het algemeen alles?
2: In het algemeen.
4: Squishies.
0: Dat is juist. Dat wil zeggen dat wij een gelijke stand krijgen. Proficiat allebei. Goed gedaan. Dat wil zeggen dat er een punt is voor Dries en een punt voor Jente. Woehoe.
2: Proficiat.
0: Yay. Allebei een punt erbij. Ik vind dat jullie dat allebei heel goed gedaan hebben. Tot een volgende keer. Bye bye.
4: Doei.
0: Dag.

0: jij altijd zo in je veilige schulp zit hier, want jij zit altijd de quizmaster. Dus ik dacht, ja, ik ga dat vandaag een keer doen.
1: Maar dat vind ik een prima idee. Wat heb jij bedacht?
0: Ah wel, dus we gaan u eigenlijk jongerentaal, straattaalwoorden, hippe woorden bij jongeren. Daar ga ik een quizje over maken. Ja. Allee, daar heb ik een quizje over gemaakt. En ik ga u wat woorden voorschotelen. En jij moet de betekenis ervan raden.
1: Ja, raden of weten natuurlijk.
0: Of weten. Ah, heb je de helft juist?
1: Ja.
0: Dan wint je een coole Gen Z-prijs uit mijn eigen repertoire.
1: Oh, echt iets van bij u thuis?
0: Ja, ik ga het u ook gewoon direct al laten zien.
1: Oké, dan zorg ik ervoor dat je zo wat prijzenmeisje kan worden qua muziek.
0: De eerste prijs zou zijn niet alleen een Charizard, een Venusaur, maar ook een Blastoise Pokémon EX-kaart. Dit zijn de Pokémons van de eerste 151. De allerpopulairste Pokémons die er zijn. Superleuk!
1: En die zitten in een plastic, die zijn echt belangrijk.
0: Ja, ja, dat zijn echt belangrijke kaarten van mij, maar ik heb die dubbel, dus daarom...
1: Ah ja.
0: Voilà, en dan hebben we de Boomerprijs.
1: Zijn die iets waard?
0: Ja, ja, ja, maar, ja, dat is niet alleen emotionele waarde dat je hier krijgt, ja? Dat is ook gewoon effectief iets waard.
1: Oké, okay, cool. Oké, okay, vet. Dank u.
0: Dat mogen ze nog niet hebben,
1: maar dan
0: hè?
1: Moet ik de helft hebben.
0: Ja, dan moet je de helft halen.
1: Oké. Okay.
0: Maar als je niet de helft haalt...
1: Als ik minder dan de helft haal, dan...
0: Dan is er ook een soort boomertroostprijs.
1: Oké.
0: Okay. Allesreiniger. Ja, maar ja, jij wordt papa, kuisen, weet je wel.
1: Zo, met een Alzheimer is bijna op.
0: Ja, maar handig. Niet zo beginnen, hè. Je gaat wel je best doen.
1: Nee, nee, nee, ik wil het echt goed doen.
0: We gaan al eens een testje doen.
1: Een testopgaves, ja. Oké.
0: We beginnen met de allereerste.
1: En je hebt ze op een blad geschreven, de woorden zelfs.
0: Ik ben voorbereid, hè.
1: Ah, ja, dat is ongelooflijk. Ja.
0: De allereerste is slee.
1: Dat is iets als iets, goed of vet of cool is.
0: Dan
1: is
0: beter, dat slee. Ik moet een betere uitleg hebben, dat kan ik niet.
1: Dat is prima.
0: Nee, nog beter.
1: Een outfit kan slee zijn als dat een goede outfit is.
0: Yes, Vincent.
1: Let's go! Okay. Had je verwacht dat ik deze ging hebben of niet?
0: Ja, jawel, daarom okay, okay, kan ik okay, echt
1: okay, maken. Ja,
0: deze is iets moeilijker.
1: Ja.
0: Poku. Poku. Het heeft veel te maken met je job ook.
1: Is dat niet geld?
0: Nee. Nee? Nog één kans? Poku. Het heeft veel te maken met onze job.
1: Met onze job?
0: Met onze job hier op de radio.
1: Ah. Iets met muziek?
0: Ja, maar dat is niet genoeg. Ja. Het is liedje.
1: Liedje.
0: Poku is een liedje.
1: Dus ik ga zometeen een Poku van Miley draaien.
0: Ja, exact. Van lang geleerd al
1: maar
0: bij.
1: Hoe zou jij dat nu zeggen? Het liedje, want we gaan zo meteen verder spelen, maar het is in de zin gebruikt. Dus ik zou nu zeggen, het volgende nummer is eentje van Miley Cyrus, van Miley, het heet Flowers, dan zou jij zeggen...
0: Het volgende nummer is... de volgende poku...
1: Nee, nee, nee, nee. 3, 2, 1.
0: De volgende poku is Flowers van Miley Cyrus.
1: Echt?
0: Ja.
1: Wow. Dankjewel, ik leer bij.

0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
1: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. Wij hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
2: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
3: Tada! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
4: Maar uw ijskast kan niet open.
3: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
4: Ja, dan kan het, ja.
5: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen. Ego Keukens.
6: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
7: 5 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Ortwin.
8: Goedemiddag. De VS boycott Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van Elon Musk. Door de beperking werken bijvoorbeeld drones niet. Defensiespecialist Rob van Herk.
9: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
8: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al verslechterd. Als de beperking blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. John Porter stopt als CEO van telecombedrijf Telenet na 13 jaar. Dat heeft hij zelf aangekondigd. Onder Porter evolueerde Telenet van kabelbedrijf naar mediabedrijf, met onder meer de overname van tv-zenders 4 en 5. Het lanceerde samen met DPG Media ook streamingdienst Streams. Porter is 69, de Spaanse Rocío Lorenzo volgt hem op. De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die hier illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie.
10: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost. Fysieke agressie komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
8: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari varen er amper schepen door de zeestraat. Tim Merlier heeft de tweede etappe in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Merlier was met voorsprong de beste in de massasprint en haalde het voor de Nederlander Dylan Groenewegen. Gerben Thijssen werd derde. De Zweed Jacob Söderqvist blijft leider. En dan nog dit. Melkkoeien in Vlaanderen geven steeds meer melk. Nu al bijna 10.000 liter per jaar en dat aantal stijgt elk jaar. Ook de hoeveelheid melk die koeien tijdens hun leven geven neemt alsmaar toe. Gemiddeld is dat zo'n 31 liter per dag. Vanavond blijft het droog en er zijn brede opklaringen, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij dan zo'n 21 graden.
7: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Brussel op de E40 moet je 28 minuten bijtellen van Zwijnaren tot Wetteren. Richting Antwerpen A12 20 minuten van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. E34 20 minuten van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. En op de E17 een kwartier van Haastong tot Antwerpen West. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Brusselse buitenring 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Daar is al een ongeval gebeurd. En op de B403 10 minuten van Merelbeke ring tot Merelbeke. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten, Zometeen gaat Gerben een quiz organiseren waarbij ik de enige kandidaat ben. Als ik meer dan de helft van de punten haal, dan krijg ik 3 zeer waardevolle en dure Pokémon-kaarten uit Gerben zijn persoonlijke collectie. Wat ik daar dan mee moet doen, dat zullen we nadien wel bespreken. Doe ik het niet goed, dan krijg ik een fles allesreiniger, een boomerprijs. Ja. Want het gaat over jongerentaal.
11: Ja.
7: We hebben daar net al geoefend. Ik had 50%, de helft.
11: Mm-hmm, dat was eigenlijk niet...
7: Dat is het doel, hè, de helft halen, want dan krijg ik de Pokémon-kaarten.
11: Ja, maar die eerste, dat was nu wel echt de weggevertjes. Hè. Dus als je de tweede al niet weet, dat was eigenlijk ook nog een makkelijke vindt, dan staat het er niet goed voor.
7: Dat is voor zo meteen. Music. Vincent Live. Eerst gaan we Sienna Spyro haar gouden strot nog eens laten openzetten na Afrojack en Aloe Black met In My World.

0: Sierra Spyro en Great Expectations. Ik heb Great Expectations van deze quiz. Gerben heeft een quiz gemaakt. Hij vervangt deze week Paulien van het Nieuws. Gerben is van 2001 en is dus een echte Gen Z'er. Ik ben van 1992 en dus een echte millennial. En het heeft Gerben geïnspireerd, wat ik op zich wel een prestatie vind, om een quiz te maken met woorden, jongerentaal, hoe zei je het zelf? Straattaal.
1: Gewoon Gen Z-taal.
0: Gen Z-taal. Je hebt papieren waar een woord op staat. Ja. Je gaat ook voorlezen en ik moet vertellen wat dat betekent.
1: Je moet de helft juist hebben en dan krijg je een geweldige prijs. En dat zijn namelijk 3 Pokémon-kaarten. Zeldzame
0: blijkbaar. Ja,
1: uit mijn collectie. De Boomerprijs is als je het niet haalt. En dat is allesreiniger.
0: Allesreiniger, een spuitbusje. waar echt heel veel enthousiaste reacties trouwens ook over binnenkomen in de app Funky Music.
1: Goeie allesreiniger.
0: Blijkbaar is het van een goed merk. Gerben, take it away. Hoeveel woorden heb je?
1: Ik heb er 10.
0: Oké, dus moet 5 op 10 aan. Let's go.
1: Oké, de eerste. Chappen.
0: Ah, dat weet ik.
1: Ja?
0: Dat is eten.
1: Ja, jawel.
0: Bingo.
1: Yes. Hey.
0: Oké, één is binnen.
1: Top. De volgende.
0: Skeer. Arm.
1: Oh mijn god.
0: Let's go.
1: 2 op 10. Oké.
0: Okay. Oké, ik wil die Pokémon kaart vinden. Tori. Oei, dat ken ik niet.
1: Als je wilt dat ik het in een zin gebruik, dan kan ik het eens in een zin gebruiken.
0: Gebruik het eens in een zin.
1: De Vincent Tori, die was echt lauw, ouwe.
0: Wow. Ik ken niks.
1: Nee? Tori. Ik geef je nog heel even de kans.
0: Vincent Tori was lauw. Nee, ik heb geen idee.
1: Geen antwoord dan?
0: Nee, geen antwoord.
1: Dat is helaas fout. Dan Tori, dat betekent verhaal. De rol achter iets.
0: De roddel achter, ja.
1: Ja,
0: gewoon. Ah ja, de roddel achter dat verhaal bleek eigenlijk dik tegen te vallen. Dat is wat je net zei eigenlijk.
1: Waggie.
0: Dat is uw auto.
1: Potver. 3 op 4, hè.
0: It's happening, jongens. Ik krijg die dikke Pokémon-kaarten. Para. Ja, van paranoia gek. Als je zo gek zijn, toch?
1: Allee! 4 op 5.
0: Ja, even. Hè, dus ik haal voorlopig 80% op hip en fris zijn. Denk ik.
1: Maar jij bent ook hip en fris. En je bent echt aan de wijze, Vincent. De volgende.
0: Oei, dat is koala maar anders.
1: Ja, lees het eens.
0: Kaolo.
1: Kaolo.
0: Ja. Kaolo. Ah, Kaolo.
1: Kaolo.
0: Kaolo.
1: Deze radioshow is Kaolo Hartman.
0: Like, zoals jij het nu in de zin bent, klinkt gewoon als een soort versterkend woord van. Het is echt een super goede show of zo, ja.
1: En daar is.
0: Let's go! Ik heb 5! Ik heb die Pokémon-kaarten maar al.
1: Ja, maar we gaan ook verder. Dan kun je ook nog de titelfles winnen.
0: Lusu.
1: Lusu.
0: Is dat iemand die Lusu is, dat hij helemaal onder loose is, dat hij helemaal wakko is geworden, dat hij gek is?
1: Nee, Lusu is, ik ben er vandoor. Ik
0: ben Lusu.
1: Ja, ik ben om 7 uur.
0: Straks om 7 uur zijn we allebei Lusu.
1: Volgende, Dooku.
0: Dat heb ik geweten. Dat is geld, maar dat is een bepaald bedrag, hè, niet?
1: Nee,
0: ik
1: ook, niet.
0: Ik ging slapen met een Dooku, werd wakker met een ton. Volgens mij is dat een bepaald bedrag
1: ton
0: zelfs.
1: Ton betekent, denk 1000 euro? Nee, ton bij 100.000 euro.
0: Ja, en volgens mij is Dooku 10.000
1: euro. Nee, Dooku is echt gewoon
0: geld. Oké, okay,
1: gewoon geld.
0: Prima.
1: De volgende.
0: Ja.
1: Yusu.
0: Yusu. Is dat niet een verzekering?
1: Kom aan, Vincent, de voorlaatste. Yusu, je zet ze bijna allemaal juist. Het is ongelooflijk.
0: Dat is een verzekeringsmaatschappij. Yusu. Nee, wij zijn.
1: Yusu is eigenlijk ook een versterkend woord. Dat is echt super, bijvoorbeeld.
0: Ah, dat is hetzelfde als.
1: Yusu
0: koala.
1: Is. Nee.
0: Kaolo.
1: Nee. Kaolo. En Yusu is eigenlijk ook een beetje van. Zet je serieus? Meen je dan nu, Yusu?
0: Oké. Zo. En dan de laatste, voor hoeveel op 10 heb ik nu al?
1: Ik denk dat je.
0: 6 op 10, dus dit is voor 7 op 10. Ja. Bafu.
1: Bafu.
0: Gebruik maar in een zin, Gerben.
1: Ja, nee, maar deze, ik wil u niet. Allee.
0: Oké. Bafu.
1: Bafu.
0: Het klinkt als een gerecht uit de Oost-Indische keuken.
1: Zeg maar.
0: Rijst. Echt? Is Bafu rijst?
1: Vanaf nu wel, want ik heb dat woord daarnet verzonnen. Nee, je hebt dus eigenlijk 6 op 9.
0: Dat is keigoed.
1: Dat is supergoed.
0: Dat is 66%.
1: Voilà. Jij bent absoluut geen boomer. Jij mag bij de Gen Z'ers en daarom krijg jij van mij deze Pokémon-kaarten.
0: Dus de Charizard, de Venusaur en de Blastoise. Voilà, die had ik vroeger op de Game Boy.
1: Ja, dat zijn de beste, leukste Pokémon's.
0: Ah, super. Dankjewel.
1: Voilà, hè.
0: Ik verschiet wel van mezelf, moet ik zeggen. Ik dacht echt dat ik 2 op 10 of zo ging halen.
1: Ik ook. Ik moet eerlijk zijn, we hebben dit getest met de Gen Z'ers op de vloer en zij wisten minder als u.
0: Echt?
1: Dus,
0: nice.
1: Applaus voor Vincent.
0: Ja, dank u.
2: Vincent, live.
0: Het was Kaulo. Goed.
1: Kaulo, nice man.
0: Oh jongens.
1: Het was Yusu goed.
0: Ja, dankjewel daarvoor. Tijd voor Kane.

0: Arcane bij Vincent Live. Ik heb daarnet twee fantastische Pokémon-kaarten gewonnen, waarmee ik nog even moet nadenken wie ik daar nu precies blij mee ga maken. Maar dankjewel daarvoor, Gerbe. In een soort jongerentaal-quiz. Ik haalde 6 op 9. Ver boven de verwachtingen, laat ons eerlijk zijn.
1: Het waren eigenlijk 10 woorden.
0: Ja.
1: Er was nog een woord, maar dat had ik eigenlijk net zelf verzonnen.
0: Wat was dat nu weer?
1: Bafu.
0: Bafu. We hebben Gregory aan de lijn. Dag, Gregory.
2: Hey, dag Vincent. Alles goed?
0: Met mij gaat alles prima. Wat vond jij van de quiz? Had jij het goed gedaan thuis?
2: Ja, de helft kende ik van de jongens in de klas. Maar was ook een beetje aan het meezoeken zo op Google.
0: Ja?
2: En ik kwam tot de veronderstelling en de vaststelling dat bafu ook een bestaand woord is.
0: Ah, dus het woord dat Gerbe verzonnen heeft bestaat alsnog.
1: Maar wacht,
2: ja,
1: Gregory. Wat denk jij dat het betekent? Want ik denk dat we dan een misverstand hebben.
0: Vertel eens.
2: Bafu is volgens Google en ChatGPT het laatste stukje van de joint.
1: Ah wel, maar dat is dus afu. Want een afu wordt gezongen in het lied van Jong Internet van 1 afu plus 1 afu is een hele. En dat wil zeggen...
3: In welk universum zit het?
1: Twee afu's plus elkaar is een volledige joint.
0: Die praat gewoon over katten en aalst.
1: Maar Gregory, ik geloof u, misschien is het een nieuwe aftakking van het van de straattaal.
0: Oké. Okay. Maar jij gebruikt het... ik heb hier straatwoordenboek.nl, bafu, wel degelijk, het staat er.
1: Ah, vind ik wel heel cool dat ik toch dan een bestaand woord heb gepakt.
0: Ik hoef geen bafu. Maar kijk, wil iemand nog bafu?
2: Gerben?
1: Ja?
2: Wordt er niet para van, hè?
0: Heerlijk. Gregory, dankjewel. Misschien maar blij te komen. Tot ziens.
2: Yeah, friends, bye-bye.
0: Purple Disco Machine zit in Repeat of Need. Wij kennen hem als een sympathieke Duitser die de ene hit na de andere scoort. En hij heeft nu een samenwerking met een Britse stem, Meek. De Britten en de Duitsers die samenwerken, dat is ook al anders geweest. Dus we gaan er naar luisteren. Zometeen.
4: Q-Music presenteert... Q-Music Highlights, het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. 3 dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
5: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
6: DSM Keuken.
5: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
10: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK. Durf twijfelen.
11: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
12: Ook in mij?
11: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Chocoladebruin
15: of karamelbruin.
14: Maak het mooi bij je thuis.
16: Colora.
14: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: Sorry Papi van Topic samen met Becky G. Highlights. Gerben, ik heb jou gisteren een opdracht gegeven. Is daar iets van in huis gekomen?
1: Een opdracht? Maar nu zijn er echt...
0: Ah, nee. Nee, dus...
1: Ja, maar nee, maar vertel mij de opdracht eerst.
0: Ik vroeg je gisteren om eens te bedenken welk steentje je gaat bijdragen bij de 25e verjaardag van Q Music.
1: Is dat met stenen te doen?
0: Zoals verwacht is er geen

0: goed als ik... Het is nu woensdag, hè. Morgen gaat misschien wel rap zijn. Vrijdag. Dat ik je vrijdag vertel wat jij als challenge krijgt rond de 25e verjaardag van Q-Music.
1: Ah, wel, ik heb hier nog steeds die keyboard, dus ik zal antwoord geven met die keyboard.
0: Top. Kan jij tot 25.000 tellen? Toppie. Repeat. Of niet. Nu gaan we luisteren naar nieuwe muziek van Purple Disco Machine. Test My Luck. Is dit een repeat of niet? Deze ochtend ging het vlot, maar is het ook een...

0: Test My Luck van Purple Disco Machine samen met Miek. Repeat. Of niet? Repurple stuurt Christophe. Hij vindt het een duidelijke repeat. En ook Stefanie vindt het prima. Louis zegt een vette niet. Het is brol. Trekt op niks afvoeren, alsjeblieft. Maar Jasper zegt dan weer het nummer heeft coole beats. En Gregory, die we daarnet aan de lijn hadden met de jongerentaal, die stuurt repeat deze Poku Slate no cap. Dat betekent dat het door mag, zeker, hè?
1: Ja.
0: Alright, het nummer gaat door. Je hoort opnieuw vanavond om 20:20 bij Joren Linssen. Als jij thuis kans wil maken op een teambuilding met al je collega's, dan kan dat. Je kan je inschrijven via qmusic.be voor thuiswerk trivia. En wie weet, valt Andy Peelman dan bij jou binnen?
1: Leuk.
0: Dan komt hij checken of je wel effectief aan het thuiswerken bent en iets anders aan het doen bent. En dan stelt hij 3 vragen en bij 3 op 3 fixt hij een teambuilding voor jou en je collega's. En dan ben je sowieso werknemer van de maand. Zometeen gaan we even horen of waar Andy precies uithangt. Als hij dan bij jou in de buurt is, heb je nog tijd om je bureau op te ruimen. Nu is het 6:30 in Ortwin. De VS boycott militaire missies van Oekraïne. Maar hoe precies?
2: Wel, verschillende militaire missies van Oekraïne

0: verstoord door verbindingsproblemen met Starlink. Dat is een bedrijf van de Amerikaan Elon Musk. Volgens de president van Oekraïne, Zelensky, zet president Trump druk op Musk omdat Oekraïne de energieinfrastructuur in Rusland blijft aanvallen. En Trump wil dat niet, want vorige week sloot hij nog een deal over de import van Russische diesel, zodat de prijs in de VS zou dalen. En sport dan, want Tim Merlier heeft de tweede etappe in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Merlier was met voorsprong de beste in de massasprint en haalde het voor de Nederlander Dylan Groenewegen. Het is voor Merlier ook al zijn 13e zege van het seizoen.
1: Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage. Dag Frank.
2: Dag Vincent.
1: En Gerben.
2: Ergerben.
3: Maar Frank, dat is nu al de derde keer deze week, hè Frank.
2: Ja, mea culpa. Oh my god.
1: Dat is Latijn.
3: Ja. Nee, maar dat ken ik, mea culpa. Dat is excuseer. Nee, het spijt me. Sorry.
1: Ja,
3: dat
1: is mijn fout. Ja, klopt. Ja. Absoluut. Het was een fantastische dag vandaag, Frank. Weer al. We zijn midden oktober en
3: ja, weer al, hè.
1: Supergoed. Weer al.
2: Ja, inderdaad. Ongelooflijk, hè. Vandaag alweer kunnen genieten van dat prachtige zonnige weer. Wat stapelwolken. En voor de rest temperaturen 17, 18 plaatselijk 19 graden. Dat is nu nog het geval. Hè. Dus ook nog altijd 17, 18, 19 graden. Uiteindelijk de komende uren gaat het natuurlijk stilaan afkoelen. De zon gaat dan ook ondergaan. We krijgen een zo goed als heldere nacht. Heldere avond ook. En het is pas aan het eind van de nacht dat er eventueel wat mist kan gevormd worden. Heel plaatselijk weliswaar. Bij temperaturen die dan toch zakken naar een graad of 10. Hè. Dan merk je toch dat het oktober is, dat de dag altijd toch fris start. Maar morgen gaan we die 10 graden opnieuw verdubbelen. Dus we komen op het warmste dag morgen uit op 20, 21 graden. Dus zelfs nog warmer dan vandaag. En het zal ook een zonovergoten dag zijn. Dus minder stapelwolken, iets meer van die hogere wolkensluis. Maar de zon heeft daar weinig moeite mee. En altijd natuurlijk links of rechts wat mist kan aanwezig zijn. Maar de zon gaat er ook om af meemaken. Hè. Dus dat ziet er alweer prima uit.
3: Alleen maar goed nieuws, maar er is nog iets, hè. Frank. Frank, jij wordt morgenochtend toch Frank de Tankman? Klopt dat?
2: Dat klopt. Ja, inderdaad.
3: Ah, wel ja. Vertel eens.
2: Ik ga mensen gelukkig maken die denken, die zijn aan tanken of die gaan tanken en die denken van verdorie, dat is weer een serieuze deuk in mijn buidel. Dus dat kost allemaal veel geld. Hè. Dus wij gaan die tank dan gratis schenken aan sommige mensen die dan net op dat moment aanwezig zijn. En natuurlijk het wachtwoord, het paswoord kennen. Hè.
3: Ja. Dat is zalig. Dat is nog beter nieuws als het weer dat je brengt. Dat is ongelooflijk.
1: Ja. Ja. Mm-hmm. Nu, die naft, dat is tijdelijk plezier, want op een bepaald moment is die op. Hoe is het met het weer? Is dat een tijdelijk fenomeen of blijven we even op die goede golf verder surfen?
2: Ja, eigenlijk wel, hoor. Je moet natuurlijk wel rekening houden met dat we stil aan de tweede helft van oktober induiken. Hè. Dus dat wil zeggen dat het iets moeilijker wordt om die 20 graden vast te houden. Het is zo dat we ook even een dipje gaan krijgen. Vrijdag valt het nog mee, 's ochtends, omdat we nog richting 19, 20 graden gaan hebben, starten zonnig, maar het is vooral na de middag, dan gaat het beginnen te regenen vanaf het westen, dus tijdelijk wordt het dan nat, en dan gaat het ook, gaat de wind draaien naar het noorden, of noordwesten, en dat betekent dan ook dat in het weekend een pak kouder gaat zijn, hè. Dus 13, 14 graden zitten we dan, met zaterdag gaat het ook niet zo goed, omdat er in de loop van de dag wat buien kunnen ontstaan. Zondag zou dan driekwart van de dag wel droog zijn, maar later gaat het regenen vanaf het oosten, en dan volgende week lijkt het toch allemaal weer mee te vallen, hoor. De wind gaat draaien naar het oosten, dus maandag zo aan overgangsdag, maar dinsdag en woensdag heb ik hier alweer veel zon staan bij temperatuur dan van 15 graden. Hè. Dus niet meer die 20 graden. Maar ja,
1: zon en 15 graden, dat is fantastisch. Goed, hè? Doe je vliesje aan, zet je op het terras, pintje drinken maar. Voilà. Heerlijk.
2: Ja, zo is dat.
1: Frank, dankjewel. Meer van dat. Veel plezier morgen en tot ziens. Hè.
2: Ja, dat is goed.
1: Er zijn 6 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Richting Brussel op de E40 moet je 40 minuten bijtellen van de N60 in Gent tot Wetteren. Op de Antwerpse ring richting Nederland 50 minuten erbij van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. De Brusselse buitenring 25 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Richting Antwerpen A12 20 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen Noord. En op de E313 richting Hasselt tel je 16 minuten bij vanaf Rand tot Herentals West. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan een kwartier.

0: met Andy Peelman.
1: Ja, het is woensdag namiddag. Dat betekent dat onze wekelijkse reporter Andy Peelman weer op pad gaat om binnen te vallen bij mensen die aan het thuiswerken zijn. Met een dubbele taak. 1. De eenzaamheid van het thuiswerken wat verzachten. En 2. Kijken of er wel effectief thuis gewerkt wordt of eerder thuis gechilled. Andy, waar ben je vandaag?
2: Dag Vincent, dag Gerben. Hallo, hallo.
3: Hallo, Lucas.
2: Ja, wel, ik sta nu in Opvelp. En ik hoor u al zeggen, waar in godsnaam is dat? Ik had hetzelfde idee. Dat is bij Bierbeke Gehuchtje. En Valerie heeft zich ingeschreven. En ja, ik kom eens checken dat ze effectief aan thuiswerken is, hè, Vincent. Ja.
1: Ja, Valerie wil graag een teambuilding winnen voor haar en haar collega's via thuiswerktrivia. Dat gaan we zo meteen doen. Eerst moet je eens kijken hoe de vork daar aan de steel zit. Dus val maar binnen, bel maar aan.
2: Ik sta opnieuw aan de voordeur en ik bel aan, hè, Vincent.
1: Ja.
2: Het is gebeurd. Ik heb alweer, net zoals vorige week, een heel mooie bel. Ja. Correcte bel. En ik sta hier te wachten. Hetzelfde is hij niet thuis, jongen. Stel je dat voor.
1: Ah, ja, ja.
2: De werkgever niet blij zijn. Hè.
1: Nee, ja. Dan moeten ze in de deur gaan
2: open.
1: Kijken.
2: Ah, ja, de deur gaat open. Ik ga er onmiddellijk een hoofdtelefoon geven. Kom maar, dag mevrouw, dag Valerie.
4: Hallo, dag Andy.
2: Hallo, ja, wij zijn van Q-Music en wij komen kijken of je effectief wel aan het thuiswerken bent. En in functie daarvan kan er een beloning aan vaststaan. Mogen wij binnenkomen op de bots? Ja, we mogen binnen, Vincent.
1: Ah, ja,
2: we mogen binnen.
1: Ja,
2: we mogen binnen. Dus wij gaan onmiddellijk binnen. Ik zie twee katjes die hier aan het...
4: Daar moeten we een klein beetje voor oppassen, dat die niet weglopen.
2: Dat ze niet weglopen, ja. Voilà. De deur gaat dicht, de sas. Mag ik volledig binnen gaan? Volg mij, want jij hebt ondertussen ook een hoofdtelefoon gekregen. Dus volg maar. Ja, Vincent, het is waanzinnig, hè. Waar is de plaats waar je aan het thuiswerken bent?
4: Ik ben verbannen naar de keukentafel.
2: Je bent verbannen. Effectief, ik zie een computer, een klassieke laptop met muis, draadloos, een hoofdtelefoon en een mok aan de tafel, Vincent. Dus dat wijst al op een thuiswerker.
1: Ah ja, oké, dat klinkt alvast prima, maar verbannen, dus er is wel nog andere activiteit in huis.
2: Goeie vraag. Er is andere activiteit in huis?
4: Ja, de bureau is ingenomen door mijn man. Dus.
2: Oh, die ook aan het thuiswerken is dan?
4: Die werkt ook thuis, ja.
2: Oké, okay. En ik zie ook een paneeltje waar iemand jarig is vandaag. Dat is niet uw man, wat is al op een 6?
4: Dat is mijn jongste, die wordt 6 vandaag, ja.
2: Oh, schitterend, schitterend. Vincent, kijk, die verjaardag in oktober, de mijne zijn vergeten, Vincent, maar het is niet erg.
1: Oh, sorry. Sorry, Andy, ja. Maar we zullen dat off-air uitpraten. Ik stel voor dat we ons klaarmaken voor de thuiswerktrivia, want misschien wint Valerie misschien wel een teambuilding voor haar en haar collega's zometeen.
5: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Er gebeurt iets. In jouw straat? In Vlaanderen? Of aan de andere kant van de wereld? En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
9: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
11: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
12: Ben jij het swipen in de datingapps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het tofste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker je beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
13: Vanavond bij VTM wordt het stil als die ene beslissing valt in Blind Getrouwd. En live de voetbalsfeer bij VTM 2 met Man City en PSG in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM.

0: Thuiswerk Trivia met Andy Peelman.
1: Ja, Andy Peelman die is weer op pad naar de thuiswerkende Vlaming met maar één doel: thuiswerk trivia spelen en teambuildings weggeven voor de collega's. Dan moet je niet elke dag thuis zitten. Vandaag is hij in Opvelp. Dat is een nieuwe plek voor ons allemaal. Maar bon, het bestaat bij luisteraar Valérie. Zij werkt thuis, haar partner werkt thuis. Maar zijn ze ook klaar voor het spel, Andy?
2: Ja, dat gaat moeten blijken, Vincent. Ze is alleszins enthousiast. Maar voordat je natuurlijk kan beginnen, zou ik graag weten wat dat Valérie doet in het dagelijks leven, Valérie.
3: Mijn titel zegt analyst developer, maar ja, ik omschrijf het als eerste lijns hulp bij onze klanten van ons bedrijf.
2: Oké, en het feit dat jij je ingeschreven hebt, wil ook zeggen dat jij in teamverband werkt?
3: Ja, wij werken in subteams en ja, dat is een team van kleine 3, maar wij werken ook met meerdere mensen, dan zijn we met 8.
2: Oké, ja, een teambuilding van 8, dat moet wel mogelijk zijn, ja. Als jij tenminste deze 3 vragen correct kunt beantwoorden. Valérie, zit er klaar voor?
3: Ja, ja.
2: Vincent, let's go. Alright, op VTM kan je kijken naar het populaire programma Blind Getrouwd. Daarin trouwen mensen die elkaar op voorhand niet kennen, die trouwen bij elkaar. Dat programma wordt gepresenteerd door een Vlaamse actrice en presentatrice. Wie is deze vrouw?
3: Frances.
2: Frances Leffenburen, zeer juist. Dat is de eerste vraag. Ze is het zweetparelt van haar voorhoofd, Vincent.
4: Goed.
2: Vraag nummer 2. Als je thuis werkt, heb je ook wat meer tijd om tussendoor te koken. Dat is hier niet het geval, maar soms wel. Op hoeveel graden zet Jeroen Meus de lasagne in de oven volgens zijn eigen recept?
3: Ja, ik kijk eigenlijk niet naar Jeroen Meus, maar ik zet hier van mij op 180.
2: 180 graden is een goed antwoord. Goed zo.
4: Amai, spannend.
2: Schitterend. Amai, dat is wel spannend. 2-2. Als je deze vraag goed beantwoordt, Valérie, vertrek je op teambuilding. Meteor wilde wat leven in huis en haalde daarom onlangs ook een huisdier in huis. Fientje. Maar wat voor een dier is Fientje?
3: Een hond.
2: Een hond? Is dat uw finale antwoord? Het is juist, want ze wilden twijfelen. 3-3. Vincent, we hebben een winnaar.
4: Valérie!
2: Ja, ze is vanaf Valérie. Welk gevoel gaat ze aan het trillen, Vincent? Ze is aan trillen. Welk gevoel gaat er door u heen?
3: Ja, ik ben wel echt blij. Het is morgen kantoordag, dus ik heb dan wel heel leuk nieuws voor mijn collega's.
2: Je mag het een mededelen, Valérie. Een dikke, dikke proficiat. Vincent, alweer iemand blij gemaakt.
1: Ja, ik merk dat we ervan uitgaan dat de collega's niet aan het luisteren zijn. Super. Misschien dat ze het al ontdekt hebben via de radio natuurlijk. Maar goed, 3-3. Wat fijn. Andy, goed gedaan. Valérie, ook goed gedaan. Merci alvast. En wat jou betreft, Andy, tot volgende week.
2: Met graagte, Vincent. Bye-bye.
0: Dit

0: Teddy Swims, mannenkerel. Daar ben je toch Q Roadie van geweest, hè?
1: Ja, maar niet alleen dat. Ik blijf het zeggen. Die volgt mij nog steeds op Instagram, hè, Vincent. Dat is mijn biggest flex.
0: Dus de foto die wij bijvoorbeeld maandag hebben gepost van hey, we gaan samen radio maken, dat heeft hij gezien.
1: Ja, hij heeft het niet geliked, maar hij volgt mij wel. Hè. Hij ziet soms dingen van mij.
0: Heeft hij ooit dingen geliked al?
1: Dat heb ik eigenlijk nog niet gecheckt. Dat moet ik eens checken.
0: Zoek het eens uit tegen morgen. Tegen dat we hem opnieuw draaien, want het is Q-topschef van deze week. Je hoort hem elke dag bij Vincent Live. Q-music. Winnen met... Nu gaan we eens kijken hoe het zit met winnen met. Er zit 1300 euro in de prijzenpot, want dat is echt alweer lang geleden dat er werd gewonnen. We spelen opnieuw.
2: L. Weer al een L. Allee, hoe kan dat nu?
1: Ik vind dat wel. Ik vind dat wel heel goed.
0: Twee dagen op rij een L. Zeg eens een woord met een L, Gerben.
1: Lasagne, liefde, loterij, lomp, Lima.
0: En een artiest met een L?
1: Loredana. Lady Gaga.
0: Voilà, wil je meespelen? Stuur een audiobericht in de Q-app wanneer je zegt winnen met een L. En dan mag je meespelen.

0: Roma, Roma, ma, gaga, oulala, what you been romance.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: 6 uur, goeie avond, het nieuws krijg je van Ortwin.
3: Goeie avond. De VS boycott Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van de Amerikaan Elon Musk. Oekraïne gebruikt Starlink onder meer voor drones en de communicatie tussen overheidsdiensten, maar dat lukt nu niet. Defensiespecialist Rob van Herk verklaart.
4: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
3: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al een pak slechter geworden. Als de beperking er blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Voorzitter Vincent Koningsveld.
5: In eerste plaats vinden we het jammer voor de eigen jeugd, die dat via een ingangsexamen vaak wat tegengehouden wordt van hun droom, hè, om te mogen starten aan die opleiding. Hetgeen waar we bij de buitenlandse tandartsen vooral betreuren, is dat toch vaststellen dat de taalvereisten van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar je dan in werkt, ja, de patiënt echt te woord te staan.
3: De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die hier illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie.
6: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost. Fysieke agressie komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
3: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari varen er amper schepen door de zeestraat. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de 8e finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de derde ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz. Dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs staat 39. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht dan bij zo'n 21 graden.
2: 7 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Brussel op de E40 tel je 3 kwartier bij van Sint-Nijs-Westrum tot Wetteren. Antwerpen richting Nederland 3 kwartier ook bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent E17 24 minuten vanaf Sint-Niklaas-West tot Loker. Daar is een ongeval gebeurd. Richting Antwerpen A12 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E313 16 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de Brusselse buitenring tel je 20 minuten bij van Wezenbeek op hem tot Diegem. En sta je ergens anders aan te schuiven dan verlies je daar minder dan 15 minuten.
7: Music. Vincent Live.
2: 1300 euro is een serieuze smak geld en je kan die winnen zo meteen bij Winnen met een L na Somber en Homewrecker.

0: langsgenoteerde nummer in de Q-top 40. Maar ja, natuurlijk, die summer die blijft maar de ene hit na de andere droppen. Dus dan gaan de oude er ook uit. Dus het zal misschien niet lang meer duren voor deze home wrecker.
1: Q-music. Winnen met een L.
0: Aan de lijn, Tinka 28 uit Mark. Dag Tinka.
2: Dag Vincent.
0: Waar woon jij precies?
2: In Maak, dat is een deelgemeente van Edingen, net over de Vlaamse grens.
0: Dus dat is al Wallonië, of nog niet?
2: Dat is al Wallonië.
0: Maar jij praat overduidelijk Nederlands. Ben jij tweetalig of
2: nee,
0: niet?
2: Nee, ik ben Nederlandstalig.
0: En hoe zit het dan in het dorp zo met de talen? Hoofdzakelijk Nederlands, hoofdzakelijk Frans? Een mengeling?
2: Eigenlijk een mengeling van beide.
0: Ja, en wie heeft de bovenhand?
2: Misschien toch de Franstaligen.
0: Ja, want als je een bakker binnenwandelt, zeg je dan goeiedag of bonjour?
2: Bonjour.
0: Ah, voilà, dat is dan duidelijk.
3: Ai, ai, ai.
0: Ja, dat is pas een probleem, Gilbert.
3: C'est pas un problème. Mon français est très bien. Je parle français toujours, hè. Ah oui.
2: We kunnen gewoon in Nederlands spelen.
0: Dit is de beste zin die ik in het Frans had, die ik Gerben ooit heb horen uitkralen. Dus dat is prima eigenlijk.
3: Ik ben zelf ook verrast, Vincent.
0: Oké, dat is goed. Tinka, wat is jouw lievelingswoord met de L?
2: Lasagne.
0: Oh, heerlijk. En wat is jouw geheime recept als je lasagne maakt?
2: Gewoon goede spaghetti saus.
0: Gewoon goede spaghetti saus. Daar staat of valt dat wel mee, dat klopt. €1.300, wat zou je daarmee kopen?
2: Wij verwachten een tweede kindje, dus dat komt altijd van pas.
0: Ah, proficiat. Dat klopt.
2: Dank
0: inderdaad,
2: je.
0: Dat dan elke euro van pas komt. Ik kan er wel mee spreken. We gaan eraan beginnen. Je krijgt van mij 30 seconden in 10 categorieën. Jij moet voor elke categorie een woord geven dat met letter L begint. Maar als dat lukt, is het jackpot.
3: Kom maar.
0: Klaar voor?
2: Ja.
0: Een meisjesnaam.
2: Livia.
0: Een beroep.
2: Leraar.
0: Een vervoersmiddel.
2: Luchtballon.
0: Een Belgisch treinstation.
2: Leuven.
0: Een taal.
2: Limburgs.
0: Dat is een dialect.
2: Een taal. Ik ga er niet komen.
0: Verdorie.
3: Ik vind nu Limburgs. Ik vind dat op zich wel een taal gewoon.
0: Praat geen maar van. Litouws, Lets, Latijn, verdorie. Het zijn niet de meest voorkomende talen, maar ja, Limburgs. Als ik dat goedkeur, dan heb ik ruzie met alle Limburgse luisteraars van Q-Music. En dat wil ik dan ook weer niet, natuurlijk.
3: En als je hem een pet afpakt, dan flipt hij.
0: Dan flippen ze helemaal, ja. Dat is inderdaad zo. Ai, verdorie. 4 op 10, Tinka.
2: Ja,
0: maar je wint wel de Vincent Live discobal. Hoe blij ben je daarmee?
2: Fantastisch blij.
0: Super, kan je die ophangen in je wagen of elders? Je mag ermee doen wat je
2: absoluut
0: wilt.
2: Absoluut.
0: Merci om mee te spelen. Tot ziens, hè.
2: Geen probleem, dag.
4: Here's my cue.

0: Katzai bij Visit Live en Animals. Straks is het weer tijd om onze eerlijke mening boven te halen, want dan openen we de deuren van de Q-rechtbank. Dat doen we elke dag. Ikzelf, Ed Lachbare Vincent, vorm dan samen met de luisteraars van Q-music en met Gerben uiteraard deze week de Q-jury, de grootste jury van Vlaanderen. En dan buigen wij ons over de zaak van de luisteraar.
1: Misschien ga ik ook naar de rechtbank moeten komen nog deze week.
0: Oei, heb je iets uitgestoken? Leuk. Nee,
1: ik heb een probleempje.
0: Een probleem?
1: Ja, ik heb een probleempje, Vincent. Ik heb een dubbele boeking morgen.
0: Ah, oei, heb je morgenavond twee dingen te doen?
1: Ja, ik kom daar nu pas achter. Agendagewijs ben ik meestal chaos. En ja, ik moet nog ergens zijn morgen.
0: Na de show?
1: Nee, ja, niet echt eigenlijk. Midden in de show. Tijdens de show. Ja.
0: Tijdens de show moet jij ergens anders zijn dan hier.
1: Ja.
0: Hoeveel weken op voorhand heb ik gevraagd om hier een week te komen vervangen?
1: Ik denk begin van de zomer,
0: ja,
1: ongeveer.
0: Dat is lang, hè. Yeah. Weet je nog, toen zaten we nog in 2K.
1: Ja.
0: Toen,
1: ja.
0: En nu kom jij ermee af om te...
1: Maar, wacht, ik kan het uitleggen. Dat ligt ook al kei lang vast. En ik kan die datum niet meer plaatsen. Het is niet iets dat ik kan... Het ligt vast. En plus, ik moet er echt zijn.
0: Ah, ligt vast? Ik heb eigenlijk geen keuze. Waarom vertelt je dat eigenlijk nog? Hè?
1: Nee, maar ik wil ook... Misschien kun je het combineren. Allee,
0: Ik moet nu de reclame draaien, want anders ben ook ik mijn job kwijt. En dan zullen we subiet kijken hoe we het bij jou oplossen, goed?
1: Oké. Okay.
2: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
3: Hier de mannetjes opa deelt een foto en neemt ze een e-bike mee.
4: Oh.
3: En zijn visgrief.
4: Ah.
3: Waterskis.
4: Plezant.
3: Een pizza oven.
4: Allee.
3: Oela, en zijn nieuwe vriendin.
4: Hé, wat? Laat zien.
5: Wassa.
2: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
3: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
2: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
6: I beg your pardon.
7: Samen aan tafel.
6: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
7: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
6: I love the witloof van de lunchgarden.
8: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Bets24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Jachim onze laadpalen op poëtische wijze.
11: Eindelijk, snel en efficiënt. Laden is hier, een fluitje van een cent.
10: Mic drop. Dat's 24. Dat's vlot en voordelig laden.
12: Dat's 24.
8: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
14: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
13: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
15: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
16: Ontbijt op bed, gelijk een koning.
15: En met het geld dat je uitspaart, kun je een grotere bed kopen.
16: King size.
15: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
17: Eurodreams Droomcentrale.
18: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
17: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
18: Amai.
17: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel.
19: Eurodreams.
20: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
21: Go Yellow!
22: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
23: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
22: Info op telenet.be.
23: En wel, ik ga eens gaan kijken.
24: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
25: Ego Keukens.
24: Open deze zondag.
26: Oefen
0: samen Nederland. En help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Sapphire van Mr. Ed Sheeran. Het is tijd om door te spoelen naar het einde van dit radioprogramma. Ik laat jou de laatste nootjes horen. Jij moet vertellen welk nummer jij herkent. Als dat lukt, dan mag je het nummer officieel aankondigen. En dan gaan we eens horen wat onze Gerben op te biechten heeft. Want hij heeft morgen een dubbele boeking, beweert hij. Hij beweert eigenlijk dat hij niet bij de show aanwezig kan zijn. Maar dat is allemaal voor zometeen. Eerst de laatste nootjes.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
2: Ik denk dat ik er iets in hoor, maar het is moeilijk. Nog een keer, alsjeblieft.
0: Oké, geen probleem. Komt-ie, 3, 2, 1. Je hoort op het einde de stem nog een stukje van de titel zingen zelfs.
2: Ah ja? Aan mij, ja. En daar ben ik echt niks mee. Maar ik weet het niet, maar misschien de luisteraars wel. Stuur het zeker in de Q-app.
0: Ja, voilà. Dat komt. Gerben.
2: Ja.
0: Paulien van het Nieuws, die is met vakantie deze week. Die zit op het Griekse eiland Kos en jij bent ingeschakeld als vervanging. Maanden op voor heb ik dat gevraagd.
2: Ja.
0: En nu kom je plots af met, ik zit met een dubbele boeking. Jij moet morgen ergens naartoe. Waar moet je naartoe en van hoe laat en zo?
2: Kijk, ik kan het uitleggen. Het is iets dat ik niet op voorhand kon anticiperen, want ik ben genomineerd voor een Bizou Award in de categorie Food and Tasting.
0: Voor een wat?
2: Een Bizou Award.
0: Ja, wat
2: is... Dat is eigenlijk de awards voor online content creators, waar dat mijn vriendin vorig jaar...
0: Influencer of the Year werd.
2: Influencer of the Year werd. En nu ben ik eindelijk ook nog eens genomineerd.
0: Dus voor Food.
2: Voor Food and Tasting.
0: Met de Dynamite.
2: Met de Dynamite en de vriendjes.
0: Onze culinaire expert.
2: Maar zit die... Is die groot uitlachen. Kijk even naar de redactie. Vinden we dit normaal gedrag op de werkvloer? Dat kan toch niet? Bon, anyway.
0: Proficiat, sorry. Proficiat.
2: Dankjewel. Heb jij een nominatie?
0: Nee, joh.
2: Ah, nee?
0: Ik ben ook geen... Content creator. Maar ik ben trots op jou. Dus je bent genomineerd, want je bent ondernemer uiteindelijk. Je hebt een frituurstuk op de markt gebracht.
2: Ja.
0: En je bent genomineerd bij een awardshow. En dat is morgenavond.
2: En dat begint om 6:00. En ik wil wel heel graag naar daar gaan. Want als ik ooit is, we weten het allemaal, ik heb nog nooit een award gewonnen. Nee. Misschien is morgen de dag, dan wil ik er wel zijn.
0: Ja. En dat is inderdaad wel een leuk ding voor de mensen die dat gemist hebben vorige keer dat we behandeld hebben. Maar Germ heeft nog nooit in zijn leven een award gewonnen. En Steffi heeft ondertussen meubels moeten kopen om haar award in te zetten. Dus dat contrast in de huizen Tuurlings Merci is nogal groot. En daar kan dus morgen verandering in komen. Is Steffi ook genomineerd?
2: Ja.
0: Ja, oké, dus het contrast wordt niet kleiner.
2: Nee, ik denk dat ze weer gaan winnen.
0: Maar dus je bent genomineerd voor Food Award. En dat is morgen om 6:00 dat jij naar dat gala moet.
2: Ja.
0: Waar is dat te doen?
2: In Brussel.
0: Ah, super, de avondspits in. Waar in Brussel? Dat weet je niet.
2: Dat weet ik altijd de dag zelf pas.
0: Oké, dat is prima. En dus de vraag is hoe dat we dat nu gaan aanpakken.
2: Ik weet het niet. Ik dacht dat jij mij nu met iets ging komen of zo, want dat is ook wel meestal het ding bij Vincent.
0: Ja, even een sms sturen, wacht. Ja, maar vertel maar hoor.
2: Ja, kijk, dan regelt hij wel iets. En ik dacht dat hij dat nu ook wel ging doen. Misschien gaat het niet zo leuk zijn voor mij, maar ik vertrouw er wel op dat we dit kunnen combineren. Misschien kan ik daar een beetje gaan reporteren of zo.
0: Een speciale outfit?
2: Ja, het is in zo heel veel kleur. Het is
0: heb je outfit dan?
2: Nog niet eigenlijk. Ja.
0: Ik ben vervoer aan het fixen voor u.
2: Wat blieft? Maar dat hoeft niet.
0: Dus je komt om 4:00 naar hier, naar de studio van Q-Music.
2: Ja.
0: Je neemt nog heel even mee. En dan, het is om 6:00 dat begint in Brussel, hè.
2: Ja.
0: Nou, we zitten nu veel voor, het is nu zover. Om 5:00 kan je vertrekken. En er zal een auto zijn, of een vervoersmiddel zijn, dat past bij de grandeur van een nominatie in een awardshow. Dus zie dat je outfit ook past, dat het een geheel wordt. Hè.
2: Ah, ja.

0: Juste en Sam Harper bij Vincent Live en Just a Little. Het is 6:30 geworden en Orton is een straf uitgesproken voor een poging tot inbraak bij ex-Rode Duivel Toby Alderweireld.
1: Klopt. 3 mannen zijn bij verstek veroordeeld tot 20 maanden cel omdat ze niet kwamen opdagen. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Toby Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er 3 personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Die ontkennen ook elke betrokkenheid. En helaas geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennis toernooi van Shanghai in China. In de 8e finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets, 7-6 en 6-4. In de 3e ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz, dat is de nummer 3 van de wereld. Hij zelf staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen dan brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden.
0: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest richting Brussel op de E40. 20 minuten erbij van Sint-Nijs-Westrum tot Merelbeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 3 kwartier extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Berchem. Op de E313 richting Antwerpen 17 minuten erbij van Massenhoofd tot Antwerpen-Oost. Ring rond Gent richting Destelbergen 17 minuten extra van Zwijnaardse Steenweg tot Merelbeke-Ring. E17 richting Gent 16 minuten extra van Sint-Niklaas-Centrum tot Loker. Daar is een ongeval gebeurd. Op de Brusselse buitenring verlies je 16 minuten van Grimbergen tot Jette en 14 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem. Sta je ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Dit is echt, denk ik, van alle outfits die ik u al heb zien dragen.
2: De leukste?
0: De grappigste, ja.
2: Ik vind hem ook wel best leuk.
0: Gerben heeft het pak van rechter Virus aangedaan in de Q-rechtbank, maar holy, ik ga een foto van maken.
2: Ja, ik vind het wel een leuk pak of zo. Mag ik dat lenen voor Halloween?
0: Ja,
2: ik denk dat mensen nu wel dood
0: zijn. Je bent inderdaad wel een griezel. Dat moet ik er wel vertellen. Ja.
2: Maar dus ik heb het eindverdict ook vandaag, want ik heb de hamer.
0: Ja, maar je moet altijd de meerderheid gelijk geven in onze jury.
2: Ah ja, is dat zo?

0: Salavi baby.
1: Se Salavi baby.
2: Aja. De Q rechtbank.
3: Het leven heeft ook soms een rechtbank nodig. Een instantie die bepaalt of een verhaal veroordeeld of vergeven moet worden. Dat gaan wij samen doen. Ik ben dan openbare aanklager vandaag.
4: Ja, ik wil een rechter... rollenspel doen, want ik heb nu het pak aan.
3: Rechter Tuurlings.
4: Dus rechter Tuurlings en jij bent openbaar aanklager. Jij mag het verhaal vertellen en dan zal ik wel bepalen wat er hier gebeurt in de rechtbank.
3: Er is weer een mailtje binnengekomen via q-rechtbank@qmusic.be, want dat is de plek waar je te biecht kan komen. En ik stel voor dat we het even gaan behandelen. Het is het verhaal van luisteraar Robert. Let op, hier gaan we. Beste rechter Vierens... En Tuurlings dan. Beste leden van de Q-jury. Ik mail jullie met een verhaal van een aantal jaar geleden. Er raasde toen een zware storm over ons land. Storm Eugene, misschien weet je dat nog. Iedereen zat binnen met de rolluiken naar beneden, bang voor rondvliegende dakpannen en schade. Voor mij kwam die storm echter als een geschenk uit de hemel. Op ons dak lagen al een hele tijd twee stokoude, loodzware, gigantisch lompe zonnepanelen die enorm verouderd waren en niet veel meer opbrachten. We waren dus van plan om deze oude exemplaren naar het containerpark te brengen en ze te vervangen door nieuwe, moderne zonnepanelen. Alleen, krijg die omdingen maar eens heel huids via een ladder naar beneden zonder je nek te breken. Een gedoe waar niemand in ons huishouden aan wilde beginnen. Maar toen de wind van storm Eugene op zijn hartst rond het huis gierde, zagen wij onze kans. We hebben die twee panelen tijdens de storm recht van het dak gegooid. Kletterend en krakend op de grond in duizend stukken. Onze logica was waterdicht. Ze moesten toch al naar het stort, dus ze mochten kapot. In kleinere stukken pasten ze vlotter in onze koffer. En nog meer, doordat ze tijdens de storm kapot waren gegaan, kregen we ook nog geld terug van de verzekering voor stormschade.
1: Oh.
3: Want ja, we konden gewoon zeggen dat de zonnepanelen door de storm naar beneden waren gevallen. Dubbele winst voor ons. Beste rechter Virus en Q-jury, zijn we slim geweest en hebben we goed gebruik gemaakt van de storm. Niemand heeft gemerkt dat wij onze zonnepanelen een duwtje in de juiste richting hebben gegeven, want iedereen zat veilig binnen. Of mochten we dit niet doen? Hebben we misbruik gemaakt van de verzekering? Hadden we de zonnepanelen gewoon heel huids naar de containerpark moeten brengen? Wat denk jij?
4: Orde in de zaal. Ik zie iedereen hier in de regie ook even. Die gaan allemaal door het lint.
3: De inbox stroomt over.
4: Het is hier helemaal zot aan het gaan. Ik snap het.
3: Maar we willen jouw mening.
2: Wat vind jij? Veroordeeld of vergeven? Laat het weten in de Q-app.
3: Ik heb al een mening en die gaat niet aangepast worden. Op basis van wat er gezegd wordt.
4: Ja?
3: Dat kan ik u alvast verklappen.
5: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
6: Wie doet er mee? Wij bewint mee als de week draait. Laat hem af als het hart waait. Wie doet er mee? Eneco. Wie doet er mee?
7: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Veel mensen denken...
10: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
9: Maar heb je ooit al eens een parkeerplek gezocht in de stad?
10: Oh, daar is precies... excuseer meneer, rijdt u weg?
11: Nee.
10: Oh. Mevrouw? Mevrouw?
12: Ja?
10: Rijdt u weg?
12: Nee, sorry.
10: Oh, nee. Ja, en u? U gaat ook niet wegrijden, zeker?
12: Nee, ik blijf.
10: Oh.
9: Stap af van...
10: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
9: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn beweegt mee.
13: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat?
14: I can help.
13: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
0: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
8: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
0: Nee, één keer per maand.
8: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Heroes World, België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games, is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
15: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
16: Heurman, zet de puntjes op de O.
15: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
17: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
18: Top, dan kan ik weer heel wat wasjes draaien. De witte was, de donkere was...
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
19: Vincent Life.
20: Yeah. Let's have some fun.

0: Not Well Done van Pop Sinclair bij Minder Vibe. De Q-rechtbank. Wij buigen ons momenteel over het verhaal van luisteraar Robert. Dat is een valse naam, want wij maken alle namen die binnenkomen via, alle verhalen die binnenkomen via Q-rechtbank super anoniem natuurlijk. Robert zat een paar jaar geleden tijdens een zware storm, Eugene, thuis. En op zijn dak lagen al een hele tijd twee stokoude loodzware zonnepanelen die niks meer opbrachten. En niemand in huis had zin om die zonnepanelen langs een ladder naar beneden te sleuren. En toen de wind het hardst waaide, zakte hij zijn kans. Hij is op dak gegaan, heeft de twee panelen er gewoon afgegooid en nadien bij de verzekering binnengebracht als stormschade. Maar was dat nu slim? Heeft hij goed gebruik gemaakt van de storm of heeft hij misbruik gemaakt van de verzekeringen en had hij die panelen gewoon zelf naar het stort moeten brengen? Tijd om te discussiëren.
1: De deuren van de Q-rechtbank gaan nu open.
0: Melissa uit Halle zegt, verzekering dient daarvoor slim bedacht. En ook Stefanie uit Aarslaren zegt, goed, ik zou net hetzelfde gedaan hebben. Sofie zegt dan weer, veroordeeld, er zijn mensen genoeg die echte stormschade hebben en in de miserie zitten daarna. Dit soort verhalen verdienen geen tussenkomst van de verzekering. Kenny zegt dan weer, ja, vergeven, we betalen genoeg aan de verzekeringen. Dit geeft me zelfs goede ideeën. En Stefanie die zegt dan weer, ja, ze moeten ook wel voorzichtig zijn. Met zonnepanelen gooien is gewoon gevaarlijk. Als er geen mens passeert, kan er ook even goed een huisdier, een kat of zo snel passeren. Jeroen uit Lievegem zegt, veroordeeld, mensen zoals hen zorgen ervoor dat de prijs van een verzekering omhoog gaat. Daarom zijn verzekeringen zo duur. Audioberichten erbij pakken?
2: Ja, je hebt Jonathan uit Gerardsbergen.
0: Ja.
3: Beste edelachtbare Fieris en rechter Teurlings. Ik zou hetzelfde gedaan hebben, dus vergeven. We betalen al genoeg verzekeringen, zeker.
2: Ja, en dan hebben we ook nog Vincent uit Hoven, niet Vincent Fieris, andere Vincent.
4: Beste edelachtbare Vincent en rechter Gerben, ondanks de verzekeringsfraude toch wel 10 punten voor het geniale plan. Veroordeeld.
0: Veroordeeld.
2: Ah, wel veroordeeld. Hij is wel veroordeeld.
0: Gerben, wat vind jij?
2: Ik vind het een moeilijke kwestie, want ik vind inderdaad, daardoor wordt de verzekering duurder. Er zijn mensen met echte schade na zo'n een omvatrijke storm. Allee, hoe zeg je dat? Een zotte storm.
0: Ja, ja.
2: Dus ik vind het een moeilijke, maar ik vind het wel een heel slimme dag. Dus ik vind het ook wel, cool ergens of zo.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik bedoel, ik ben rechter.
0: Ik veroordeel het 100.000 miljoen miljard %.
2: Ja?
0: Ja, het zit zo. De familie Fieris heeft een rijke geschiedenis in het verzekeringsleven. En dit komt super vaak voor.
2: Ja?
0: Mensen die doen alsof iets gestolen is, terwijl het niet gestolen is.
2: Maar de verzekering is toch keigoed?
0: Als in uw kelder onder water staat, alles dat waardevol is, maar aan vernieuwing toe is, gewoon hop, de kelder in flikkeren en zeggen, oh, waterschade.
2: Dat stond daar toevallig.
0: Dat is echt, dat gebeurt zo vaak. En dat is inderdaad, zoals luisteraar, was Stefanie denk ik, zegt, een van de redenen waarom verzekeringen zo duur zijn. Er moeten dingen uitbetaald worden die niet uitbetaald moeten worden. Die mensen
2: moeten gewoon
0: niet
2: zonder maar kopen. Ik denk dat verzekeringen die checken dat toch allemaal na. En die
0: er zijn experts voor natuurlijk, maar sommige dingen kan je niet checken.
2: Maar wij raden dit dus wel echt af.
0: Ja, maar nee. Het is de Q-rechtbank. Iedereen heeft zijn eigen mening. Dit was de mijne. Dit was de mijne. Dat is oké, Gerben. Je mag iets vinden. Dat is geen probleem.
2: Nee, maar ik snap je. Ik ben mee met uw mening.
0: We gaan Nicky erbij halen. Het Beerse, 43 jaar jong. Dag, Nicky.
5: Hey, Vincent en Gerben.
0: Wat vind jij ervan?
5: Ik vind het echt schandalig eigenlijk dat je zoiets durft te doen.
0: Ah ja.
5: Ze laten mensen al zeggen, je betaalt ik weet niet hoeveel verzekeringen. De verzekeringen gaan omhoog. Als elke mens dit gaat doen, dan ja, waar gaat het dan op slaan?
0: Ja. Alright, ik snap het helemaal. Dus jij zegt ook veroordelen?
5: Veroordelen, ja. Maar voor de volle 100% eigenlijk. Ik ben er echt boos om zulke mensen dat al durven doen, eigenlijk.
0: Ja, dat zijn verhalen van de Q-rechtbank, dat is redelijk duidelijk allemaal. Er komt hier nog een berichtje binnen van Veronique, die ook wel een goed punt heeft. Enfin, die zegt vergeven, goed idee. Maar die zegt wel gevaarlijk om tijdens een storm op het dak van een huis te kruipen.
2: Ja, dat was ik mij ook aan het bedenken, eigenlijk.
0: Dat is wel redelijk pittig.
2: Hij zegt in zijn eigen verhaal dat een mega gevaarlijke storm was en iedereen binnen zat, maar hij is wel op zijn dak gekropen.
0: Dat is crazy. Oké, we gaan naar de resultaten. Ik heb ze hier opgelijst. Gerben, ga jij het laatste woord zeggen?
2: Ja.
0: Luisteraar Robert, die zijn zonnepanelen van het dak gooide tijdens een storm om daarna te doen alsof ze gevallen waren om dit in te geven bij de verzekering, is na tussenkomst van de Q-jury officieel
2: vergeven!
0: Vergeven, zegt de meerderheid.
2: Ja. Ik snap het niet.
0: Ja, we volgen de meerderheid, Gerben.
2: We volgen de meerderheid.
0: Zo werkt de Q-jury. Heb je zelf ook iets op te biechten, dan kan dat, dan mag dat. Via q-rechtbank@qmusic.be. We maken jouw verhaal anoniem en dan kunnen we met z'n allen er lekker over discussiëren.

0: Langley en Choosing Texas Vincent Live zit er bijna op. Hoog tijd om even te kijken wat we vanavond in ons leven gaan doen. Gerben, wat brengt jouw avond?
1: Steffi is na lange tijd nog eens een hele avond weg. Dus dat wil het.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja, dat is genieten.
0: Ik heb dat komende vrijdagavond. Dan gaat Emma voor het eerst nog eens met een vriendin op café sinds dat June er is.
1: Ah ja, ze heeft me dat verteld toen ze hier was van de week.
0: Ah ja, voilà, kijk. Ja. Maar dus wat ga je dan doen als Steffi weg van huis is?
1: Heel de avond Fortnite spelen.
0: Dus iedereen die vanavond Fortnite speelt, let op, Gerben komt misschien.
1: Ik kom in de lobby en I'm gonna murder you. Oh, nee, nog niet
0: opstellen. Ja, spreekwoordelijk. Ja. Ik ga voetballen vanavond. Ik heb training.
1: Ook leuk.
0: Ik ga de hele avond spenderen aan het trucje van Lamine Yamal van gisteren. Na te botsen.
1: Ah ja, ja, ja, je hebt mij laten zien.
0: Fake Rabona, fantastisch.
1: Het is prachtig.
0: Ongelooflijke beweging. Dus ik ga dat vanavond proberen. Dus het kan zijn dat ik morgen terugkom zonder ledematen.
1: Maar dan, of met een episch filmpje op je socials.
0: Dat kan ook, ja, maar die kans is petitrig klein.
2: De laatste nootjes.
0: Nu is het tijd om ons te focussen op de laatste nootjes van vandaag. Die klonken zo. Oké, okay, maar welk nummer was het alweer? Coralie uit Berlaren denkt aan Levels.
1: Ik snap het wel.
0: Even doorspoelen naar het einde. Ja, het is familie, maar nog net anders dan dit. We gaan naar Stijn, 34 uit Lokeren. Dag Stijn.
3: Goedenavond Vincent.
0: Stijn, welk nummer heb jij herkend?
3: Keigo met Firestone.
0: Keigo met Firestone, dat is volledig correct. Je mag dat nummer aankondigen. 16 seconden intro. Heb je iets voorbereid of is het à l'improvist?
3: Het zal half en half zijn. Ja.
0: Half en half, perfect. 3, 2, 1, start.
3: Goedenavond iedereen. Ik wil graag even zeggen dat twee weken geleden voor de tweede keer geworden ben van onze prachtige dochter Maite. Het is een flinke meid, zoals die al de mannen stellen het goed. Ook zij luisteren vaak naar Q-Music. En bij deze ook naar Keigo met Firestone.

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in Hal 7. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
1: Bijna 7 uur. Goedenavond. Nieuws krijg je van Ortwin.
2: Goedenavond. Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt. Dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in de Kamer, maar dat moest hij uitstellen, want het overleg zit nog altijd muurvast. Politiek journalist Karel Latré.
3: Het was dus eigenlijk één grote zoektocht naar €10 miljard in 2029. Wel, hij wil eerst een deelakkoord over 2027. €3-4 miljard al zoeken om al een tikje de begroting van volgend jaar te verbeteren en zo een sterk signaal te geven aan de financiële markten die anders hogere rentes zouden kunnen betekenen voor onze staatsschuld.
2: In Antwerpen zijn 3 mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat 3 personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag ook niet opdagen voor het proces. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de 8e finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de 3e ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz, dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs zelf staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden.
1: 7:01. Zeer goede avond. Er staan 5 files op onze snelwegen. Je verliest er 5 minuten en meer. Onder andere op de Brusselse buitenring tussen Strombeek, Bever en Jetten. 10 minuten aanschuiven. Tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan ook 10 minuten erbij. En 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de B403 tussen Merelbekering en Merelbeke. Daar moet je 5 minuten bij rekenen. En op de ring rond Gent richting Destelbergen tussen Gent AZ en Merelbekering nog 5 minuten aanschuiven. Sta je ergens anders in de file? Het is perfect mogelijk, maar je verliest dan ook niet meer dan 5 minuten.
4: Music. Joren Linssen.
1: Ciao vrienden, het is weer All You Can Hit. Lekker veel hits aan het begin van je avond met Joel Corry en Emily K.

0: Dit is All You Can Hit, een streling voor Head and Heart. Lekker veel hits aan het begin van je avond. Stefanie beleeft die mee vanuit haar luie zetel, want dat doe je op een woensdag. Want dan is het toch breekje weekje. Dan is het de helft. We zijn er bijna, jongens. We zijn er bijna. Cameron Withcom en Swedish House Mafia ga je zo meteen horen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Na Taylor Swift en haar getuigenis over Patient Zero zijn.

Jasmijn uit Wervik, haar avond is goed begonnen met een hit van Cameron Withcom. Kingdom of Fear bij Q Music. Tussen 7 en 8 hoor je het meeste muziek van de dag hier op Q. Het is echt waar, wij draaien zoveel hits tussen 7 en 8. Dit is All You Can Hit met zometeen Beyoncé en Milky.

0: All you can hit.
1: Hey schatje, ben gaan shoppen hè?
2: Aha, ik ben al aan het schilderen zie ik.
1: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
2: Ja,
1: maar heb jij nu niet te weinig potten gekocht?
2: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit hè. Met twee lagen is het perfect.
1: Oh.
2: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
1: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
2: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
1: Oh.
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
4: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
5: Schat, ik zie je graag.
6: Ja, maar...
5: Maar nee, geen maar.
6: Oh.
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
9: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Relaxed.
11: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
18: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
17: is wie er mag rijden. Yes, munt.
18: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
19: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
20: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
19: Info op telenet.be.
20: En wel, ik ga eens gaan kijken.
21: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
22: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
21: Imos Koopman!
23: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor €12.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
26: Wit-wit?
27: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis.
0: Colora.
3: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
28: Music. All you can.

0: ventje lekker eten klaarmaakt. Dus ik zou zeggen, who let the dogs out? Dat zou heel fijn zijn als je dat even zou spelen. Fijne avond iedereen. Who let the dogs out? Who
1: let the dogs out? Ja, Sophie. Sophie let the dogs out. Met goede muziek van Q-Music. En als je momenteel onderweg bent, richting huis of richting je werk of richting een hobby, heb ik goed nieuws. Je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse, tussen haakjes snel, wegen.
2: All you can hit. Met lekker veel hits. Aan het begin van

Meteor, naast singer ook songwriter. Eentje die diep gaat, want hij schreef samen met Céline Hermans een nummer over haar mama, ons Margriet Hermans natuurlijk. Muziek blijft voor heel veel momenten de beste therapie. Daarom zit je hier bij Q goed tussen 7 en 8 All You Can Hit. Met de maximum hits van Q aan het begin van je avond. Lekker. Zometeen M&M op Q. Miley en Maroon 5. Ja, wat had anders gedacht?

0: All You Can Hits. Q Music präsentiert. Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op Heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Ja, dat was de deur.
5: Ja.
6: En wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Hoera, ze zijn er weer.
8: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
7: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
0: Q.
9: Music.
0: All You Can Hit.
10: Let's go.

Jurgen zegt precies Lady Gaga. Ik denk dat Jurgen het vooral heeft over Miley Cyrus, Bass Persuade. Want dit is gewoon een hit uit de beginjaren van Q. Maroon 5 uit 2004, This Love. Zometeen All You Can Hit met een artiest die hier 5 jaar geleden nog samen met zijn Italiaanse vriendjes alles kapot heeft gespeeld. Toen nog onder de naam Måneskin. Sinds een paar jaar onder zijn eigen naam, Damiano David. Dat rendeerde beter.

0: Broken It met Kamrat en Be Mine. Ja, het is tot nu toe, tot nader order, een one-hit wonder. Kamrat heeft één hit, hè, die Be Mine die je zojuist gehoord hebt. En hij komt ook niet echt buiten de landen waar ze Duits spreken. Dus Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, daar treedt hij op. Maar zo bijvoorbeeld naar België, Nederland, staat er niet op. Hè. Ik zie hem niet komen. Hè. Hij komt gewoon niet af. Terwijl, wij spreken hier toch ook met z'n allen vlot Duits. Hè? Wij zijn toch, Duits is toch een van onze officiële talen. Wij spreken, we spraken Duits en we schaffen dat, kameraden. Kom maar af, vriend. Je bent hier meer dan welkom.
1: Het wachtwoord.
0: Maar wel eerst bellen voor je langskomt. Hè. Dat is toch vaak zo in België. Enfin, zo meteen na 8 uur begint de avond officieel. En de avondpoorten die gaan open. Als je nieuwe luisteraar van dit programma bent, hey, welkom. Fijn dat je luistert. De avondpoorten die gaan enkel en alleen open hier op Q als het wachtwoord gezegd wordt. Dat wachtwoord, dat kan je raden. Ik stel jou 3 vragen, 2 over de actualiteit van de dag, 1 muziekvraag. En per juist antwoord krijg je een tip voor het wachtwoord. Dus hoe meer antwoorden, die juist zijn weliswaar, hoe meer tips voor het wachtwoord. En omdat ik echt een sympathieke mens ben, krijg je van mij al de eerste tip om het wachtwoord te kunnen kraken. Dat is boodschappenlijstje. Boodschappenlijstje is de eerste tip van het wachtwoord. En als jij nu denkt, ik kan de rest wel en ik kan het wachtwoord ook kraken, stuur dan nu wachtwoord in de Q-app. Even Q-app openen naar berichten gaan en wachtwoord sturen. Speel jij misschien zo meteen wel mee?

0: Lyle Smith, Stay If You Wanna Dance. Of If You Wanna Open de Avond, zometeen officieel. Of If You Wanna op de hoogte blijven van wat rijlt en zeilt in de wereld. Want het is 8 uur en nieuws krijg je van Ortwin.
1: Goedenavond. Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt. Dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in de Kamer, maar dat moest hij uitstellen, want het overleg zit nog altijd muurvast. Politiek journalist Karel Latré.
2: Het was dus eigenlijk één grote zoektocht naar 10 miljard euro in 2029. Wel, hij wil eerst een deelakkoord over 2027. 3-4 miljard euro wil zoeken om al een tikje de begroting van volgend jaar te verbeteren en zo een sterk signaal te geven aan de financiële markten die anders hogere rentes zouden kunnen betekenen voor onze staatsschuld.
1: Voorlopig is er daardoor ook geen sprake meer van de BTW-hervorming, omdat die pas op langere termijn nodig is. In Antwerpen zijn 3 mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er 3 personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag ook niet op dagen voor het proces. En streamingdienst Netflix schrapt zo'n 1000 banen. Dat laten de 2 CEO's weten in een mail naar het personeel. Het komt omdat het bedrijf trager groeit dan verwacht. In totaal werken er zo'n 16.000 mensen voor Netflix. Zo'n 325 miljoen gezinnen hebben een Netflix-account. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht dan bij zo'n 21 graden.
0: Zou dat ook niet zijn omdat er heel vaak zo van die accounts worden gedeeld. Ze hebben nu zowel bij Netflix gezegd van oké, we gaan zo van die familieaccounts moet binnen de 4 muren van het huis. Maar ik durf wel zeggen dat ik dat af en toe nog eens doe. Mijn Netflix-account delen.
1: Dus misschien ben jij wel een van de redenen dat er daardoor mensen moeten verdwijnen.
0: En wat doe jij? Heb jij Netflix voor jezelf, Ortwin?
1: Helemaal voor mij persoonlijk alleen.
0: Ja. Make that the catwise. Op dit moment, en dat maak ik je niet wijs, staat er op geen enkele plek op de Vlaamse snelwegen meer dan 5 minuten file.
3: Music. Joren Linssen.
0: Ciao, goedenavond. Er zitten wel wat Amerikaanse steden in de playlist van Q. Je krijgt er nu van mij eentje, en dat is Austin. En Dasha krijg je erbij.

0: Lost Frequencies en de laatste stuiptrekkingen van dit nummer. Door de Live It All bij Q-Music.
1: Het wachtwoord.
0: Dat gaan we proberen kraken, want het is iets over acht. Acht over acht, leuk. Het is acht over acht en dan gaan de poorten van de avond open. Het is te zeggen, enkel wanneer het wachtwoord gezegd wordt. En daarvoor gaan we naar Sophie uit Antwerpen. Dag Sophie.
2: Dag Jore, goedenavond.
0: Hallo. Zeg, jij denkt het wachtwoord al te weten na slechts één tip die ik gegeven heb voor acht uur. En dat was het boodschappenlijstje. En wat denk jij dat het wachtwoord is?
2: Ja, ik denk dat het wel Albert Heijn of de Leijzen is.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Natuurlijk, ja. Ja, omdat er niks meer te vinden is in geen een van de twee bijna. Die zijn zo goed als leeg.
2: Inderdaad.
0: Ja.
2: Maar jij, dat is wel veel op nieuws geweest.
0: Ja, jij woont natuurlijk in Antwerpen. Dat is wel,
2: ja.
0: In steden zijn Albert Heijn en de Leijzen nu wel eenmaal veel te vinden, denk ik. Ja, ik woon echt op de Boerenbuiten, dus ik zou het niet weten. Maar dat lijken mij zo echt wel stedelijke winkels. Zit jij nu samen met de andere Antwerpenaren in de Pinari, omdat jullie niks vinden?
2: Ja, wel. Ik ben op mijn werk geweest en zo de afgelopen dagen, dus ik ben niet naar de supermarkt geweest, maar ik denk het wel, normaal.
0: Ja, oké. Okay. Dus je hebt gewoon eigenlijk genoeg ingeslagen de voorbije dagen, toevallig.
2: Ja, want ik zag overal dat er niks te vinden was, dus ja, dan ga ik er ook niet naartoe als er niks te vinden is.
0: Het zijn oorlogstijden eigenlijk, ze waren ransoneren, bijna.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, doe maar toch. Hey, wij ransoneren niet op hits, dus je hoort er hier lekker veel. En we openen de avondpoorten, tenminste als jij het wachtwoord geeft. Je krijgt van mij twee vragen over de actualiteit. Eén muziekvraag per juist antwoord dat je geeft, verdien je een tip. En als je al die tips samenlegt, dan zou je kunnen weten wat het wachtwoord is. En dan gaan we ook kunnen verifiëren of dat de Albert Heijn of de Leijzen is. Hè. Toch?
2: Ja. Oké.
0: Hier gaan we met vraag 1. Sophie,
2: ja.
0: Winnie de Pooh blaast 100 kaarsjes uit. Wat ooit begon met een knuffelbeer groeide dankzij Disney uit tot een wereldwijd fenomeen. En met zijn liefde voor honing, zijn gekke avonturen en zijn lieve vriendjes verovert hij nu al een eeuw lang onze harten. Oh. Over de vriendjes van Winnie de Pooh gesproken, hoe heet die ezel ook alweer?
2: Die ezel, die heet Ior.
0: Ior, klopt. Ik wist helemaal niet hoe je Ior schreef. Ik dacht Dior, zonder D. Maar het is dus E-I-J-O-O-R. Kijk.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Wist jij ook niet, hè?
2: Nee, ik dacht dat het met een Y was.
0: Ah, voilà. De beste woorden worden trouwens met een Y geschreven. Zoals mijn naam. Jouw eerste tip is Reminder. Dus Reminder is jouw eerste tip. Oké.
2: Okay.
0: Voor degenen die het nog niet wisten, tanden poetsen achter het stuur... Doe je beter niet. Een autobestuurder in Gent, niet in Antwerpen, maar wel in Gent, die kreeg er zelfs een boete voor, want de politie die hield een controle op afleiding in het verkeer. En jawel, daar zat dus iemand doodleuk zijn tanden te poetsen in de auto achter het stuur. Ja, voor mondhygiëne een dikke 10, voor verkeersheiligheid iets minder. Het was trouwens niet de enige bestuurder die beboet werd voor afleiding achter het stuur. Want hoeveel bestuurders in Gent werden er die dag betrapt? Ik ga je al een beetje in de goede richting helpen.
2: Mm-hmm.
0: Het waren er minder dan 100. En je mag er 5 naast zitten.
2: Oké, ik zeg 84.
0: Oh, dat is net iets te veel. Het waren er 67 personen.
2: Oh.
0: Geen tweede tip, maar je hebt wel nog een muziekvraag en daar kan je nog een tweede tip mee scoren. Daar gaan we.
2: Oké.
0: Welke artiest uit 25 jaar Q gaf hier zojuist een wachtwoord in, Sophie?
2: Pink.
0: Juist. Jouw tweede tip is... kleven. Dus...
2: Oké. Okay.
0: Jij dacht, ik herhaal het gewoon nog even voor de duidelijkheid. Jij dacht Albert Heijn en de Leijzen. Leg eens even uit. Dus we hebben boodschaplijst, we hebben reminder en we hebben kleven. Ben je nog altijd even zeker?
2: Nu niet meer zo zeker.
0: Nee.
2: Nee.
0: Wat zou het,
2: ja, boodschappenlijstje past er natuurlijk al bij, maar reminder en kleven, ja, niet.
0: Ja, er zijn natuurlijk wel een paar scammers en phishers aan de databases van de supermarkten blijven kleven. Maar goed, ik denk niet dat we dat zoeken.
2: Nee, ik denk het ook niet.
0: Wat denk je dat het wachtwoord zou kunnen zijn? Boodschappenlijstje, reminder, kleven. Je moet even wel een gok doen.
2: Misschien zegels?
0: Zegels? Nee. Ah nee, dat zochten we niet. We zochten geen zegels.
2: Oké, okay, jammer.
0: Ja. Het is niet erg. Kijk, jij gaat overleven. Dat is het allerbelangrijkste daar in Antwerpen.
2: Ja.
0: Ja, absoluut. En ik wil jou bedanken om mee te spelen. Sophie, fijne avond nog.
2: Ja, dan een fijne avond.
0: Salut, hè.
2: Dag.
0: Bye. Allee, zal ik de laatste tip nog geven? En dan kan je meespelen thuis. Stuur een audioberichtje door in de Q-app met het juiste antwoord. Als je denkt te weten. Dus we hebben boodschappenlijstje, reminder, kleven en schrijven. Wat is het wachtwoord en waarmee kan jij de avondpoorten openen? Denk er eens even over na en stuur het dan in. Met een audiobericht. En dit was de artiest uit 25 jaar Q. Die

0: hadden boodschappenlijstje, we hadden reminder, wat was er nog? Kleven en schrijven, Andy denkt...
1: Winkelkar.
0: Nee, dat is niet het wachtwoord. We gaan naar Hasselt, daar is voor ons Nicolas. Dag Nicolas, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Als jij de tip samenlegt, wat krijg jij dan in je hoofd?
2: Een post-it.
0: Een post-it is het wachtwoord dat we zochten. Hoppa!
2: Let's go!
0: Nu moeten we enkel nog de avondpoorten openen. Ga je even meeduwen?
2: Dat is goed, dank je.
0: Oké, wacht, hè, daar gaan we met z'n allen. Ja.
2: Let's go, poort open!
0: Ja, dat is ook goed. Ja. Let's go, poort open. Heerlijk. Salaman! Bedankt om deze zware taak op jou te nemen. Ze zijn open, de avondpoorten. Geniet ervan, dag Nicolas.
2: Fijne avond.

0: van Jamie Miller.
1: Nu nog op 11, volgens fans binnenkort op nummer 1 in de Q-top 40. Baby Doll. Zometeen in de show neem ik je mee in mijn Instagram DM's. Ik moet dat iets cooler zeggen. Ik ben niet cool, maar ik ga het iets cooler zeggen. Zometeen neem ik je mee in de show in mijn Instagram DM's. Ik kreeg namelijk een heel goede vraag van een luisteraar en daar wil ik graag voor iedereen op antwoorden. Ik vind het belangrijk dat iedereen dezelfde informatie krijgt. En ik kom ook even terug op het verhaal van luisteraar Kilian gisteren. Die vertelde dat hij één bepaalde camping niet meer op mag. Omdat hij dus de volledige camping is serieus in de problemen heeft gebracht. Mocht je het gemist hebben, is niet erg. Ik kom er over dit en een kwartier nog eens op terug. En nu Sia bij Q-Music, na Somber, de huidige nummer 1 uit de Q-top 40. Dit is My Body Isn't Ready bij Q-Music.

0: Als je volgende week in de avond naar Q-Music luistert, dan krijg je van mij een dikke duim. En dan zit je ook in de finale van dit hier.
1: Highlights DJ Battle.
0: Een battle die wij organiseren voor jong DJ-talent, de Highlights DJ Battle, om te komen draaien op Q-Music Highlights. Samen met Eneco gaan wij ons stinkende best doen om nieuw DJ-bloed een kans te geven. En ook een kans te geven om aan de kant van het parcours te staan in Mechelen. Want wij nemen natuurlijk de stad daar helemaal over, hè, tijdens de herfstvakantie 5, 6, 7 november. Dan gaan we een gigantisch lichtfestival organiseren omdat we 25 worden. En we willen graag naast de lichtjes ook de beats. En om daar kans op te maken, op een plek op de line-up van Q-Music Highlights, moet je je inschrijven via de Q-app, qmusic.be, dat kan ook. En daar moet je een powermix insturen, met daarin alleen maar hits uit 25 jaar Q. En ik kreeg vandaag een DM op Insta van een jonge DJ die zich wil inschrijven. Ik heb hem even gevraagd, kan je het ook in een audiobericht eens uitleggen waar jij nu tegenaan loopt?
2: Hey Joge, DJ Sef Santé hier. Ik ga me binnenkort inschrijven voor de Highlights DJ Battle. Ik ben al heel de week naar jouw show aan het luisteren en ik heb al een paar goede tips meegekregen. Maar om mijn powermix echt perfect te maken,

zetten, de spotlight erop, met alle topschijven daarin, in die playlist. Dan is er ook een Q Top 500 van de Zero's playlist bijvoorbeeld. Ook die heb ik doorgestuurd naar DJ Sef Santé. En er is uiteraard ook de Q Top 40. Daar is ook elke week een playlist die wordt aangepast naar de grootste hits van dit moment die wij ook op Q Music draaien. Dus stel nu dat je ook ergens een referentiepunt zocht om die power mix te maken. Ja, die bestaat dus. Die bestaat. We hebben heel wat Spotify playlists, dus ga daar even zoeken, ga checken. En dan zeg ik nu al bij voorbaat, tot volgende week, tot in de finale. Doei.

0: Wie doet er mee?
1: Jij verbindt mee als de week draait. Laat de nat als het hart waait. Wie doet er mee? Eneco.
0: En deze mag zich ook inschrijven. Kan ook wel wat support gebruiken, denk ik. Dit is Jonas Blue, Edge of Desire. I'm gonna

Jonas Blue, My Life en Edge of Desire. Zeg, lekker nieuws. Als je ook op de rand van hoop zat, omdat je nog onderweg bent, er staan op dit moment niks, maar ook niks van files op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. David Guetta is onderweg naar Temper City. Q sound better with you. Joren Linssen.

0: Nog anderhalve dag wachten en dan is tonight the weekend. David Guetta, One Republic bij Q Music. Q Music, Joren Linssen. Q. Gisteren in de show gooide ik een vraag in de groep, namelijk de volgende. Wat heb je ooit zelf geprobeerd om te doen, terwijl je het eigenlijk beter had uitbesteed aan een vakman of vrouw? En dat liep natuurlijk helemaal mis. Waarop ik luisteraar Kilian uit Zerskamp aan de lijn had. En die vertelde dat hij ooit eens een volledige camping zonder stroom had gezet. Oh, de snoodaard. En de camping-eigenaar was daar niet zo blij mee. Dat is eigenlijk nog een klein understatement.
1: Nu, het grote probleem is eigenlijk ook, sindsdien mag ik die mensen nog sturen voor langs te gaan op de camping. Dat is in Duitsland. We zijn daar nog 4 keer geweest, maar het is ook altijd op een andere naam. Iemand anders die je moet reserveren.
0: Oh.
1: Ik heb al telkens op mijn bericht en antwoordt hij nooit. Maar als er iemand anders een reservatie maakt, zijn we altijd zeer welkom, zeker welkom.
0: Kilian die staat dus op de zwarte lijst van een camping. Ik heb er gisteren met hem nog een discussie over gehad. Hij vindt van niet. Maar ik denk, jawel, Kilian, ja, jij mocht niet meer die camping op en jij moet onder schuilnamen van vrienden gaan reserveren. Dus ja, je mocht die camping niet meer op. Hij staat op de zwarte lijst. Maar op welke plekken of evenementen, of weet ik veel waar nog, is er een zwarte lijst? Kan je daarop komen? Dus daarom gooi ik nog even een vraag in de groep. Sta jij op een zwarte lijst? En zo ja, waar en waarom? Je mag het delen, het kan hier allemaal. Safe space. Come on, guys.

Nog iets minder dan twee dagen. De Q-topschijf. Teddy Swims, Back Your Music en Perfect Man. Waar sta jij op de zwarte lijst? Gregory zegt, ja, de bibliotheek. Ik heb al een jaar of tien een boek dat ik moet terugbrengen, dus ik durf niet meer te gaan. Oh, echt same. Echt. Eén boek. Maar jong toch. Ik ben ook al verhuisd, dus ik heb het boek meegenomen naar een andere stad. Is dat ook strafbaar? Bon, dat is niet de vraag, dus daar gaan we niet dieper op in. Robin uit Laagdal die zegt, ik sta op de zwarte lijst bij de buren. Ik heb een pakketje veilig bewaard, 3 maanden lang, en zij noemen dat diefstal. Ik had het pakketje niet open gedaan. Dat zijn ambetante buren en die moeten er ook gewoon zijn, want anders zou het saai zijn in het leven. David uit Merelbeke die zegt, ja, als flik in casino's mag ik niet binnen. Ik sta er op de zwarte lijst. En Camille uit Deinze die zegt van, ja, bij een bekende kledingketen, omdat ik te veel dingen heb besteld en bijna nooit iets koop. En het is echt, ik stuur het pas op het laatst mogelijke terug. Dus de laatst mogelijke dag stuur ik pas de kledingstukken terug. Dus nu lukt het vaak gewoon niet meer om iets te bestellen. Ik denk dat ik daar op de zwarte lijst sta. Camille, ik denk het ook. Ze hebben het u alleen niet durven zeggen, omdat het zo niet in de voorwaarden staat. Maar ze waren het kotsbeu, denk ik. Of enfin, waar sta jij op de zwarte lijst? En hoe komt dat? Daar zijn we naar op zoek. Dit was eigenlijk een best brave groep, denk ik, uit de 90s en Zero's. Op geen enkele zwarte lijst, van geen enkel

0: waar sta jij op de zwarte lijst en waarom? Arne zegt, wij zijn met 6 vrienden op de zwarte lijst terechtgekomen in Lloret de Mar, omdat wij het hele hotel zonder elektriciteit hebben laten zitten. Dat is wel een populair, hè? Zonder elektriciteit laten vallen, zo ongelooflijk. Rond 1 uur of 4 in de nacht hadden wij cocktails meegenomen aan de kamer en hadden wij per ongeluk het in de stopcontacten laten vallen. De cocktails, per ongeluk. Uiteraard. Blijkbaar zijn de stopcontacten en de elektriciteit niet zo heel goed in Spanje. Ja, ja. Zou het daar aan liggen, denkt de Arne. Wij gaan naar Kuurne. Jordi, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jordi, bij jou staat heel de familie op de zwarte lijst. Dat moet ik er even uitleggen.
1: Ja, wel, wij hadden een vakantiewoningsje gehuurd. Allee, eigenlijk was heel de site voor ons. Maar de eigenaars verbleven daar en er was ook een camping. En ja, we hadden een feestje bonen met een DJ erbij. En dan is het probleem begonnen. Hé. Wij waren allemaal redelijk beschonken, aan het dansen, aan het zingen. En plotseling was het feestje gedaan. Hé.
0: Wie heeft daar een einde aan gemaakt van dat feest?
1: De eigenaar.
0: Wacht, ik zie dat dan heel filmisch voor mij, dat hij even van zijn tak komt maken en dan het stopcontact ook effectief uittrekt.
1: Ja, wel, dat was net het geval niet. Hè. Om 10 uur waren we van plan om te stoppen, maar ja.
0: Oh, wacht. Om 10 uur, maar dus we spreken over 10 uur 's avonds, wat het, ja, ja, het standaard uur is om geen nachtlawaai meer te maken eigenlijk.
1: En, ja, wel, omdat wij hadden eigenlijk al een probleem bij de aankomst. Zodra dat hij de boxen zag en het mengpaneel, waren er al problemen.
0: Oké, okay, dus jullie, ja, jullie hadden zelf een hele installatie mee?
1: Ja, klopt.
0: En met hoeveel zijn jullie in de familie?
1: Ik denk met 12 of 13.
0: Dus iedereen met een achternaam, ik weet niet, Jordi, mag ik jouw achternaam zeggen?
1: Oh, dat mag, maar het is niet alleen de Scott heet.
0: Oké, okay, maar dus iedereen die de Scott heet, die mag al niet meer komen. Dus als er dan zo'n heel brave familie die alleen thee drinkt en boeken leest, die mogen dan ook al niet meer, ook al heet ze de Scott. Maakt allemaal niet uit. Dus je hebt echt wel voor veel mensen het zeer lastig gemaakt op die manier.
1: Mooi, ja. Ja.
0: Was toch al niet meer van plan om terug te gaan?
1: Dat is in Noord-Frankrijk, dus ja.
0: Ja, oh, wie gaat er nu ook nog naar Noord-Frankrijk, Jordi? Hè?
1: Ja. Dat is het juist.
0: Ah, wel. Komende zomer naar Zuid-Frankrijk, al die problemen, die krekels die maken ook al zoveel lawaai, die stoppen ook niet om 10 uur. Het is toch waar, jong. Absoluut.
1: Ja, ja,
0: voilà. Hey, bedankt voor het telen, man. En hou het rustig vanavond, dat ik geen klachten krijg.
1: Ja, goedenavond.
0: Jojo, bye-bye.

0: 9 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Ortwin.
1: Goedenavond. Premier Bart De Wever schrapt de BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstellen. Aanleiding is het verzet van de liberalen van MR. De Wever wil zich ook enkel beperken tot de begroting voor 2027 en niet tot 2029, zoals eerst gepland. Zo wil De Wever vermijden dat ons land volgend jaar moet starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latré.
2: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen ja, een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
1: In totaal zou het gaan om zo'n 4 miljard euro aan besparingen. De Brusselse agent die gisteren doodgeschoten is, is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes. Dat onderzoekt het parket. Collega Nathalie Dijk.
3: We horen dat dit toch een soort ripdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft en een wagen die vol drugs zet. En de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
1: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. En streamingdienst Netflix schrapt zo'n 1000 banen. Dat laten de twee CEO's weten in een mail naar het personeel. Het komt omdat het bedrijf trager groeit dan verwacht. In totaal werken er zo'n 16.000 mensen voor Netflix. Zo'n 325 miljoen gezinnen hebben een Netflix-account. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden.
4: Zeg Ortwin, een compliment voor jou in de Q-app. Ella. Ella is... wacht, hè. 21? Nee, 26. Ze komt uit Haasrode en ze stuurt... Amai, ik ben echt verliefd op Ortwins stem.
1: Dan mag je Ella binnenkort mijn nummer geven.
4: Oh, amai. Is het waar?
1: Zeker en vast.
4: Oké, goed. We geven dat door. We gaan daar heel het team van Q-Music op opzetten. Dit wordt een romance, heerlijk. Bon, op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Zeg... zal ik een kamer boeken ook meteen? Of,
1: Als dat binnen het budget past, dan mag dat.
4: Joren Linssen. Ciao vrienden, ik kan een zin maken met de twee hits die nu klaarstaan. Talk to the thing I love, dubbelpunt, you.

0: Max en Andy Grammer. The thing I love. En the thing I love tegenwoordig is dat ik elektrisch rijd. Als ik de prijzen zie aan de pomp en ik zie vooral de pijn in mensen hun ogen en in hun portemonnee, als ik zie dat de waggie nog eens vol moet gedaan worden, dan denk ik, oh my, toch wel dikke ripsen dit, echt. En daarom schiet hij je morgen misschien wel te hulp.
1: Frank, de tankman.
0: Morgenochtend duikt Frank de tankman op aan tankstations in Vlaanderen. Hij doet jouw tank vol op onze kosten als je hem het wachtwoord zegt. En dat is een wachtwoord dat hij zelf gekozen heeft. En dat houdt ook steek met zijn andere alter ego. Want mocht je niet doorhebben, Frank de tankman en Frank de weerman zijn tweezelfde personen. Frank,
2: ja. Goedemorgen.
3: Hallo.
4: Jij ging er eens over nadenken. Wat is het wachtwoord geworden?
2: Straalstroom.
3: Ja, maar alleen maar Frank, maar ben je daar nu al zo lang over aan het nadenken? Ja, ik zie Lieven uiteraard, Lieven Scheire, enthousiast knikken.
5: De straalstroom, prachtig weerfenomeen, dat heel veel verklaart, ja zeker.
2: Ja. Ja, voilà, het is dat. Iedereen kent toch wel, of heeft toch al gehoord van de straalstroom?
3: Nog nooit van gehoord.
4: Ja, maar jawel.
5: Nee, zeg, de straalstroom.
0: Ja, sorry, jawel. Dorothee, alsjeblieft. Tuurlijk wel, we hebben er allemaal van gehoord van de straalstroom. Dus ga je morgen tussen 6 en 9 tanken voor je naar je werk rijdt en kom je Frank de tankman tegen, zeg dan gewoon tegen hem: straalstroom. En dan straalt de stroom diesel of benzine zo je pompje lekker in op onze kosten.

lekkere hit uit 25 jaar Q-Music. Justin Timberlake en Mirrors. Ja, het is nog niet zo ver. Ik kan nog even oefenen. 25 jaar Q-Music. Zometeen een nieuwe ronde, repeat of niet, voor Test My Luck van Purple Disco Machine. Gaan hij en zijn Miek, door of worden ze geniet? Je hoort het na Zara Larsson en nu Jelly Roll.

Zara Larsson met waar ze mee doorbrak, Uncover. Repeat, of niet. En zo begint het altijd voor elke artiest bij één plaat die je dan op de wereldkaart zet. Bij Zara Larsson was dat Uncover. Bij Meek, Britse zangeres, zou dat wel eens Test My Luck kunnen zijn. Want zij zingt op de nieuwe van Purple Disco Machine. Maar wat vind jij ervan? Het is de vijfde keer dat je ze gaat horen. Ondertussen is het wel kunnen binnencijpelen, denk ik. Neem de Q-app erbij en typ daar repeat of niet en laat ook even weten waarom je dat daar stuurt. Dit is Test My Luck. Veel luisterplezier.

0: niet makkelijk.
1: Het is echt, het is een dubbeltje op zijn kant. Johan Dendermonde zegt een heel klein repeatje toch wel. Courtney zegt een dikke niet, wat een zaagplaat. Kenny uit Genk zegt niet, ik vind het een saaie plaat. Terwijl Aisha zegt, ik vind het altijd beter en beter klinken. Joris zegt, lastig. Eerste keer dacht ik, meh. Tweede keer dacht ik, oké, wel, fijn. Dus repeat. Maar na de zoveelste keer zit ik opnieuw in het niet-kamp. Tim uit Merchten die stuurt repeat, leuk ritme. Lieve uit Halen stuurt repeat op weg naar het werk. Ik vind het zalig. Tom zegt repeat. Komt er nog een niet binnen van Evelien uit Kortemark. Ik vind het echt een lastige. Ik vind het niet duidelijk. En meestal betekent dat dat we het nummer laten doorgaan. Want ik kan er nu niet uit opmaken. Het is bijna 50-50. Laat ons zeggen, 51% vindt het een repeat. 49% vindt het een niet. En zo werkt de democratie.

0: Cue Music met Rachel Platten. En Fight Song, het is 9:36. We gaan richting het laatste deel van deze show en dat doen we met een hit, een nummer van Peter de Koning, jongens.
1: Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten.
0: Wat een schijf, hè.
1: Het is altijd lente.
0: Altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. En er zit ook altijd een Porsche in de voormuur, vooruit eigenlijk van de tandartspraktijk.
2: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Want je hoort meteen 1 vraag en het is de bedoeling dat je daar een antwoord op geeft. Geen saai en rationeel, een politiek correct antwoord. Nee, ik wil een antwoord zoals onkel Rudy en onkel Dirk het zouden doen. Flauw. En vandaag moeten we toch eens hebben over de omstreden tandarts die een tandartspraktijk in Stekenen is binnengereden met zijn Porsche. Hij zou dat dus gedaan hebben omdat hij ontslagen is geweest in die praktijk. Hij heeft een C4 gekregen. Het was dus eigenlijk een misnoegde oud-medewerker die dacht: als ik hier niet meer mag werken, dan rijd ik met een dure auto in uw praktijk. Ik vind het een speciale redenering, want uw auto is kapot en je gaat moeten betalen en je klot er eigenlijk vooral jezelf mee. Maar bon. Het is dus een oude medewerker die misnoegd is, maar vooral een schurk, een misdadiger, een crimineel.
2: 1 vraag.
0: Hoe herken je nu een criminele tandarts? Dus hoe herken je nu een criminele tandarts? Hij is bang voor een kroongetuige. Dat zou mijn antwoord kunnen zijn. Maar ik laat vooral jou ook meedenken, lieve onkel. Dat kan in de Q-app.

0: bezoek. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Joren.
0: Ah, my good friend Donald.
1: Are you going to play a song of Nicki Minaj?
0: Nicki Minaj.
1: She's my biggest fan.
0: Song of your biggest fan, Nicki Minaj. Ik dacht dat hem Poetin ging aanvragen. Goed. Ik doe Nicki Minaj wel, Donald, voor jou. Dit is Starships bij Q Music.

0: Nicki Minaj en Starships. Hoe herken je een criminele tandarts? Dat is de vraag voor de nonkels. Nonkel Matty uit Bornem die zegt hij wordt ambetant als de politie hem ondervraagt en aan de tand voelt. En nonkel Lien uit Brugge die zegt je herkent hem aan zijn scheve tanden. Bon, hoe herken je een criminele tandarts? We zoeken verder de vijf nonkels die komen er zo meteen aan.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Na een mama en een papa met een zeer mooi liedje dat helend werkt. Dit zijn Suzanne en Freek bij Q Music en Pijnstiller.

0: Afrojack, Never Forget You.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Afgelopen weekend is er een tandartspraktijk binnengereden met zijn superdure Porsche. Hij is die tandartspraktijk binnengereden omdat hij ontslagen is geworden. Omdat hij ontslagen is. Punt. Hij is ontslagen. Het is dus een misnoegde oud-medewerker van de tandartspraktijk. Hij is dus, heeft zijn auto genomen. Ik weet ook niet of dat hij gedronken had of zo. Dat ben ik er nu aan bij verzinnen, denk ik. Hij had gedronken. En hij is dus met die wagen in de tandartspraktijk binnengereden. Waardoor het dus helemaal moet gerenoveerd worden. Enfin. Het is vooral een schurk, een misdadiger, een crimineel. Want als je dat doet, ben je helemaal koekoek.
1: 1 vraag.
0: Dus hoe herken je nu een criminele tandarts?
1: 5 nonkels. Nonkel 1.
0: Hoe herken je nu een criminele tandarts? We gaan naar nonkel Lien. Hij wast alle tanden wit.
1: Nonkel 2.
0: Nonkel Olivier, hoe herken je nu een criminele tandarts? Bij hem is het oog om oog, maar vooral tand om tand.
1: Nonkel 3.
0: Dat is nonkel Marlies. Hoe herken je een criminele tandarts? Hij en zijn tandartsassistenten dragen geen mondkapje, maar een bivakmuts.
1: Nonkel 4.
0: Hoe herken je nu een criminele tandarts? Als hij gevat wordt, staat hij met zijn mond vol tanden.
1: Nonkel 5.
0: Dat was nonkel Bram trouwens. En dan is er nog nonkel Niels. Hoe herken je nu een criminele tandarts? Hij wordt ervan beschuldigd. Nee, nee, is niet goed. Ah, nee, wacht. Opnieuw, ik heb niks gezegd.
1: Nonkel 5.
0: Nonkel Niels, hoe herken je een criminele tandarts? Hij wordt beschuldigd van tandstichting. En dat is zo van de eerste keer, jong. Ongelooflijk. Hey, bedankt om mee te denken, iedereen. Morgen een nieuwe vraag voor 5 nonkels. En nu?
1: Want elke nonkel heeft een kronkel.
0: Mr. Harry Styles met American Girls.

0: Harry Styles, Make Your Music, American Girls. Jouw type, Lian van Averbeke?
1: American Girls?
2: Ja. Nee. Vlaams meisjes.
0: Vlaams meisjes, oké. Okay,
2: allee, meisje, hè.
0: Ja, ja.
2: Je bent bezet, hè.
0: Ah, wel, vandaar dacht ik even van, oh, gaat hij nu, vliegt hij nu de bocht uit, wat is een Vlaams meisje?
1: Ja.
0: Bon, we hadden het tijdens deze show over op de zwarte lijst staan. Want gisteren had ik dus een luisteraar aan de lijn en die stond dus op de zwarte lijst van een camping. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen. Jij ook wel een kapoen, hè, Lian van Averbeek.
3: Oh, wat bedoelt het daar nu weer mee? Mij weer voor dat bus gooien?
0: Wacht, ik zal eerst de vraag stellen. Sta jij op een zwarte lijst?
1: Ja, dat wel.
0: Ah, voilà. dat bedoel ik. Op welke zwarte lijst ben jij terechtgekomen?
1: Het is wel al van even geleden, maar ik heb een verleden in scouts. Hè.
0: Ja.
1: En met de scouts, toen ik jin was, dat is dus uw laatste jaar, dan moet je allemaal zo van die ja, iets stoutere opdrachtjes doen. Alleen bij ons was dat toch zo. En toen...
0: Zoals kleinere kindjes in de beek gooien.
1: Nee, zeker onze eigen leden, die behandelen we met fluwelen.
0: Ah, enkel van de Giro, enkel van, als je niet tegenkomt in de beek. Ja.
1: Maar dus, wij moesten op een bepaald moment handtekeningen verzamelen voor een petitie die we hadden gekregen van onze leiders.
0: Ja.
1: En we zijn er gaan doen in de Deleize in Isegem.
0: Oh ja.
1: En de petitie was onder andere tegen vrouwen met een A-cup. Ook... En dan zijn we dat dus gaan vragen aan mensen. Maar ik heb dat niet verzonnen, voor alle duidelijkheid. Hè. Maar die manager die kon daar echt absoluut niet mee lachen. Dat was een vrouw, die was heel boos.
0: En zat een A-cup.
1: En zat een A-cup.
0: Vind ik wel goed.
1: En ik ben sindsdien echt niet meer... Ik was toen 17 zeker. Ik ben niet meer naar de lijst in Isegem geweest.
0: Ja, niemand deze dagen. Niemand.
1: De lijst, ja, dat is juist met die problemen.
0: Oké, okay, goed. Wil je excuses aanbieden? Het kan, hè?
1: Nee, het was wel leuk.
0: Nee, oké, van het recht. Als het leuk is, dan is het leuk en dan moeten we er helemaal uw kak niet in trekken. Zometeen vanaf 10 uur op de

0: Goedenavond, het is 10 uur. Nieuws hoor je van Ortwin.
1: Goedenavond. Een nieuwe onderzoekspiste naar de dood van een Brusselse agent. Mogelijk is hij het slachtoffer van een diefstal tussen twee drugsbendes. Dat onderzoekt het parket. Collega Nathalie Dijk.
2: We horen dat dit toch een soort ripdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft, een wagen die vol drugs zet, en de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
1: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parket bevestigt het. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. In Frankrijk zijn al bijna 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er bijna 7000 minderjarigen opgepakt. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren op straat. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden.
0: En onderweg staan er geen files.
3: Music. Liam van Haverbeek.
0: Als het niet jouw dag was vandaag, ik heb de oplossing voor je. Je hoort het na Martin Garrix en Ed Sheeran en eerst Taylor Swift.

Beat It in de Late Night Funky Music. De dag, ja, die is bijna voorbij. En als het voor jou een, pardon my French, kutdag was, geen probleem. Schreeuw het eruit, laat alles los. Elke vezel frustratie in je lichaam duw je naar buiten, katapulteer je eruit de komende 3 minuten tijdens deze All The Things.

0: berichtje van Milan uit de Oud-Turnhout.
1: Wat een kutdag. Ik heb vandaag een toets wiskunde gemaakt en hij ging niet zo goed. Ai. Ik ben blij dat de dag bijna gedaan is. Yo!
0: Voilà, en de frustratie is eruit dankzij de dames van Tattoo, All The Things She Said. Hehe, goedenavond vrienden. Nu dat achter de rug is, alleen maar good vibes hoor deze avond, want we gaan richting Londen dankzij Laura Tesoro.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En haar nieuwe die ze daar ook schreef. Dit is Hyde Park.

0: Lieve Scheire was gisteren bij Maarten en Dorothee te gast. En Q-collega Reggie die had blijkbaar nog iets dat hij dringend wou weten.
1: Goede vriend, lieve Scheire. Het is hier Reggie, grote Noordland-fan. En ik heb een vraag. Ik vroeg mij eigenlijk af, is er genoeg water op Mars om een kolonie te starten? Van mensen, hè? Niet van meer. Een mensenkolonie op Mars, is er genoeg aqua aanwezig?
0: Ja, het antwoord hoor je zo meteen. Is er genoeg water op Mars voor een kolonie van mensen? Maar dat is voor na deze Michiko van DJ Goja. En ook Melody. En inderdaad, Jason Derulo. We zitten er ook voor iets.

0: Reggie zat gisteren met de vraag of er genoeg water is op Mars voor een kolonie van eventuele mensen. Ja, dat zijn de plannen natuurlijk van Elon Musk nog altijd en zijn SpaceX. Om dus richting Mars te gaan en daar dan een kolonie te stichten. Een soort van tweede planeet voor de mensheid. En de man die alles weet was bij Maarten en Dol te gast en had uiteraard het antwoord.
1: Er is zeer veel water op Mars, maar in de vorm van ijs natuurlijk. Hè? Dus geen vloeibaar water. Misschien zit er zelfs vloeibaar water heel diep onder de oppervlakte, weten we nog niet. Er is heel veel ijs aanwezig op Mars. Dus water is niet het probleem. Dat is aanwezig. Het grote probleem is dat het een hele lange reis is. En waar nu aan gedacht wordt, aangezien dat de robots zoveel beter aan het worden zijn, het idee in de ruimtevaart is nu, wij gaan daar pas naartoe als de robots al een huisje gebouwd hebben. Dus dat je eigenlijk robotica stuurt die de verblijfplaats voor de mens bouwt, die ook alle machinerie bouwt die het water kan omzetten in zuurstof. En als alles goed draait en er komt water uit de kraan enzovoort, dan gaan we mensen sturen.
2: Gemakkelijk.
3: Wow. Ja, natuurlijk. En zo had ik het nog niet over nagedacht. Mega slim.
2: Sleutel op de deur op Mars eigenlijk.
1: Ja, wow. Dat is het plan. Ja, inderdaad.
0: Mysterie opgelost, lieve Scheire, elke dinsdag bij Maarten en Do. En Reggie, zoveel als mogelijk op je radio, zoals nu.

Chris vraagt in de Q-app wie dat de eerste Q-DJ op Mars zal worden. Geen idee. Ja, ik heb wel een idee wie dat ik hoop. Nee, dat is absoluut niet waar. Straks leuke plannen in de show. We spelen de quiz van de tweede kans. De leukste quiz van de dag. Het is ook de enige quiz waarin fout beantwoorde vragen terugkomen. Waarin dus die vragen die al beantwoord zijn, maar dus fout beantwoord, een tweede leven krijgen als het ware. Je hoort het zometeen na 10:30. Eerst een berichtje van Marit in de Q-app. Die wil heel graag de groetjes doen aan haar papa die naast haar in de auto zit en vraagt of ik haar berichtje wil voorlezen. Goh, nee Marit. Zo de groetjes doen op de radio, ik vind dat wat passé. Wat denk jij daarvan,

1 over half 11 met deze Wet Dreams Tomato. Als je luistert terwijl je aan het werken bent, succes. Als je luistert terwijl je aan het snacken bent, smakelijk. En als je luistert van op de Vlaamse snelwegen, goed nieuws, want er zijn geen vertragingen momenteel van langer dan 5 minuten.

0: Tuvalu. In haar ode aan Snoop Dogg, denk ik. Deze Stay High.
1: De quiz van de tweede kans.
0: Het is weer zover. Oh, dat is toch het hoogtepunt van de dag, hè? In de quiz waarin ik niet zelf de quizvragen verzin of stel. Ja, ik ben een beetje lui. Maar drie quizmasters dat voor mij doen in de plaats. Ik krijg namelijk zometeen drie vragen te horen die gesteld zijn tijdens verschillende quizzen vandaag. Ze werden toen fout beantwoord en krijgen dus een tweede kans, hè? Een leuk extraatje. Per juist antwoord verdien jij daarmee deze avond een cinematicket op kosten van Q-Music. Wil je meespelen? Dat kan. Het is heel eenvoudig. Je moet gewoon tweede kans sturen in de Q-app. En dan is dat jou zo meteen. Ik geef je ook elke dag een tip. En dat is vandaag. Je trekt best je handschoenen aan. Want het gaat over een van de beste keepers van ons land. Voilà, meer zeg ik niet. Tweede kans sturen in de app.

0: Alex Warren en zijn groene ogen. Ofwel dus Emerald Eyes in de Late Night Funky Music. En de Late Night Funky, dat is ook dit.
1: De quiz van de tweede kans.
0: Fout beantwoorde quizvragen hoor je hier opnieuw en kan je redden van de ondergang. Goedenavond, dag Silke uit Grimbergen.
2: Hallo, goedenavond.
0: Jij komt net terug van je werk. Je werkt in de zorg, hè?
2: Ja, als leefgoedbegeleider voor mensen met een mentale beperking.
0: Oh, ik vind dat wel een mooie job.
2: Ja.
0: Wat vind je zo het leukste?
2: Een beetje de activiteiten met de bewoners en zo, soms de warmte wel, de appreciatie.
0: Ja, ja, dat je echt een verschil kan maken voor die mensen toch, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Heel mooi. Ja, goed, je zit in de zorg, dus we gaan misschien ook beginnen aan een reanimatie. Alleen van de quizvragen dan. Want je kent het, je krijgt drie vragen te horen die gesteld zijn in quizzen of op radio of op televisie. Je hoort dus de vraag, het foute antwoord, dan herhaal ik de vraag nog eens voor de goede orde. En dan mag jij hem hopelijk juist beantwoorden, is dat duidelijk?
2: Ja, dat is goed.
0: Oké, een extraatje, je krijgt ook per juist antwoord een cinematicket. We beginnen eraan en het is een gezonde vraag. Een vraag over fruit in De Slimste Mens van daarnet. Je gaat wel geduld moeten hebben, Silke, want je krijgt al drie foute antwoorden te horen. Hier komt die.
3: Er is een nieuwe trend in de wereld van de parfums. Het gerenommeerd tijdschrift Harper's Bazaar meldt dat er een fruitaroma dit jaar enorm populair is geworden in luxe parfums. Welk fruitaroma is de nieuwe parfumhype van 2026?
4: Persik.
3: Ja. Nee, is niet goed. Sarah.
5: Watermeloen?
3: Nee. Amber?
6: Kiwi.
0: Ja, geen persik, watermeloen of kiwi, maar welke fruitaroma is dit jaar enorm populair geworden in luxe parfums?
2: Ik denk aardbei.
0: Aardbei? Ja, ik dacht het ook. Maar het is banaan. Ja.
2: Okay.
0: Ja, het is een beetje een stomme vraag, maar ik moet roeien natuurlijk met de riemen die ik heb. En vooral, er komen nog twee vragen aan. Don't worry, Silke. Ja. Vraag 2 komt uit Vincent Life's Cliché Clash. Het is woensdag, dat betekent dat het de kindereditie is. Dus in theorie zou het ook makkelijker moeten zijn, maar ik weet niet of dat helemaal waar is met deze vraag. Maar hoe heet de oranje Pokémon die een beetje lijkt op een draak?
7: Pikachu.
0: Ja, hoe heet de oranje Pokémon die een beetje lijkt op een draak?
2: Oei, ik ken er niet zo'n drowsy of zoiets.
0: Zeg nou eens.
2: Drowsy?
0: Nee, moest het er een klein beetje op lijken, ging ik het wel goedgekeurd hebben, maar het is Charizard of Dragonite.
2: Ik ken niks van Pokémon.
0: Charmander, dat is helemaal oké. Okay. Helaas wel een fout antwoord, maar alles komt goed. In deze derde en laatste vraag, snelle tussenvraag, even Silke. Hoe goed is je sportkennis?
2: In bepaalde sporten iets beter dan in andere sporten.
0: En voetbal?
2: Een beetje.
0: Een beetje. Oké, we gaan het horen.
8: Welke Belgische doelman speelde op 8 september dit jaar zijn 100ste wedstrijd in de Champions League?
9: Senna Lammers.
8: 100? Dat is wat vroeg, hè. Senna Lammers is hoogte 21 jaar.
0: Ja, welke Belgische doelman speelde op 8 september zijn 100ste match in de Champions League? Niet Lammens, maar wie wel?
2: Thibaut Courtois.
0: Thibaut Courtois, baba, ja, proficiat. Goh, ik was nog even mijn hart aan het vasthouden dat je het toch niet juist ging hebben. Zo. Allee.
2: Ja, ik had ook niet.
0: Ja, maar het waren moeilijke vragen vandaag, ik weet het. Ik zou er mij voor willen excuseren, maar ja, ik heb ze zelf niet gemaakt natuurlijk. Hè.
2: Nee, dat is oké.
0: Maar je hebt wel een cinematicket verdiend, je hebt dat heel goed gedaan. Heb je al een idee welke film je wil kijken?
2: Ik ben een beetje aan het twijfelen, maar ik hou van horror en het is binnenkort Halloween, dus ik denk een horrorfilm.
0: Nou, dat komt dan helemaal goed. Veel plezier daar in de cinema, liever, en succes met je job nog, hè.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag Silke. Okay.
1: Zat jij mee te quizzen? Morgen is het aan jou. Stuur Tweede Kans

0: Goedenavond, het is 11 uur. Nieuws hoor je van Ortwin.
1: Goedenavond. Er is nood aan een oplossing voor de 13 studenten in Gaza. Dat schrijven verschillende jeugdorganisaties in ons land in een open brief. De 13 studenten werden geselecteerd voor een beurs, maar kregen geen visum van de federale regering. Onder meer omdat MR het dossier blokkeert. Je hoort Anna Roos van de Vlaamse Jeugdraad.
2: Wij zijn er allemaal zo van overtuigd dat die studenten grote meerwaarde kunnen brengen aan de universiteiten, aan de hogescholen en via onderzoek. Maar er is eigenlijk geen enkele logische reden om die momenteel niet naar hier te halen. En we vinden het dan ook jammer dat er nu tijdens die politieke spelletjes constant dat die jongeren als pasmunt gebruikt worden, dat die eigenlijk daar zelf niet aan kunnen doen, maar toch de gevolgen ervan moeten ondervinden.
1: Oekraïns president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump, onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. Het werd een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor dan weer met 2-4 van titelverdediger PSG. Verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse club Fenerbahçe met 6-0 van het Engelse Aston Villa en won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden.
3: Music. Liam van Haverbeke.
0: Désolé papa, entschuldigung papa, lo siento papa. Of gewoon zoals Becky G het zingt. Sorry.

0: spontane hittegolfse met Calvin Harris en zijn throwback naar de summer. Jij kan misschien wel de nieuwe Calvin Harris worden. Ja, ik teken alvast voor zijn bankrekening. Maar het is niet alleen over dat. Wat is het namelijk jouw droom om een wereldberoemde DJ te worden? Dan heb ik de kans van je leven voor je. Het is te zeggen, onze Jor Linssen, heeft die kans voor jou met dit.
1: Highlights. DJ Battle.
0: Voor Q Music Highlight zoeken Joren en Voltage, de bekende DJ, die straks gewoon echt op die line-up staat van Q Music Highlight. Ons gigantisch groot verjaardagsfeest in Mechelen op 5, 6, 7 november. Ja, die twee zoeken dus nog een DJ om het podium en vooral de grote markt van Mechelen helemaal plat te spelen. Als je nu denkt, amai Liam, ik zie mij dat helemaal doen. Dat is ook echt mijn grote droom. Perfect. Stuur dan nu zo snel mogelijk jouw mix door via qmusic.be. Daar vind je alle informatie ook terug. Doe dat ook snel, want de deadline is maandagavond. Als je net als mij bent en je stelt graag dingen uit, niet doen. Gewoon misschien er nu zelfs aan beginnen, die mix maken. Ik denk dat het een 20-tal minuten moet duren met de allerbeste muziek. Ik geef alvast een tip. Zorg dat er wat Q-hits tussen zitten natuurlijk. Hè. Dat hebben de mensen altijd graag. En dan sta jij misschien wel op het mooiste podium van het land tijdens Q-Music Highlights in Mechelen als DJ. Heel veel succes.
1: Dit is deze

Dani en Dekom. Met Think of Me, lieve vrienden. Ik heb hier echt naar uitgekeken, ze, om dit nieuws aan jou te vertellen. Heugelijk nieuws. Zometeen. Ja, ik ben in mijn nopjes. Je hoort het na Judith.

did it. You did not sign up for this. Oh, I try, I try. Ik heb de afgelopen dag er berichten over gekregen. Via mensen, via de Q-app, ook via mijn Instagram, zelfs op Facebook. Ik wist zelfs niet dat ik nog Facebook had, maar ik heb er berichten op gekregen. Ongelooflijk. Allemaal met dezelfde vraag of ik het al had gedaan. En ik kan jou vertellen, als jij een van die mensen bent, het onmogelijke is gebeurd. Ik heb een tandartsafspraak. Ja! Oh, eindelijk. Ja, gisteren moest ik je teleurstellen. Als je niet mee bent, ik had een deal gemaakt. Wanneer was het? Ja, maandag met de luisteraar Liam uit Sint-Truiden. Dat wij samen een afspraak gingen maken met de tandarts. Alleen niet samen als we gaan samengaan, maar gewoon allebei afzonderlijk bellen naar onze tandarts om te vragen, hey, kunnen we komen? Want we stellen dat altijd uit. Liam, uiteraard, die had dat flink gedaan. Ik met mijn warhoofd was het oprecht vergeten. Maar vandaag heb ik het wel gedaan. En mijn vriendin zei deze ochtend nog, Liam, het is echt schandalig dat jij de druk nodig hebt van je eigen radioshow om een afspraak te maken voor de tandarts. En dat is ook helemaal waar. Ze heeft helemaal gelijk. En toch ben ik stiekem heel trots op mezelf. Dus voilà, bij deze.

Mr. Post Malone. En Chemical. It's Chemical. Hij staat over een dikke week trouwens op de Grand Prix, de Formule 1-wedstrijd in Austin, samen met ook deze heren. Maroon 5. Ze treden daar samen op. En er was ook een gerucht in het begin dat Sabrina Carpenter zou langskomen, maar dat lijkt helaas niet te kloppen. Het gerucht dat ze nu op je radio is te horen, dat is wel helemaal waar. Dit is ze met haar

Eva Max, Sweet But Psycho. Heel herkenbaar waarschijnlijk voor veel mensen. Ik heb ooit eens, toen ik een jaar of 16 was waarschijnlijk, gezegd aan mijn moeder dat ik wou stoppen met school. Ik kan u zeggen, het ging bijzonder luid die avond bij de familie van Averbeke. Dat is misschien wel herkenbaar. Maar Sienna Spyro, de zangeres, die heeft dat ook echt gedaan en gedurfd. Ja, ze stopte met school in de middelbaar, amper 16 jaar oud was ze, om haar te focussen op muziek maken. En alle geluk is dat ook goed uitgedraaid. Klein detail wel, haar papa was een rijke juwelier. Maar goed, ze heeft wel talent. Dat bewijst ze nogmaals met deze Great Expectation.

0: love you, babe.
1: Tate McRae die komt vannacht met nieuwe muziek. Ja, straks komt haar nieuwe Housewife uit. Ze teasde er ook al een klein beetje naar in verschillende interviews. Onder andere in The Late Night Show, ken je misschien wel, van Jimmy Fallon in the States. En in dat interview met die Jimmy heeft ze volgens mij, allee, toch als ik het goed heb begrepen, haar fans dom genoemd. Ja, echt waar. Ik vond het een heel bizar moment. Oordeel zo meteen misschien zelf. Ik laat het horen. Na Pink.

0: better loving each other.
1: Straks gaan de deuren terug open van onze radioschool en dan hoor je onze sympathieke radiostudent van de Q-Academy, Matthias Stojanov. En ook straks, na 12 uur, komt er een nieuwe muziek van Tate McRae uit. Ja, ze had het erover in een interview met Jimmy Fallon. Eerst over de basics natuurlijk, hè. Timmy's typische promopraatje.
2: Yeah, it comes out next Thursday. I'm so excited. I haven't released in a while. And it's just kind of about a woman who can't be contained. And,
1: Lang geleden, over wat dat gaat, het komt morgen uit, bla bla bla. Maar dan, daarna, zegt ze ook van... Ja, ik heb allerlei easter eggs gegeven aan mijn fans. Dus kleine hints over hoe het nummer gaat heten en zo. Luister mee.
2: My fans in particular, like, we drop easter eggs all the time. And they get none of them. Like, they'll always catch on to, like, things that are completely wrong. Like, they'll be like, oh, she wore a sunglass. Her next single is called Sunglass. They're like, what? No. Just they never get like the most obvious Easter eggs. And so this was literally in my Lawless set. Like it said housewife when the set started.
1: Ja, ze zegt dus eigenlijk van ja, mijn fans zijn dom. Allee, ze zien nooit de Easter eggs. Ze denken dan, ah ja, ik heb een zonnebril aan, dus dat gaat een tip zijn voor mijn nieuwe nummer. Terwijl dat de titel dan inderdaad op de achterkant van het scherm staat terwijl ze optreedt, maar goed. Ik vind het wel een beetje grof. Het nieuwe nummer heet dus Housewife en niet Sunglasses en komt er morgen uit. Voor nu moeten we het nog doen met deze. Dit is Tate McRae en Greedy.

0: En zo is het 12 uur 's nachts en krijg je het nieuws van Ortwin.
1: Goeienacht. Verschillende jeugdorganisaties in ons land schrijven een open brief. Ze roepen de federale regering op om een oplossing te zoeken voor de 13 Palestijnse studenten in Gaza. De 13 studenten werden geselecteerd voor een beurs, maar krijgen geen visum van de regering. Onder meer omdat de MR het dossier blokkeert. Je hoort Anna Roos van de Vlaamse Jeugdraad.
2: Wij zijn er allemaal zo van overtuigd dat die studenten grote meerwaarde kunnen brengen aan de universiteiten, aan de hogescholen en via onderzoek. Maar er is eigenlijk geen enkele logische reden om die momenteel niet naar hier te halen. En we vinden het dan ook jammer dat er nu tijdens die politieke spelletjes constant dat die jongeren als pasmunt gebruikt worden, dat die eigenlijk daar zelf niet aan kunnen doen, maar toch de gevolgen ervan moeten ondervinden.
1: Oekraïns president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door de Amerikaanse president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump, onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. En het werd een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor met 2-4 van titelverdediger PSG. Verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse club Fenerbahce met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
0: Dankjewel, Ortwin. En er staat één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Brussel op de E411 tussen Herman de Broe en Beaulieu. Daar verlies je 5 minuten. Op een andere plek sta je gelukkig niet langer stil dan 5 minuten.
3: Music. Q Academy, Matthias Stojanov.
0: En ik wilde deze 15 oktober starten met All I Want for Christmas, maar blijkbaar hoort iedereen liever deze van Ella Langley.

een hele goede nacht. Het is 11:55 op deze 15e oktober en ik begin samen met jou aan deze nieuwe dag. Zometeen krijg je K-pop die geen K-pop is. Er is maar één band met die reputatie. Zometeen na de beats dus van Tiësto.

bezorgt jou een amazing momentje om 20 over 12. Maar laat ons eerlijk zijn, Niall Horan en Miles Smith, daar zing je toch ook keihard mee. Of misschien zo playbackend misschien. Hier zijn ze, dit is Drive Safe bij Q. Daarna krijg je zelfs nog Dua Lipa van mij. What?

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Stella Lefty hebben we toch een echte powervrouw in onze playlist. En we gaan trouwens nog een powervrouw op je afsturen, Katy Perry. Eentje van haar album van 2008, One of the Boys, komt op je af. En daar stond onder meer deze op. I Kissed a Girl van Katy Perry. Een heel zalige schijf, maar nu krijg je van ons Hot

Damiano David. Een power man, maar wel nog steeds met twee namen. En er is een bepaalde power woman die heeft besloten om daarvan af te stappen. Vergeet dus Miley Cyrus, want dit is Miley by Q. En daarna de script. Q Music. Let's go.

Script. Superheroes, het is bijna 1 uur op 15 oktober. Het is vandaag de Nationale Dag tegen Kanker. Dus stuur ik een prachtig nummer op je af zometeen. Van Tom Walker naar deze van David Guetta over prachtige mensen. En ik draag die beide nummers op aan alle mensen die al met die vreselijke ziekte in aanraking zijn gekomen. Gewoon omdat je dat verdient. Niet alleen vandaag, maar eigenlijk elke dag van het jaar. Goeienacht. Verdient niet alleen vandaag, maar eigenlijk elke dag van het jaar. Goeienacht.

0: Leave a Light On van Tom Walker.
1: Music. Q Academy, Matthias Stojanov.
0: Ja, iedereen verandert doorheen zijn leven door van alle factoren. En dat is ook bij popsterren het geval. Zometeen alles daarover. Q.

Alex Warren over zijn Fever Dream. Het is een hitje dat blijft hangen. En ik denk ja, dat dat ook geldt voor Alex Warren. Ja, iedereen verandert liever doorheen zijn leven. Dat geldt ook voor mevrouw Lady Gaga. Want die zou volgens een artikel dat ik online heb gelezen voor het eerst in het openbaar verschenen zijn sinds ze mama werd. En haar stijl viel duidelijk op, want ze was wat rustiger gekleed en wat eleganter dan we van haar gewoon zijn. Maar gelukkig zijn er ook dingen die niet veranderen, zoals deze klassieker uit 2009. Dit is Lady Gaga.

Het is iets over 1:15. Binnenkort staat Somber niet alleen in de AFAS Dome, maar hij is dus ook aangekondigd voor die zondag van Rock Werchter. Voor Pukkelpop zijn nog geen namen bekend, maar ik denk dan heel graag nog eens terug aan die set van Zara Larsson daar voorbij zomer. Want als je de beelden van de crowdsurfende dolfijnen nog niet hebt gezien daar, ja, is het echt de moeite om die eens even op te zoeken. Dit is Lush Life, alleszins bij Q. En hierna

0: vorige week met een nieuw nummertje. Ja, dan kan ik het niet laten om die ook eventjes te spelen. Zometeen krijg je Sabrina Carpenter. En dit is Dean Lewis.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I

Sabrina Carpenter met haar Espresso. Ik blijf heel vaak vasthangen aan van die oude hits van sommige artiesten. En bij Kygo heb ik dat bijvoorbeeld ook. Ik luister nog heel graag naar zijn Firestone van 2014. Maar ik heb wel nog een raar nieuwsje, moet ik zeggen. Want er staat blijkbaar een file op onze snelwegen. Eentje waar je meer dan 5 minuten verliest. Het zijn er namelijk 23 minuten. Dat is op de E411 richting Brussel. Tussen Leonard Kruispunt en VB Plantentuin Jean Massard. Ik ben zeer benieuwd wat daar aan de gang is. Maar ik had je dus gezegd dat Kygo eraan kwam. En dit is hem met Take Me Back. Die krijg je van mij. En daarna nog Imagine Dragons en Jamie.

Jamie Miller met Baby Doll. Ik heb een vraag voor jou om 2:20 s'nachts. Sylvie de Bee, ken je die nog? Dat is die van Silver, dat klonk zo, in 2000. Dit is Turn the Tide. Maar zij heeft dus ook nog een liedje gemaakt, Sylvie de Bee, samen met Milk Kink. En dat is deze, I Don't Care.

Daddy Swims. Hij is deze week onze Q-topschijf met deze Perfect Man. En er is mij nu wel iets opgevallen aan die titel. Ja, Perfect Man. Mr. Know-it-all is ook een andere hit van hem. Hij heeft het precies wel gewoon heel graag over ideale versies van mannen, heb ik de indruk. Nu goed, er komen er zo twee op je af, ideale mannen. En gevolgd door een zeer getalenteerde, een zeer ideale vrouw, namelijk Adele. Maar dit is Bruno Mars en Rose.

Under the Bridge van Adele. Wie anders? Twee uur staat intussen bijna op de klok. Dat wil zeggen dat ik je nu heel eventjes alleen ga achterlaten. Maar dat is echt wel niet voor lang, want over twee uurtjes staat Vincent van Geel klaar voor jou om deze 15 oktober echt helemaal op dreef te brengen. Misschien heeft hij het dan wel over deze. Want Bryan Adams staat morgen namelijk in de AFAS Dome. En als dat niet het geval is, ja, dan blik ik er morgen zelf wel na zijn concert met jou op terug. Ik weet natuurlijk niet hoe Vincent's planning eruit ziet. Wat ik wel weet, is dat je na twee uur sowieso nog topmuziek krijgt. Pommelien Thijs die wacht daar op jou, de Bloodhound Gang ook. En dat allemaal na deze Armin van Buuren. Goeienacht.